systemen. Die worden onder meer in Oekraïne gebruikt. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. De schade loopt wel in de miljoenen. Tennisser Alexander Bloks heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Bloks versloeg in zijn openingswedstrijd de Chileen Tomas Barrios in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. Eerder op de dag werd landgenoot Rafael Collignon al uitgeschakeld. En rond 6 uur vanavond treedt Zizou Bergs aan. Hij neemt het dan op tegen de Spanjaard Carlos Taberner. Blijft minstens 15 graden vannacht en vooral aan de kust is er nog kans op een bui. In de dag afwisselend wolken en opklaringen en geleidelijk overal droog. Temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor...

0: VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De hervormingen in het onderwijs kunnen niet snel genoeg gaan. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hoël Demir gezegd in De Wereld Vandaag op Radio 1. Vanaf vandaag, 1 september, zijn al heel wat hervormingen van kracht. Maar veel leerkrachten en directeurs hebben kritiek op de snelheid waarmee Demir die veranderingen doordrukt. De minister verdedigt haar aanpak, want de onderwijskwaliteit moet opnieuw omhoog.
1: De afgelopen 20 jaar zijn we helaas heel veel achteruit gegaan op allerhande testen. Internationaal, maar ook Vlaams. En dan heb je natuurlijk als minister van Onderwijs niet veel keuze. En dan moet je wel een aantal hervormingen doen. Want uiteindelijk gaat het wel over kinderen. Het gaat over hun toekomst. En ik vind dat je dan niet snel genoeg kunt gaan. Dus in die zin was het echt wel nodig om een aantal hervormingen die nu morgen van start gaan, om dat te laten doorgaan.
0: Zo zijn er vanaf het nieuwe schooljaar minder vrije dagen en minder examendagen. Een van de meest zichtbare hervormingen zijn de taalheldklassen. Kinderen die onvoldoende Nederlands kunnen, krijgen daar intensieve taallessen. Vanaf donderdag laat de Europese Unie voorlopig geen pluimvee en rundvlees meer toe uit Brazilië. De Europese Commissie wil garanties dat Brazilië de gezondheidsvoorschriften naleeft. Het land is in mei al geschrapt van een lijst van landen die wel de EU-regels naleven tegen het misbruik van antibiotica in de veeteelt. In de VS stapt de minister van het leger op. Dan Driscoll heeft zijn ontslag ingediend bij president Trump. Driscoll wou het leger moderniseren, maar kwam vaak in conflict met defensieminister Pete Hegseth, bij wie de focus vooral ligt op een strijdmacht die loyaal gehoorzaamt aan de regering Trump. Daarbij zijn in relatief korte tijd heel wat militaire leiders vervangen. Het Witte Huis geeft geen officiële reden voor het vertrek van Driscoll, maar zegt wel dat hij goed werk heeft geleverd. Zeker 11 mensen zijn omgekomen in India bij een ontploffing in een fabriekje waar voedzoekers en ander vuurwerk werden gemaakt. Bij de dodelijke slachtoffers zijn 8 kinderen. Door de knal zijn enkele huizen naast de fabriek ingestort. In die woningen vielen de meeste slachtoffers. Volgens lokale media werkte de productielocatie al sinds 2024 zonder een geldige vergunning. Het blijft op de meeste plaatsen droog en minstens 15 graden vannacht. Straks een dag met afwisselend wolken en opklaringen. Plaatselijk is nog een buitje mogelijk, maar tegen de avond is het overal droog. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De overheid heeft te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat heeft Vlaams minister van Klimaat Melissa de Prater van vooruit gezegd in de afspraak. Deze zomer stierven in ons land ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moet een nieuw hitteplan klaar zijn, zegt de Prater. We moeten ons aanpassen en weerbaarder worden.
1: Bijvoorbeeld rond renovaties, rond meer bos. Ook daar zijn we bezig. Meer natuur, zorgen dat we natuur kunnen herstellen. Ook de airco's in de zorg, dat zal versneld moeten gebeuren. En blijkt ook uit studies van deze zomer, ja, de hittedoden zijn in Europa ook veel forser dan op andere plaatsen waar het soms wel warmer is. De Verenigde Staten, Australië. Heel vaak omdat ze daar wel gewoon zijn om airco's in te bouwen bij een nieuwe woning, in een zorgvoorziening. Ja, bij ons is dat veel te traag.
0: Bijna 30 jaar na de moord op rapper Tupac Shakur heeft een Amerikaanse rechtbank iemand in die zaak veroordeeld. Dwayne Davis, voormalig lid van een straatbende, is door de jury schuldig bevonden aan moord. Volgens de aanklagers organiseerde hij de aanslag en leverde hij het wapen. Waarschijnlijk was hij niet degene die schoot. De succesvolle rapper Tupac werd op 7 september 1996 beschoten vanuit een auto aan een stoplicht. Hij overleed 6 dagen later. Op 25-jarige leeftijd. Dwayne Davis, nu 63 jaar, is de eerste die in die zaak is veroordeeld. Hij kan levenslang krijgen. De andere verdachten in de zaak zijn al overleden. Tennisser Alexander Bloks heeft zich vlot geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Bloks versloeg in zijn openingswedstrijd de Chileen Tomas Barrios in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. Eerder op de dag werd landgenoot Rafael Collignon al uitgeschakeld. En vanavond rond 6 uur treedt Sisu Bergs aan. Hij neemt het op tegen de Spanjaard Carlos Taberner. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. Dale Sanders voltooide gisteren de Appalachian Trail, goed voor meer dan 3500 kilometer. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht. Volgens zijn eigen telling is hij 71 keer gevallen. Sanders had het record al eerder. Hij stapte de tocht al eens toen hij 82 was. 4 jaar later werd hij ingehaald door een andere wandelaar, maar nu, op zijn 91ste, is hij dus opnieuw recordhouder. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag bij maximaal 21 graden. In het noorden en het oosten van het land kan er nog een buitje vallen, maar geleidelijk wordt het overal droog. Morgen en donderdag meestal bewolkt met soms wat lichte regen of motregen en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.

0: Goedemorgen, 14 nieuws met Betty van Rompuy. Ongeveer 1,2 miljoen kinderen in Vlaanderen trekken vanaf vandaag weer naar school. Voor de scholen verandert er heel wat. De kleuter- en lagere scholen moeten gespreid over 4 jaar bijna 1000 nieuwe minimumdoelen invoeren. Dat is wat leerlingen moeten kennen en kunnen. In het tweede leerjaar komen aparte taalklassen. In het secundair onderwijs zijn de pedagogische studiedagen afgeschaft en zullen er ook minder evaluatiedagen zijn. Vandaag wordt overigens al meteen een volwaardige lesdag en dat zal ook het geval zijn voor de laatste schooldag. De overheden hebben te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte de voorbije zomer. Dat heeft Vlaamse minister van Klimaat Melissa de Pratere van Vooruit gisteravond toegegeven in de afspraak op Canvas. Ons land had deze zomer te kampen met verschillende hittegolven en er stierven tijdens die periode ruim 1700 mensen meer dan normaal. Dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moeten we een nieuw hitteplan hebben, zegt minister de Pratere.
1: De politiek collectief had gewoon veel sneller actie moeten nemen. Men denkt, klimaat, dat is onze planeet, dat is op zich reden genoeg om iets te doen. Maar nee, het gaat ook over onze gezondheid, gaat over onze jobs, over de prijs in uw winkelkaart, over uw veiligheid. Dus alles wat wij belangrijk vinden, dat is eigenlijk echt wel gelinkt aan de opwarming van het klimaat. Deze zomer zijn we natuurlijk gepasseerd. We moeten ons echt veel weerbaarder maken.
0: In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een tweede lichaam gevonden na de plotse hevige overstromingen afgelopen zaterdag. Tijdens hevige regenbuien veranderde een beek in een modderstroom. De voorbije dagen zijn zowat 80 mensen gered met een helikopter. Volgens de autoriteiten is nu nog 1 persoon vermist. De overstromingen hebben zware schade toegebracht aan bruggen, wandelroutes en kampeerplaatsen. In de Verenigde Staten is Duane Davis schuldig bevonden aan de moord op hip-hop-legende Tupac Shakur, nu 30 jaar geleden. De beroemde rapper werd op 7 september 1996 verschillende keren beschoten vanuit een auto. Hij was toen 25. De jury zegt niet dat Davis Tupac heeft neergeschoten, maar wel dat hij de moord heeft bedacht en dat hij het wapen heeft geleverd. De rechter in Las Vegas las het verdict voor.
2: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Duane Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon. Ladies and gentlemen of the jury, is this your verdict as read? So say you one, so say you all.
3: Yes.
0: Duane Davis was destijds lid van een straatbende. Hij is nu 63 en riskeert levenslang. Hij heeft wel al aangekondigd dat hij in beroep gaat tegen de uitspraak. En de Chinese webwinkel Shein is bij zijn beursgang meteen 9% onderuit gegaan. Het aandeel had een introductieprijs van iets meer dan $6 en zakte meteen naar ongeveer $5. Shein staat bekend om zijn spotgoedkope kleding. Bij de beursgang stond het gewaardeerd op $26 miljard. 4 jaar geleden was dat nog 100 miljard. Maar Shein is in waarde gezakt, onder meer door Amerikaanse importheffingen. Het weer, de dag begint grijs, daarna komen zon en wolken. Hier en daar is een bui mogelijk. Later op de dag overal droog en temperaturen tot 22 graden. Meer op veertennieuws.be.

0: Marcel.
1: Ja?
0: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
1: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
0: Ja,
2: een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/West-Vlaanderen.
3: Hey Marie,
4: wat? Ik moet nog kleren gaan kopen met de kinderen en ik heb nog niets van eten in huis.
3: Ah, ik stoor dus.
4: Maar ja, kent dat, hè? Laat uw zus een keer gerust.
3: Ja, hier ook druk, druk, druk. Ik lig in bad en ik zie juist dat ik dringend mijn been moet ontgaan.
4: In bad? Nu? Maar het is 4 uur 's middags.
3: Ah ja, ik heb over de middag al mijn boodschap nagedaan. Bij Ring Kortrijk, hè?
5: Mooi. Bij winkelcentrum Ring Kortrijk heb je alles onder één dak. Met gratis parking. Dat is een pak minder gedoe en meer tijd voor jezelf. Meer info op ringkortrijk.be.
0: Marcel,
1: ja?
0: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
1: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken, hè.
0: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
1: Ja.
2: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/West-Vlaanderen.
6: Mm. Wel, zeg, zo goed gezien.
7: Het zal wel zijn. Ah.
8: Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Mm. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
6: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
8: Oh, echt?
6: Ja, tuurlijk.
9: Veranda comfort in Torhout.
10: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
9: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
10: Kijk op verandacomfort.com.
11: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
12: En nu is plot echt september. Wat is dat toch met 2026? Dat gaat precies nog sneller dan het jaar daarvoor. Zo maar lekker. Goedemorgen.
13: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
12: 6 uur, VRT Nieuws op Radio 2 krijg je van Charlotte Krul.
14: Goedemorgen. Vandaag beginnen 1,2 miljoen leerlingen in Vlaanderen aan een nieuw schooljaar. Zoals de net afgestudeerde leerkracht Joran Vergoten ook gaat werken vandaag. Hij gaat lesgeven in het 6e leerjaar in het Klavertje in Wenduinen. De school waar hij zelf als kleuter startte.
15: Heel veel collega's nu heb ik zelf nog gehad als juf. Het is natuurlijk een ander gegeven, maar ze zijn eigenlijk heel open. Allee, ze stellen je direct op je gemak, waardoor het niet meer aanvoelt alsof dat je hun leerling bent. Je hebt meteen het gevoel dat je echt gewoon een collega bent als een ander.
14: Voor de scholen zelf verandert er ook heel wat. De kleuter- en lagere scholen moeten gespreid over 4 jaar bijna 1000 nieuwe minimumdoelen invoeren. Dat is wat leerlingen moeten kennen en kunnen. De pedagogische studiedagen in het middelbaar zijn afgeschaft en er zullen minder evaluatiedagen zijn. Vandaag wordt al meteen een volledige lesdag en dat zal ook zo zijn voor de allerlaatste schooldag van het jaar. Volgens Vlaams minister van Klimaat Melissa de Prater heeft de overheid te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte deze zomer. Er stierven in ons land al ruim 1700 mensen meer dan normaal en dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moet er een nieuw hitteplan zijn, zegt de Prater.
16: Bijvoorbeeld rond renovaties, rond meer bos, ook daar zijn we mee bezig, meer natuur, zorgen dat we natuur kunnen herstellen, ook de airco's in de zorg, dat zal versneld moeten gebeuren. En blijkt ook uit studies van deze zomer, ja, de hittedoden zijn in Europa ook veel forser dan op andere plaatsen waar het soms wel warmer is. De Verenigde Staten, Australië, heel vaak omdat ze daar wel gewoon zijn om airco's in te bouwen bij een nieuwe woning, in een zorgvoorziening. Ja, bij ons is dat veel te traag.
14: In de Verenigde Staten is Dwayne Davis schuldig bevonden aan de moord op Tupac Shakur. De beroemde rapper werd op 7 september 1996 verschillende keren beschoten vanuit een auto. Hij was toen 25. De jury zegt niet dat Davis Tupac heeft neergeschoten, maar wel dat hij de moord heeft bedacht en dat hij het wapen heeft geleverd. En op het US Open tennis toernooi heeft Alexander Bloks zich vlot geplaatst voor de tweede ronde. Hij versloeg de Chileen Barrios in 3 sets. Rafael Collignon is wel al uitgeschakeld. Hij had 5 matchballen tegen de Amerikaanse wildcard-speler Sebastian Gornsey, maar hij kon het niet afmaken. Collignon verloor uiteindelijk in 5 sets. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
17: Voor de internaatsleerlingen van de scholengroep Molenland in Tielt is het nieuwe schooljaar gisteren al begonnen. Ze mochten al een nachtje blijven slapen. En Oostende scherpt de aanpak van sluikstorten aan. Er komen meer controles en hogere boetes voor vervuilers. Het wordt wat droger en rustiger dan de voorbije dagen. Al is een bui niet uitgesloten, zeker aan de kust. Temperaturen tot 23 graden vandaag. Meer nieuws uit West-Vlaanderen hoor je over een half uurtje.
18: Lab 9.
7: alles van Apple, inclusief de experts.
12: Ja, goedemorgen Charlotte.
14: Dag Peter, goedemorgen.
12: Goedemorgen lieve luisteraar. Ja, ik heb toch echt het gevoel dat alles veel sneller gaat. Het is alweer 1 september, alweer een nieuwe...
14: Bijna kerstmis.
12: Ja. Ja, maar, nee, maar ja, je lacht ermee, maar het is echt wel een ding. Moet er even over hebben.
14: Oké.
12: Ja, maar gisteren werd je kind geboren. Vanmorgen gaat het alweer naar het tweede leerjaar.
14: Oh ja.
12: Het gaat hard hoor. Heb ik nu toch zo'n goed gesprek gehad met hem?

0: Ja, neem het nog even mee. Ik was gisteren in gesprek met mijn zoon van 7 jaar.
1: Ja.
0: Ik zei, jongen, weet je dat vrijdag, dus nu komende vrijdag, is je zus jarig. Die wordt 30 jaar.
1: Oké.
0: Wauw, wordt die al 30 jaar? Wauw.
1: Ja,
0: ik zei, besef je dan, hè, man onder mannen, zo. Ik zei, besef je dan, als jij 30 bent, dat is over een goede 23 jaar. Dan ben ik 77.
1: Oh.
0: Ja, zegt hij. Dan word jij opa. Maar ja, dat is... Wat is 23 jaar?
1: Ja.
0: Leven, dat is niks, hè?
1: Nee, het is waar.
0: Zo foef.
1: Het gaat zo snel voor mij. Het is waar.
0: Het cliché. En dan denk je van... Maar vroeger ging het ook zo snel niet.
1: Mm, ja.
0: Nee, maar dat had je ook... Voor hem was ook die 2 maanden vakantie was eindeloos.
1: Eindeloos, maar heerlijk toch. Eindeloze zomer.
0: Zalig.
1: Ach.
0: Die zijn wij kwijt.
1: Ja, ja, dat is waar.
0: Allee, Bruid, hoe de draf. Want het gaat door. Lieve luisteraar, een goeiemorgen.

0: NXS Original Sin. Goedemorgen, 8 over 6. Ja! Goedemorgen, vroege vogeltjes. Renilde is wakker in Hasselt. En Xavier is klaar voor Waregem koersen. Oeh, het wordt een goede dinsdag, hoor. Radio
1: 2. Goedemorgen, morgen.
2: Peter van der Veire.

0: mag wakker worden met Taylor Swift. I knew you. Het is 6:11. In september is meestal een rustige verkeersdag. Mona, hoe zit het?
1: Het is nog vrij rustig, inderdaad. Er is wel een ongeval gebeurd. En dat is op de buitenring rond Brussel. Daar vertraag je nu 10 minuten tussen Waterloo en Groenendaal.
0: Je 1 september vandaag, de dag dat je hoort op Radio 2, dat je vanaf vandaag maar 1 keer om de 2 jaar je auto moet laten keuren.
2: Ja, een nieuwe regel vanaf 1 september. Smakelijk, denk ik dan. Zeer handig, ja.
0: Tuurlijk.
2: En nog een andere regel in het verkeer. Als je met een elektrische step rijdt, en die kan tot 20 km per uur, dan moet je verplicht een helm dragen.
0: Hoe zit het met die deelsteps dan?
2: Die deelsteps, ja, dat weet ik niet of dat dan eigenlijk verplicht wordt. Want dan moet er eigenlijk een helm hangen bij... zo'n deelstep, hè, dat wordt dan misschien een beetje vies, hè, maar ik denk niet dat die zo hard kunnen.
0: Ingewikkeld.
2: Ja.
0: Nu, het blijft nog redelijk droog. Altijd goed voor die eerste schooldag foto's. Als je denkt van, ja, ik kan mijn kind of mijn kleinkind even naar school brengen, je wil een leuke foto delen, dat kan, doe het gerust even via VRT Max bij ons op Radio 2. En het nieuws waar je vanmorgen echt vrolijk van wordt, komt uit de zoo van Antwerpen. Daar is gisteren een babygorilla geboren.
2: Ja, en of het nu een jongen of een meisje is, dat weten ze nog niet, want de mama gorilla Mayani, die houdt die baby nog altijd heel dicht bij zich, dus ze kunnen het geslacht nog niet weten. De zoo doet nu wel al een oproep om een naam te kiezen voor de babygorilla, en je kan dat doorsturen, zo'n suggestie, via sociale media. De naam moet wel beginnen met een B, dat is de regel. Het moet ook liefst een Afrikaanse naam zijn, dus ik denk Bavo valt er al een beetje van tussen, hè?
0: Bavo, is dat een Afrikaanse naam bij Backstage Bavo?
3: Zeg nog eens, Peter, sorry.
0: Bavo, is dat een Afrikaanse naam?
3: Dat zou zomaar kunnen. Ja. Ik heb altijd Zeelands gehoord, maar Afrikaans kan.
2: Baby gorilla Bavo. Dat zou goed zijn.
0: Nu, als ik die gorilla zie, zo, die baby gorilla, ziet er wel echt ook een opa uit. Is wel helemaal verschrompeld zo. Al die rimpels, jongen. Ja. Een beetje dagcrème op smeren. Ja.

0: Bij jou voel ik me thuis. Het is 6:15. Nou, nog even over die deelsteps. Dus blijkbaar moet je vanaf 20 km per uur op een elektrische step vanaf vandaag een helm dragen. Mm-hmm. Sophie van der Bouwweden, die woont in Wielsbeke, zegt... Ja, die deelstep hoeft niet. Die rijden minder dan 20 km per uur.
1: Dus, ja, het zijn niet van die snelle dan. Ja.
0: Vandaar, dus dankjewel. Fijne dag en zo blij dat jullie terug zijn. Sophie, blij dat jij er bent. Ook terug is thuis de dagelijkse soap bij ons op VRT en VRT Max. En Backstage Bavo, jij bent een volger.
2: Klopt, ja.
0: Belangrijk, want we waren op zoek naar de serieverkrachter binnen thuis. Dat was een ding daar. We dachten allemaal dat het Niels de Stadsbater was.
2: Eigenlijk wel.
0: Ja, maar dus niet, hè?
2: Nee, nee, de trouwe kijkers weten het nu. De verkrachter is Dennis, de verpleger in het ziekenhuis. Dus Cody, Niels de Stadsbater eigenlijk, en Brik, ook een ziekenhuismedewerker, die zijn dus vrijgelaten. Maar Peter, Christine, dat zagen we, die werd nu slachtoffer van Dennis in de seizoensfinale. Ja. Ze leeft nog, grote chance, ligt nu in het ziekenhuis. En verkrachter Dennis, die doet alsof er niks aan de hand is en die gaat gewoon de kamer binnen van Christine. Kijk en luister even mee.
3: Ik was nog wat pijnstilling nodig.
4: Ja, merci.
3: Neem deze maar. Het zal snel beter gaan.
4: Okay.
3: Als er iets is, druk me op de bel. Hè. Ik ben hier nog heel de avond.
4: Ja, merci.
0: Oh man, ja, dat is een blik ook. Maar weet Christine het, dat...
2: Ik denk het niet. Nee, nee,
0: nee, nee. Oh man, spannend toch allemaal, zeg.
2: Ja, dan moet je, dan moet je durven.
0: Ja, kijk, alles daarover te zien op VRT Max natuurlijk.
5: Het is uw linkeroor hier, hè.
6: En uw rechteroor.
5: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
6: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
5: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
6: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
5: Voilà, zeg. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
6: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
5: Ja, ja. Het kan anders.
7: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
8: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
7: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
9: Eurostar. Together we go further.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
8: Ah ja?
10: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pik en mix.
8: Hé, hey, maar die lust ik ook, hè?
10: Besparen doe je met de superplusdeals van

0: Dus gisteren met de zoon over tijd bezig. Mm-hmm. Dat het allemaal zo snel gaat en over 30 jaar. Over de, ja, 23 jaar dat we dan al opa zijn.
1: Ja, kijk.
0: En dat, weet je wat hij ook zei dan?
1: Nee.
0: Ja, dan, dan ga ik mijn kinderen bij jou brengen.
1: Ah, voilà, kijk. Opa Peter.
0: Maar dat hij daar al mee bezig is, die ja. zeven.
1: Het is wel vroeg, hè. Ik denk niet dat ik daar al mee bezig was van ik word mama of zo. Mijn zevende dan? Oh, nee. Nee.
0: Kijk, ja. Christian Wex uit Mol. Trouwe luisteraar van de show is ook wakker. Christian, goedemorgen.
2: Goedemorgen Peter.
0: Hey, maar jij bent al goed bezig, want het is vandaag 1 september. En wat ben je aan het doen op dit moment?
2: Dat ik ben wafels aan het bakken.
0: En wie gaat die allemaal opeten?
2: Kinderen, kleinkinderen, achterkleinzoontje. Nee, toch al wafels.
0: Oh. Heerlijk gezegd. Een hele meute. Oh, ik vind het mooi, hè. En zijn het Brusselse wafels of ja, Molse wafels?
2: Ja, ik denk dat dat Molse wafels zijn, ja. Gewoon wafels.
0: Wat is het geheime ingrediënt, Christian?
2: De laatste helft rozijntjes bij doen.
0: Hè? Oké, in wafels. Rozijn.
2: Ja, lekker.
0: Maar kijk, we leren hier elke dag iets bij van die luisteraar. Christian, geniet van deze 1 september. Fijne ochtend daar.
2: Dank u wel. Fijne dag voor jullie.
3: Platenpoets.
0: Och, rozijnen in wafels.
1: Nog nooit gedaan, maar het klinkt lekker.
0: Een feest, en zo hoort dat ook. Ja, ik heb een plaat waar je ontzettend vrolijk gaat van worden. Het is een beetje een triestig liedje en vrolijk tegelijk. Want kijk, ook hier weer, het gaat veel te snel voorbij. Het is een hit van Gerard Cox, dolle Nederlander. En die song heet Het is weer voorbij, die mooie zomer. En heeft ook dit jaar weer gelijk, zie. Het goede is, je gaat dat zo luid meezingen. Even poetsen.

voordeel is, kan je weer uitkijken naar de volgende zomer. Hè. Die zomer van Radio 2. Allee, en dan nu die zomer van... Oh, nee, die in september. Zullen we daarbij houden? Better!

0: is 6:30. Goedemorgen. Elke dag telt voor twee. Zometeen al een nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte op Radio 2.
1: Vandaag beginnen 1,2 miljoen leerlingen in Vlaanderen aan een nieuw schooljaar. De kleuter- en lagere scholen moeten gespreid over 4 jaar bijna 1000 nieuwe minimumdoelen invoeren. Dat is wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Schooldagen moeten zoveel mogelijk effectieve lesdagen zijn. En facultatieve vakantiedagen verdwijnen en pedagogische studiedagen worden beperkt. En wereldkampioen wielrennen Tadej Pogacar is succesvol geopereerd aan zijn sleutelbeen na zijn val in de Ronde van Spanje zaterdag. Het is niet duidelijk of hij dit seizoen nog zal koersen.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Lotte Aneka. Vandaag is het 1 september, de start van het nieuwe schooljaar. Voor de pas afgestudeerde leerkracht Joran Vergoten uit Wenduinen in De Haan is het een bijzondere dag. Hij gaat lesgeven in het 6e leerjaar in het Klavertje in Wenduinen, de school waar hij zelf als kleuter is gestart en nu dus aan zijn carrière als onderwijzer begint.
4: Dat is eigenlijk de grootste reden waarom ik voor leerkracht ben beginnen studeren. Ik heb het eigenlijk altijd zeer leuk gevonden in hier op school. En ik zei eigenlijk, vanaf ik naar het middelbaar ging, zei ik eigenlijk altijd van, goh, dat was zo leuk. Ik zou dat zelf ook willen doen. Ik zou daar zelf ook willen lesgeven. En ja, kijk, nu kan ik effectief hier beginnen.
3: In Tielt is het schooljaar al een dagje eerder begonnen dan toch voor de leerlingen die op internaat zitten bij scholengroep Molenland. Ze werden gisteren al uitgenodigd om hun kamer in te richten en een eerste nachtje te blijven. Zo wil het internaat de leerlingen helpen om vlotter de overstap te maken, zegt directeur Tom Krijtens.
5: Wel, voor veel van onze internen is dat de grote stap. Ja, gastjes komen vanuit het 6e leerjaar. Ze starten met een nieuw internaat, dat is allemaal heel veel voor die gasten. Dus we willen dat eigenlijk stapsgewijs doen. Dat ze hier toekomen op het internaat, zeg welkom voelen, zich goed voelen, al de eerste maal kunnen gaan slapen, om dan morgen met vriendjes en vriendinnetjes die ze eigenlijk al kennen, naar school te kunnen gaan. Dan komen ze daar niet toe op een grote speelplaats waar ze niemand kennen.
3: Het is uitzonderlijk dat magistraten zelf voor de rechter moeten komen. Dat zegt onze gerechtsjournalist Filip Heijmans. De vroegere afdelingsprocureurs van de rechtbanken in Brugge en Ieper riskeren celstraffen tot 5 jaar voor gesjoemel bij een magistratenexamen.
6: Er zijn natuurlijk wel tuchtstraffen voor magistraten die kleinere dingen fout doen, maar dat ze echt voor een strafrechter moeten komen met fraude binnen het gerechtelijk systeem, dat is toch uitzonderlijk. En het straalt natuurlijk wel af op de hele beroepsgroep, want ja, dat zijn net de mensen die bij uitstek onkreukbaar moeten zijn. En dan heb je het examen dat die eerlijkheid moet garanderen en dat wordt dan onderuit gehaald.
3: De twee hooggeplaatste magistraten gaven examenvragen door aan hun zoon en dochter. In Oostende komen er strengere regels tegen sluikstorten. De maximale gasboete stijgt van 350 naar 500 euro voor wie afval achterlaat op straat. Die boetes kunnen ook opgelegd worden aan mensen die afval te vroeg buiten zetten of aan mensen die huisvuil in een afvalkorf gooien. Ook sigarettenpeuken op de grond gooien, wildplassen en hondenpoep niet opruimen zijn strafbaar. Er komen extra onverwachte controles, zeker op plekken waar er geregeld overlast is. Het wordt wat droger en rustiger dan de voorbije dagen, met aan de kust wel kans op een bui. De temperaturen schommelen vandaag tussen de 21 en de 23 graden. Meer nieuws uit West-Vlaanderen vind je nog een hele dag in de app van VRT Nieuws.
0: Problemen op 1 september. Goedemorgen, Mona.
7: Goedemorgen. Die vallen best mee. Enkel richting Antwerpen een file. En dat is op de E313 vanaf Ranst 15 minuten bij.
0: Toch wel een paar mensen die gewoon een vakantie genomen hebben op deze eerste schooldag. Kijk, geniet er nog een beetje van.
8: Knaldi. Nu bij Aldi 2 plus 2 gratis op 6 Perisungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
9: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
0: Sorry dat we dit programma even onderbreken, maar de klok is nog altijd aan het tikken. De klok die je al heel de zomer ziet, nu ook bij ons op VRT Max en VRT Canvas. Een klok die optelt. Die vanmorgen op 19.998 staat. Dat weet je, als het telt op, elke dag komt er eentje bij. Dus nu donderdag staat die klok. Beveel Charlotte,
10: 20.000.
0: Nee, je hebt toch een rekenwonder, jij?
10: Ongelooflijk.
0: Bon, waarom? Luister. Nu dan.

0: Cheap Trick. I want you to want me. Het is 7:08. Goedemorgen. Goh, Didier Duik, die app vanuit Poperingen. Goedemorgen, morgen, lieve vriendjes van de radio. Veel succes aan iedereen die vandaag naar school gaat. Vooral Iliano uit Oostvleteren. Het wordt jouw jaar. Veel succes. Kijk, het is mooi, hè?
1: Spannend, hè?
0: Mensen die al gelukwensen delen. Ja, nog veel nieuws over die scholen natuurlijk. Margot van de regio, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij zit straks in de schoolsfeer. Heb je een boekentas bij?
2: Ja.
0: Had jij eigenlijk een boekentas? Vast een rugzak?
2: Ik had een boekentas en ik heb er heel veel gehad, maar degene waar ik het meeste trots op was, zo'n rode boekentas op wieltjes die ik dus kon voortrekken van Puka. Ken je Puka?
0: Puka? Dat is een ziekte.
2: Nee, dat was zo'n poppetje uit de Japanse cultuur, denk ik. Ja, wow. Dat was zo een tijd heel populair. Daar was ik dan wel trots op, ja.
0: Een rolkoffer, yo. Hey. Ja. Maar er is veel nieuws natuurlijk in de kranten ook over het schooltje. De pedagogische studiedagen, we dachten dat die afgeschaft waren door minister De Meer, dus niet.
1: Ja, scholen moeten van De Meer zoveel mogelijk effectieve schooldagen invoeren, niet te veel vrijaf. Maar een kwart van de middelbare scholen die zegt nu eigenlijk, ja, we willen toch wel een pedagogische studiedag.

0: Goh, ja, er is in Genk. Op zich, dat is ook niet de top van de top, denk ik dan. Of schop ik nu mensen tegen de scheen? Ik weet het niet.
1: Ah, let op, hè.
2: Ja, dus, hoeveel?
0: 10 miljoen of zo.
1: 35. 35 miljoen krijgt hij.
2: 35 miljoen.
1: Ja, of Genk. Hè. Hij is al in Engeland voor zijn medische testen. En hij zal dan een contract van 5 of 6 jaar tekenen. Het hangt er ook nog een beetje vanaf wanneer hij daar dan effectief zou kunnen beginnen. Liverpool die volgt hem al heel erg lang. Mm-hmm. En ziet hem als opvolger van hun huidige nummer 1, Alisson Becker. Nu, Racing Genk is een beetje hofleverancier van toptalenten. Jonge doelmannen die naar het buitenland gaan. Thibaut Courtois, just, in de tijd, die vertrok naar Chelsea op zijn 19. Mike Penders ook. En Leipzig plukte Maarten van de Voort weg bij Genk.
2: Hey, maar 35 miljoen. Oh. De backstage bavo, jij bent van de sport. Hè. Hoeveel krijgt die Luca er zelf van die 35 miljoen?
3: Oh, dat is een goede vraag. Ik denk dat makelaars altijd een procent krijgen tussen de 5 en de 10, maar de spelers zelf heel weinig, denk ik wel.
2: Ja, dat
3: maar wel een riant loon. Hè?
2: Ja, dat ja, natuurlijk dat wel. Toch veel geld hoor, mannen. Goed, waar gaat Margot vandaag naartoe? Het heeft met school te maken en het kost geen 35 miljoen euro.

Nog mooie groeten binnengekomen van Bjorn Gelder uit Kortrijk aan zijn vrouw Cindy. Wordt vandaag 50 jaar op de eerste schooldag. Dan mogen ze al 30 jaar samen vieren.

0: Dat is mooi dat je ook aan het meezingen bent, maar goed.
1: Ja, mijn hitsingel. Goed hoor.
0: Mooi. Zeg, als je zelf een foto hebt van je kinderen of je kleinkinderen die klaarstaan om naar school te gaan, straks aan de schoolpoort of gewoon thuis, die kan je delen bij ons op VRT Max. Klik even door naar Radio 2. Jij gaat er een heleboel

0: boel zien. Want je gaat vandaag naar de provincie Antwerpen in Lier, Margot, naar juf Inge. Wat gebeurt daar?
1: Ja, juf Inge heeft mij een WhatsApp-berichtje gestuurd, want het is voor haar vandaag echt een hele speciale 1 september, omdat zij voor het 30ste jaar op rij gaat lesgeven in haar 4e leerjaar in basisschool Het Molentje. Dus zij stapt al 30 jaar lang stapt zij hetzelfde klaslokaaltje binnen. Dat is goed voor een 600 leerlingen in totaal. En zij heeft laatst een droom gehad. En met die droom wil ze iets doen. Uh-huh. En jij bent of kent misschien wel iemand die haar daarbij kan helpen. Maar alle details geef ik jou binnen een klein uurtje ongeveer.
0: Een droom? Gewoon echt spontane droom?
1: Spontane droom. En ze heeft mij al verteld, had ik die droom niet gehad, dan zou er iets fenomenaal in de toekomst niet gaan gebeuren.
0: Goh,
1: wauw.
0: Dat is echt een reden om goed te luisteren over een uurtje ongeveer. Zeg maar, zie ik daar achter jou, is dat een nieuwe auto van de Goedemorgen Morgen Show?
1: Ja, dat is de auto van de Goedemorgen Show. Het is wel geen nieuwe. Het is dezelfde als vorig jaar. Maar hij is gepoetst, dus misschien daarmee dat je het idee hebt dat het een nieuwe is. Ja, ja.
0: Vind hem wel heel mooi. Goed, dankjewel. Heb je nog zo van die verhalen? Deel ze bij ons. Want Margot heeft een nummer. Zing maar lekker mee, hoor. Met

0: Dat is toch echt de beste winnaar in jaren, zegt K3. En, oh ja, lele, de zomer van. Goedemorgen, Nadine van Hekken uit Sleidingen, Evergem.
1: Goedemorgen, Peter.
0: Nadine, we waren hier enthousiast over 1 september bezig. Je hebt het even kapot gemaakt. Want wat is er aan het gebeuren in Sleidingen?
1: Regen.
0: Ja, dus toch even de kaweetjes aandoen en de katsjebotjes. Oh, jongens. Maar vooral, Nadine, er is jou iets opgevallen. Want onze optelklok, die staat hier nog altijd op 19.998. Jij denkt dat je weet wat er donderdag gebeurt bij 20.000.
1: Mag ik het zeggen?
0: Ja.
1: Ik denk dat de dansmarathon begint, of de aankondiging daarvan.
0: Mm-hmm. Nu donderdag.
1: Ja.
0: Oké. Kun je luisteren donderdag?
1: Tuurlijk.
0: Ik zou het zeker doen. Nadine, dankjewel. En geniet van de ochtend.
1: Ja, jullie ook. Dag. Punto, punto.
0: Punto, punto. Ah, hier zie je. Tuurlijk hebben we er nog. Exclusieve Goedemorgen Morgenmok. Ook dit radioseizoen krijgen ze. Maar we moeten er wel iets voor doen natuurlijk. Meespelen met het legendarische radiospel Punto Punto. Dat hoor je hier rond 7:20. Om mee te spelen deel je nu het woord Punto Punto. Heb ik woord gezegd? Ik woord?
2: Je hoopt dat gezocht, joh.
0: Wat is allemaal niet oer?
2: Wat is geen
0: probleem? Jo, komt goed. Met het woord Punto Punto via VRT Max naar Radio 2.
3: Het is dag 2 en het gaat al niet meer.
0: Heb ik VRT Max gezegd?
3: Je.
0: Dus op Radio 2 deel gewoon even Punto Punto en dan speel je mee over 20 minuten. En...
4: Ik wil ook zo wat.
0: Ja, jij gaat vandaag naar school, kerel. Tweede leerjaar, als hij aan het luisteren is. Zo'n heel veel plezier vandaag. Het wordt een prachtige dag, een goed jaar. Dit is Summer. My body isn't ready. Tenminste wel, schat.

0: Ja, het is toch menselijk dat je af en toe een beetje verspreekt op de radio.
1: Ja, kan gebeuren.
0: Mijn persoonlijke trainer, mijn personal coach, die heeft ook even iets gestuurd. Die had ook meegeluisterd.
2: Ah ja?
0: Heeft een spraakberichtje gestuurd.
3: Oh, goeie, goeie, is de school, goeie, goeie.
0: Zeg nog eens, jongen. Dat is mooi, hoor.
2: Die lacht jouw vierkant uit, hè? Hij heeft dat toch, hè?
0: Eigenlijk wel, dat is wel mooi. Mijn buurman is ook aan het luisteren. Goedemorgen, buurman Chris, die is ook klaar voor de eerste schooldag met al zijn kinderen daar. Kijk, het wordt mooi, hoor. Het wordt een hele mooie dinsdag. Kom maar op, met al die gekkigheden daar. Het is 7:02. En, ah, oh, bij de buren, ah, nog iets, hè? Maar ja, tuurlijk wel.
4: Volgende week op Radio BNE. De beste muziek uit de jaren 70.
5: Zingt, fluit en neuriet ze al jaren mee. En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
4: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
6: Hier laat ik je los, Tim.
4: Stem op jouw favorieten bij Radio BNE op VRT Max.
5: En luister vanaf volgende week maandag
4: op Radio BNE. Medi-Market.
7: Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-Market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Ga zo'n dag hoor. En waarom wil iemand van 90 jaar voor de eerste keer parachute springen? Kijk, dat verhaal wil je nog eens horen. Het werd allemaal voor 8 uur nog.
10: Elke dag, telk voor 2, VRT Radio 2.
0: 7 uur, VRT Nieuws op Radio 2 met Charlotte Krul.
11: Goedemorgen. Het schooljaar start met heel wat veranderingen en de site van de voormalige autofabriek van Audi in Vorst is verkocht. Vandaag beginnen 1,2 miljoen leerlingen in Vlaanderen aan een nieuw schooljaar. En deze leerkrachten zijn er alvast klaar voor.
12: Ik geef les in bijzonder onderwijs, dus wij hebben heel veel aandacht voor het acclimatiseren. Hè? Dus een hele rustige opstart doen wij in de voormiddag.
13: Het is eindelijk de eerste schooldag en daar keek ik al lang naar uit. Dus ik ben blij dat het eindelijk zover is en dat we er samen kunnen aan beginnen.
14: Het feit dat de leerlingen bijvoorbeeld niet meer later mogen komen, een uurtje later, of ook niet vroeger naar huis mogen gaan, dat geeft wel wat stress. Hoe gaan we dat opvangen? Maar op zich denk ik wel dat we er klaar voor zijn.
11: Voor de scholen zelf verandert er heel wat. De kleuter- en lagere scholen moeten gespreid over 4 jaar bijna 1000 nieuwe minimumdoelen invoeren. Dat is wat leerlingen moeten kennen en kunnen. De pedagogische studiedagen in het middelbaar zijn afgeschaft en er zullen minder evaluatiedagen zijn. Vandaag wordt al meteen een volledige lesdag en dat is ook zo de bedoeling voor de allerlaatste schooldag van het schooljaar. Volgens Vlaams minister van Klimaat Melissa de Pratere heeft de overheid te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte deze zomer. Er stierven in ons land al ruim 1700 mensen meer dan normaal en dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moet er een nieuw hitteplan zijn, zegt de Pratere.
15: Bijvoorbeeld rond renovaties, rond meer bos, ook daar zijn we bezig, meer natuur, zorgen dat we natuur kunnen herstellen. Ook de airco's in de zorg, dat zal versneld moeten gebeuren en blijkt ook uit studies van deze zomer, ja, de hittedoden zijn in Europa ook veel forser dan op andere plaatsen waar het soms wel warmer is. De Verenigde Staten, Australië. Heel vaak omdat ze daar wel gewoon zijn om airco's in te bouwen bij een nieuwe woning in een zorgvoorziening. Ja, bij ons is dat veel te traag.
11: De site van de voormalige autofabriek van Audi in Vorst heeft een nieuwe eigenaar. Anderhalf jaar nadat de laatste auto daar van de band rolde, is de site overgenomen door Heilen Warehouses. Dat is een industriële groep uit de Kempen met meer dan 40 bedrijven. De groep wil van de Audi-site een bedrijventerrein maken waar 3000 mensen kunnen werken. En dat is evenveel als er vroeger bij Audi werkte. Het is niet bekend hoeveel de Heilen-groep betaald heeft voor de site. In de Verenigde Staten is Dwayne Davis schuldig bevonden aan de moord op Tupac Shakur. De beroemde rapper werd op 7 september 1996 verschillende keren beschoten vanuit een auto. Hij was toen 25. De jury zegt niet dat Davis Tupac heeft neergeschoten, maar wel dat hij de moord heeft bedacht en dat hij het wapen heeft geleverd. Op het US Open tennistoernooi heeft Alexander Bloks zich vlot geplaatst voor de tweede ronde. Hij versloeg de Chileen Barrios in 3 sets. Rafael Collignon is al uitgeschakeld. Hij had 5 matchballen tegen de Amerikaanse wildcard-speler Sebastian Korsny, maar hij kon het niet afmaken. Collignon verloor uiteindelijk in 5 sets. En wereldkampioen wielrennen Tadej Pogačar is met succes geopereerd aan zijn sleutelbeen na zijn val in de Ronde van Spanje zaterdag. De Sloveen brak ook een nekwervel en heeft ook een hersenschudding. Pogačar zal nog enkele dagen in het ziekenhuis moeten blijven. Het is nog niet duidelijk of hij dit seizoen nog zal kunnen koersen. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
1: Voor de internaatsleerlingen van de scholengroep Molenland in Tielt is het nieuwe schooljaar gisteren al begonnen. De leerlingen bleven er al een nachtje slapen. En Oostende treedt strenger op tegen sluikstorten. Er komen meer controles en hogere boetes voor vervuilers. Het wordt wat droger en rustiger dan de voorbije dagen, al is een bui niet uitgesloten, zeker aan de kust. Temperaturen tot 23 graden. Meer nieuws uit West-Vlaanderen hoor je over een half uurtje.
0: En het was nog heel rustig, Mona. Hoe is het intussen?
6: Ja, het is een beetje meer bijgekomen, maar eigenlijk valt het al bij al nog mee. Richting Antwerpen schuif je 15 minuten aan, dat is vanaf Ranst. Richting Brussel 10 minuten vanaf Peutie en ook op de E429 in Halle. Rond Brussel op de binnenring 15 minuten filegolven, dat is tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. En in Brussel hinder in de Wetstraat, want daar is door een ongeval de linkerrijstrook dicht.

0: Sandy. 7 over 7. Welkom bij die grijze dinsdag. Het is vandaag 1 september, de dag dat je hoort op Radio 2, dat je vanaf vandaag maar 1 keer om de 2 jaar je auto moet laten keuren.
1: Ja, dat is goed nieuws, hè?
0: Ja, tuurlijk wel.
1: Dat zal ons heel wat tijd besparen. Het gaat over personenwagens ouder dan 4 jaar.
0: Ja, die natuurlijk wel. Ja, het is altijd zo. Ook belangrijk, in Evergem is het al aan het regenen. Maar waar blijft het wel droog? Straks even vragen aan Sabine. Altijd goed voor die eerste schooldagfoto. Stel dat je een eerste schooldagfoto wil delen, kan dat. Kan allemaal op VRT Max. Ja, de scholen die beginnen opnieuw natuurlijk. Els Lano uit Tielt. Goedemorgen, Els.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je vindt het zalig om weer wakker te kunnen worden met ons, dankjewel. Maar zeker, vooral, je gaat vandaag richting VTI van Roeselare. Welk weer is daar?
2: Ja, dat klopt. Nu is het droog en eigenlijk een mooie zonsopgang die ik zie. Dus ik hoop dat het droog blijft tot ik daar ben.
0: Tuurlijk wel. Hoe klaar ben je voor die eerste schooldag, Els?
2: Heel klaar. Ik ben zelf al 2 weken van start gegaan om alles klaar te helpen krijgen met een heleboel collega's. En vandaag is eigenlijk de start met de hele bende.
0: Goed, hè. Ik hoor dat de politici dat die nog altijd verlof hebben tot oktober in het parlement. Amai. Hè? Neem toch eens een voorbeeld aan onze onderwijsmensen. Maar heel veel respect, heel veel succes. En ach, zeg Els, heb je die nieuwe onwaarschijnlijk goede Radio 2 topsong al gehoord?
2: Nee.
0: Ha,
2: nee.
0: Ja, dat dacht ik al. Els, fijne ochtend, hè.
3: VRT Radio 2 topsong.
0: Ja, dat is nieuw. Sinds gisteren hebben wij een Radio 2 topsong. En de eerste is van Bart Peters. Een liedje dat je veel zal horen hier bij Radio 2, omdat we het zo onwaarschijnlijk goed vinden. Ja, het is wel een strafje, hoor. Het is We zijn er mee bezig. En het liedje, op het einde gaat de zanger dood. Vond ik heel speciaal. Dat vertelde Bart gisteren bij ons op Goedemorgenmorgen.
4: Het is het verhaal van een autorit. En in die autorit loopt alles mis en ik zoek overal hulp en ik krijg overal hetzelfde antwoord, namelijk, we zijn ermee bezig. En waaruit we kunnen besluiten dat het eigenlijk niet opgelost geraakt en dat het eigenlijk een van de eerste liedjes in de wereldgeschiedenis is waar de zanger aan het eind van het liedje schielijk overlijdt.
0: Schielijk overlijden, dat is nooit goed, maar wat een onwaarschijnlijk goede eerste Radio 2 topsong.
5: Dit is deze week de

0: Bart Peters en we zijn ermee bezig, toch goed hè?
1: Ja, de Dolly Parton van Vlaanderen, toch?
0: Wauw! Morgen. Die moeten we meepakken, de Dolly Parton van Vlaanderen. Een kleine klacht binnengekregen ook van Wim Annaert, is goed aan het luisteren. Goedemorgen, morgen, Peterke, Peterke, Peterke. Opletten met steeds tuurlijk wel te zeggen. Het valt me op dat ik dat blijkbaar zeg.
1: Wim? Tuurlijk wel.
0: Tuurlijk wel.
1: Ja, okay.
0: Tuurlijk wel, ja.
2: Oh, goeie, goeie, is het schande, goeie, goeie.
0: Ja, zo goed, ja. Mooi. Je moet trouwens Steffen dringend leren kennen. Steffen Wouters uit Moorsel bij Aalst. Intussen een fenomeen op sociale media. Het wordt tijd dat hij ook eens op de radio komt. En Backstage Bavo, je hebt intussen contact gelegd met Steffen.
3: Klopt, Peter. Ja, het is echt. Hij is uitgegroeid tot een echt internetfenomeen.
0: Hè? Het is een kapper, hè?
3: Het is een kapper uit Moorsel, dus ja. Bij Aalst. Mm-hmm. Hij heeft een heel sappig dialect. Hij moet altijd naar de koer, en dat betekent de grote boodschap.
0: Dat moeten wij al.
3: En hij heeft een beetje het kapsel van wijlen koningin Fabiola.
0: Wauw. En morgen, morgen, absolute radioprimeur in de wereld, is hij hier bij ons bij Goedemorgen Morgen.
4: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
5: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
7: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
8: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
7: En heb je de stekker ingestoken?
8: Nu werkt het. Merci.
7: Graag gedaan.
6: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
9: Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
10: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
0: Het gebeurt ook dit jaar natuurlijk, want wie wint vanmorgen de exclusieve Goedemorgen Morgen mok? Misschien is dat wel Laurent Oursy uit Boutersum, weten we uiteraard zijn. Laurent, goedemorgen.
11: Goedemorgen Peter.
0: Jij bent psychiatrisch verpleegkundige. Ja, de verpleegkundigen sinds die serieverkrachter in Thuis. Niet goed voor het imago, hè Laurent?
11: Oei, maar ja, bij mij is dat niet het geval.
0: Nee, houden ze stappen voor. Toch echt. Maar vooral, je bent een actieve papa van Matteo. Moet hij vandaag naar school, die Matteo?
11: Nee, hij mag vandaag nog thuis blijven van de crèche. Hij wordt 2 jaar, dus het is nog even wachten.
0: Dan heeft hij nog even tijd om uit te rusten. Goed zo, Laurent, vooral. Zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen. Je krijgt 1 letter van het antwoord. Vul gewoon aan. En bij 3 juiste antwoorden win je die exclusieve Goedemorgen Morgenmok die iedereen wil. Speel snel. En pas meteen als je het antwoord niet weet. Ik wens je veel succes. We beginnen vanmorgen met de letter E. Welke E stoot zich normaal gezien geen 2 keer aan dezelfde steen?
11: Ezel.
0: Welke F doet een scheidsrechter wanneer hij een fout ziet tijdens een wedstrijd?
11: Fluitsignaal.
0: Welke G zijn oranje rozen en pelje voor een tamme kruivet?
11: Pas.
0: Welke H zijn de taken die schoolkinderen vanaf vandaag opnieuw 's avonds mogen of moeten maken?
11: Huiswerk.
0: Oké, even overlopen, hè. Heeft 1 keer gepast. Hopelijk dus, die moeten allemaal juist zijn. Welke E stoot zich normaal gezien geen 2 keer aan dezelfde steen? Een ezel. Welke F doet een scheidsrechter wanneer hij een fout ziet tijdens een wedstrijd? Fluiten. Welke G zijn oranje rozen en pelje voor een tomat crevet? Dat waren garnalen. Maar ja, natuurlijk. Welke H zijn de taken die schoolkinderen vanaf vandaag opnieuw krijgen? 'S Avonds moeten of mogen maken? Ja!
12: Punto, punto!
0: Yes. Huiswerk. Ja, genoot jij van huiswerk, Laurent?
11: Ja, geweldig.
0: Ja, waarschijnlijk niet. Maar vooral, heel veel plezier met die exclusieve Goedemorgen Morgen ook. Ik hoorde iemand krijsen. Was dat van plezier of gewoon van ellende?
11: Nee, dat is de baby die mij roept. Op de achtergrond.
0: Je hebt er eentje van 2 en nog een baby ook?
11: Ja, nee, dat is, ik noem hem nog altijd baby.
0: Oh, hij zou het moeten
11: horen.
0: Hij zou het moeten aan, op die manier. Begrijp ik. Laurent, geniet van de dag. Fijne ochtend.
11: Ja, dag.
0: Dit is Shocking Blue, Venus.

0: En ook in Geel zijn ze wakker. Een heel goede morgen van Wiesje Marien uit Geel. Goedemorgen Wiesje. 7:20. Maar welk weer krijgen ze daar? Ah, dat hoor je nu, zie.
1: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
0: Goedemorgen, Sabine Hagedoorn.
2: Goedemorgen, Peter.
0: We kregen niet al binnen dat in Evergem, dat is Oost-Vlaanderen, dat het al aan het regenen is.
2: Ja, ik zie wat regen of een buitje in de provincies Oost-Vlaanderen en in het noorden van de provincie Antwerpen. Maar voorts is het droog.
0: Okay.
2: Er is ook een nieuw seizoen begonnen, de herfst. Dus daar mag wel, dat mag wel wisselvallig zijn met wat gedruppel.
0: Sabine,
2: ja.
0: Het is 1 september, het is nog geen herfst.
2: Het is de weerkundige herfst.
0: Ah ja, dat is het gemakkelijk.
2: Het begint op 1 september ook. Voilà. Dus, en dat is met zon, met wolken, met kans op regen of een bui. En dat is dus vooral voor het noorden en het oosten van het land. Met temperaturen straks tussen 17 en 22 graden. En een zwak tot matige wind hoort daarbij, uit west tot zuidwest. En dan tegen vanavond worden de opklaringen breder. En voor vannacht is eigenlijk de kans op een bui zeer klein aan zee dan. In het zuiden van het land kan er wat nevel of mist ontstaan. En we hebben dan minimaal tussen 8 en 14 graden. Morgen staan we op met opklaringen. Dan komen er stilaan meer wolken op dagen vanaf het westen. Misschien wat lichte regen of een bui over het noorden van het land. En opnieuw temperaturen tot zo'n 21 graden. Donderdag wat warmer, tot 24 graden met redelijk veel wolken. Een beetje gedruppel kan. En dan vanaf vrijdag wordt het stilaan warmer. En in het weekend krijgen we, niet alleen veel zon, maar ook opnieuw zomerse warmte. Zondag maximaal tot 29 graden.
0: Oh, maar dat is goed. Ja, dit is van het weekend ook de Memorial van Damme. 2 avonden en de vrijdag en de zaterdag, omdat het de 50ste is. Ja, goed voor die sporters.
2: Voilà.
0: Kunnen ze nog lekker zweten. Maar kijk vooral dat goede weer voor Sabine Hagedoorn. Halleluja. Oh, heerlijk toch. Dankjewel Sabine, fijne ochtend.
2: Dag.
0: Ah, 22:07.

0: Freya Sky, goedemorgen en Silent Treatment. Ah, het wordt een goeie hoor, want Samuel Collier uit Leibeke, ook nog eentje die wakker is. Samuel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Peter.
0: Ach, ja, maar goed nieuws, hè. Leg eens uit.
1: Wel, ja, goed en slecht nieuws eigenlijk een beetje. Hè. De kinderen moeten naar school, dat is toch soms een mindere, wat dat betekent dat de vakantie gedaan is.
0: Mm-hmm.
1: Maar het goede nieuws is wel dat mijn vrouwke lief vandaag jarig is.
0: Oh.
1: En dat is natuurlijk wel een beetje een moeilijke dag om dat goed te kunnen vieren. Dus ik vind het heel fijn dat jij daar ook aan denkt om dat te vieren.
0: Maar ik denk daar niet aan, hè. Dat is jouw schuld gewoon. Hè. Ik heb daar niks mee te maken. Voor je het weet is van, oh, Peter, nu dat je eraan denkt, kun je geen cadeau kopen voor mijn vrouw? Dat soort dingen.
1: Ah ja, maar dat mag, hè. Peter, doe.
0: Geef ze een vinger, ze pakken een arm en de rest van uw lijf. Hoeveel kinderen moeten daar de deur uit naar school, Samuel?
1: Wel, vandaag 2. Dus we hebben nog eentje die naar de hogeschool moet, maar die is pas binnen dit en 3 weken aan de beurt. En we hebben ook nog 2 kinderen die al werken, dus het valt al bij al wel mee. Maar het is altijd wel een spannende dag, die eerste schooldag.
0: Ja, maar wacht, ik tel even 1, 2, 3, 4, 5. Goed geboekt, kameraad.
1: Ja.
0: Heeft dat die
1: zin? Ja, ja.
2: Je hebt er 4, hè.
1: Peter, er zijn mensen die ook niet kunnen stilzitten zoals de geinbeesten. Dus een verdeel ons rap.
0: Zeg Samuel, voor de vrouw en voor die verjaardag sowieso... Een gelukkige verjaardag.
1: Maar, dank u wel.
0: Zeg, heb jij gisteren gehoord, Samuel, wat een heerlijk ding Ann en Daan hebben voor jou? Vooral als je grote fan bent van Céline Dion.
1: Ja. Ik heb het niet live gehoord, maar ik weet wat ze van plan zijn, ja.
0: Ja, dat wordt goed.
1: En zijn dat de cadeaus die je voor mijn vrouw hebt voorzien,
0: ja,
1: Peter?
0: Ja, ze luistert gewoon vanaf 10 uur. Luister even mee, Samuel. Want woensdag 23 september, dan staat ze in Parijs, Céline Dion. En dat concert zit nog vol. Maar Anne en Daan hebben nog iets. Je kan naar Parijs. Met Céline. Naar Céline. Met Anne. Ja, stel je voor met Céline. Op de trein. En ze heeft een hotel geregeld voor jou. En wat moet je doen? En wel, dat heeft Anne Rijmen gisteren al even uitgelegd in de show.
3: Wil je mee? Registreer je dan vooral nu bij Radio 2 op VRT Max. Daar staat een Céline Dion quiz. Degene die tegen donderdagmiddag de quiz het meest correct en het snelst invullen, spelen op vrijdag de finale bij ons.
0: Ziezo, zeg, wat denk je? Samuel, inschrijven?
1: Ja, zeker. Ja, we zijn fan van Céline Dion, dus waarom niet?
0: VRT Max, daar moet je zijn, zie. Geniet ervan, hè, man.
1: Gaan we doen, merci.
0: En nog eens voor de vrouw.
1: Bye-bye.

0: Tuurlijk wel. Je kan er naartoe. Live naar Céline Dion. Isabel is nog een beetje aan het zoeken. Volg Radio 2 op VRT Max, Isabel. En dan klik je op Doe mee. Dan kan je gewoon lekker meedoen. Dan kan je die quiz doen. Dat is echt niet moeilijk. Dus misschien dat je dan bij Anne en Daan terechtkomt en gewoon naar Céline Dion kan. Isabel Vertongen is ook wakker. Wens ons allemaal een goede dag toe vanuit Lokeren. En Jonas, die is ook jarig vandaag op 1 september. Gelukkige verjaardag, Jonas. Het is 7:55.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Zometeen alle nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte op Radio 2.
2: Vandaag start voor 1,2 miljoen leerlingen in Vlaanderen het nieuwe schooljaar. De kleuter- en lagere scholen moeten gespreid over 4 jaar bijna 1000 nieuwe minimumdoelen invoeren, wat leerlingen moeten kennen en kunnen. En schooldagen moeten zoveel mogelijk effectieve lesdagen zijn. En in Oekraïne zijn zeker 4 doden en meer dan 10 gewonden gevallen na Russische luchtaanvallen op de hoofdstad Kiev. Het is al de 6e dag op rij dat Kiev beschoten wordt. Er zijn raketten en drones neergekomen op een appartementsgebouw en bedrijventerrein. Eén kind is gewond.
3: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Lotte Aneka. Vandaag is het 1 september, de start van het nieuwe schooljaar. Voor de pas afgestudeerde leerkracht Joran Vergoten uit Wenduinen in De Haan is het een bijzondere dag. Hij gaat lesgeven in het 6e leerjaar in het Klavertje in Wenduinen. Dat is de school waar hij zelf als kleuter is gestart en nu dus aan zijn carrière als onderwijzer begint. En dat is niet toevallig, zegt hij.
5: Dat is eigenlijk de grootste reden waarom ik voor leerkracht ben beginnen studeren. Ik heb het eigenlijk altijd zeer leuk gevonden hier op school. En ik zei eigenlijk, vanaf ik naar het middelbaar ging, zei ik eigenlijk altijd van, goh, dat was zo leuk. Ik zou dat zelf ook willen doen. Ik zou daar zelf ook willen lesgeven. En ja, kijk, nu kan ik effectief hier beginnen.
4: In Tielt is het schooljaar al een dagje eerder begonnen dan toch voor de leerlingen die op internaat zitten bij scholengroep Molenland. Ze werden gisteren al uitgenodigd om hun kamer in te richten en een eerste nachtje te blijven. Deze leerlingen zien het jaartje internaat best wel zitten, ook al is het voor velen de eerste keer.
6: Dat was eerst mijn papa zijn voorstel en dan zo op gesprek geweest met Tom, de directeur hier. En dat was echt een goed gesprek en hij heeft me overtuigd.
7: Ik woon redelijk ver van de school waar ik naartoe ga. En daarvoor heb ik gekozen om op internaat te zitten, omdat ik wil dat wel een keer proberen. En dat is superleuk om op internaat te zitten. Dus ik ben wel blij dat ik op internaat ben gekomen.
4: Het is uitzonderlijk dat magistraten zelf voor de rechter moeten komen. Dat zegt onze gerechtsjournalist Filip Heijmans. De vroegere afdelingsprocureurs van de rechtbanken in Brugge en Ieper riskeren celstraffen tot 5 jaar voor gesjoemel bij een magistratenexamen.
8: Er zijn natuurlijk wel tuchtstraffen voor magistraten die kleinere dingen fout doen, maar dat ze echt voor een strafrechter moeten komen met fraude binnen het gerechtelijk systeem, dat is toch uitzonderlijk. En het straalt natuurlijk wel af op de hele beroepsgroep, want ja, dat zijn net de mensen die bij uitstek onkreukbaar moeten zijn. En dan heb je het examen dat die eerlijkheid moet garanderen en dat wordt dan onderuit gehaald.
4: De twee hooggeplaatste magistraten gaven examenvragen door aan hun zoon en hun dochter. In Oostende komen er strengere regels tegen sluikstorten. De maximale gasboete stijgt van 350 naar 500 euro voor wie afval achterlaat op straat. Die boetes kunnen ook opgelegd worden aan mensen die afval te vroeg buiten zetten of aan mensen die huisvuil in een afvalkorf gooien. Ook sigarettenpeuken op de grond gooien, wildplassen en hondenpoep niet opruimen zijn strafbaar. Er komen extra onverwachte controles, zeker op plekken waar er geregeld overlast is. Oostende zal ook sneller boetes geven voor nachtlawaai, vuurwerk en agressief gedrag. Nog altijd wisselvallig weer, maar duidelijk veel minder buien en meer bredere opklaringen. Maxima van 20 graden aan de kust tot 22 landinwaarts. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: 1 september, rustige verkeersdag. Denk je toch, Mona?
9: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Want richting Antwerpen maar 1 file. 15 minuten verlies je op de E313 vanaf Massenhoven. Richting Brussel een beetje meer. Op de A12 kom je 10 minuten file tegen tussen Londerzeel en Meissen. 20 minuten op de E19 vanaf Semst. 10 minuten file golven op de E40 vanaf Heverlee. En 15 op de E411 vanaf Overijse. Rond Brussel op de binnenring 20 minuten file golven. Dat doe je tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring gaat het trager tussen Waterloo en Groenendaal. En in Brussel is door een ongeval in de Wetstraat links dicht. Daar verlies je 15 minuten.
0: En wat gebeurt er als rookje zingt?
9: Wat?
0: Ja.
9: Rookje zingt. Die heeft een heese stem.
0: Ja, dat ga je zo meteen meemaken.
10: Ga van
11: wegen werken
10: naar
9: rustig wat werken
10: met de trein.
12: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
13: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
14: Voor die
0: goeiemorgen,
14: waarbij je het liefst opstaat met
15: een rustig deuntje.
14: En voor de
16: goedenavond,
14: waarbij je de dag wil verteren door te
16: dansen op deze toppers.
14: Voor wie non-stop info zoekt
15: en nieuwsgierig is ook.
14: En voor zij die liever even
17: alles willen vergeten.
14: Met non-stop muziek.
15: Blijf luisteren, hè.
14: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: is Margot. Het verhaal van dat parachute hoor je straks, maar eerst Margot. Ook voor haar een eerste schooldag, want ze gaat naar Lier, naar juf Inge. Op dit moment kan je haar trouwens al zien op VRT Max. Slimme vrouw, want ze heeft een bericht gestuurd naar Margot van de regio. Haar WhatsApp-nummer 0473-202. Want dit is een goed verhaal. Inge staat voor de 30ste keer op rij in het vierde leerjaar en ze heeft een zeer goed plan. Margot, jij bent bij juf Inge. Neem ons even mee.
1: Zeker en vast, juf Inge, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, we staan hier in het klaslokaal, jouw vierde leerjaar, waar jij dus vandaag voor het 30ste jaar op gaat starten. Ik zie alle werkblaadjes voor de eerste schooldag al klaar liggen. De vlaggetjes hangen omhoog. De klas is er klaar voor. Maar ziet ze er nog hetzelfde uit als 30 jaar geleden?
2: Goh, ze heeft toch wel een beetje een gedaanteverwisseling ondergaan. Het is heel lang hetzelfde gebleven. Maar omdat het dit jaar een feestjaar is voor mij, heb ik het deze vakantie toch een beetje omgetoverd, opgefrist en gezorgd dat het er heel goed uitziet.
1: En het ziet er absoluut heel goed uit. Ja, je zegt het, een feestjaar en je gaat dat ook vieren. Hè? Jij gaat jouw 30 jaar in het vierde leerjaar op een zeer bijzondere manier vieren. En het idee is eigenlijk op een nog zottere manier bij jou ontstaan. Leg eens uit.
2: Ja, einde schooljaar werd ik wakker en had ik een heel speciale droom. Ik had gedroomd dat ik een reunie had gedaan op school voor alle kinderen die ooit op die 30 jaar bij mij in de klas gezeten hebben. En dat was zo'n fantastische droom. Ik werd wakker, ik was daar zo gelukkig van. Ik ben in mijn auto gestapt, ik ben naar school gekomen, mijn directie, mijn plan uitgelegd en gezegd van, ik ga dat echt doen. Volgend schooljaar, dan hou ik een reunie en nodig ik alle kinderen die in die 30 jaar ooit bij mij gezeten hebben, bij mij op school uit.
1: Zalig. En over hoeveel leerlingen spreken we zo?
2: Dan gaat het toch wel over tussen de 500 en de 600 leerlingen gaan.
1: Dan ga je toch een grote zaal nodig hebben.
2: Ja, we hebben een hele grote school.
1: Oké, dat is heel goed. De datum die is er ook al. 16 april gaat het plaatsvinden. Ja, nu al die 600 leerlingen nog. Ik zie hier voor ons een schoolalbum liggen, want je hebt al die 30 jaar ook alle schoolfoto's bijgehouden. Alle namen. Maar ja, hoe ga je die mensen vinden? Hoe ga je die contacteren? Heb je een plan van aanpak?
2: Ja, dit is natuurlijk al een eerste stap, live op de radio. Maar dan gaat het ook wel via Facebook, Instagram. Gaan we zo proberen de mensen te bereiken, de kinderen, de volwassenen eigenlijk nu ook al. En we gaan ook een Facebookpagina aanmaken, waar dat de mensen dan kunnen op inloggen en aanduiden als ze komen of niet.
1: Okay. Er zijn hier wel al mensen bij jou in de klas die er sowieso gaan bij zijn. Dat is de directrice Deli, want je hebt zelf ook ooit les gehad van juf Inge. Wat vind jij van haar plan?
3: Ik vond het onmiddellijk een fantastisch plan. Natuurlijk omdat ik ook ben uitgenodigd dan als oud-leerling. Maar ik was meteen heel enthousiast om het mee te organiseren.
1: Ja, en het fijne is, daar gaan ook heel veel generaties samenkomen. Want hier staan een mama en een kindje bij mij. Hoeveel jaar geleden heb jij bij juf Inge in de klas gezeten?
4: Dat gaat 23 jaar geleden zijn.
1: En het meisje naast jou, dat is jouw dochter. Hoe lang geleden heb jij bij juf Inge in de klas gezeten?
5: Een jaar.
1: Een jaar geleden. Dus kijk, dat is tof hoe generaties gaan samenkomen. Was het een leuke juf?
5: Ja.
1: Ja? Ze kan niet anders, want juf Inge staat erop te kijken natuurlijk. Maar goed, leuk idee. Dus ben jij of ken jij iemand die in het vierde leerjaar bij juf Inge in de klas heeft gezeten? Neem contact op met de school of ga die Facebookpagina zoeken. Ik ga straks nog wel een linkje online zetten, want er wacht een serieus feestje op jou. En nu ga ik jullie niet langer bezighouden, want er is iets te doen vandaag zeker, hè, juf Inge?
2: Ja, ik denk dat het vandaag 1 september is en dat we met heel veel zin starten aan ons nieuwe schooljaar.
1: Voilà! Dus we gaan hier nog even de schoolpoort gaan versieren en dan gaan we de kinderen ontvangen om het voor de 30ste jaar op rij bij juf Inge te staan. Hè?
0: Wat een topdroom zeg. Heerlijk. Goed, en wie is die man die voor de eerste keer parachute gaat springen op zijn 90ste? Ik heb mijn hoofd.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: mis. Parkje, biertje, vrienden, Mark Floor. En snel, ja, nog een beetje vakantie natuurlijk, maar die eerste schooldag, 1 september. Stel dat je kind of je kleinkind klaar staat om naar school te gaan, een volledig gepakt en gezakt rugzak en nieuwe kleertjes, nieuwe schoenen, dat het gaat zo. En je wil een foto delen, doe dat gerust even. 14 max kunnen wij hem beroemd maken hier op Radio 2. Maar we moeten naar Guido. Guido is 90 jaar en die gaat vandaag parachute springen voor de eerste keer. Wat een held. Guido Stijlaerts uit Balen. Guido, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zeg maar Guido, het is nu 90 jaar goed gegaan en vandaag ga je met een parachute uit een vliegtuig springen in Schaffen, waar de para's ook springen. Guido, je wilt toch ooit 91 worden? Waarom doe je dit?
1: Ja, het zotte gat, hè.
0: Het zottigheid. Ja, maar ja, toch wel. Je hebt nog nooit in een vliegtuig gezeten, of wel?
1: Nee. Ik heb altijd een prijsje geweest met een auto.
0: Ja, maar ja. Waarom? Ja, ja, uit zottigheid. Dat begrijp ik wel. Maar het is ook wel een beetje de schuld van Kelly Grieten, jouw ergotherapeut, ja, die naast jou zit. Zeg, Kelly, je beseft dat je het leven van Guido in handen hebt?
2: Ja, het is meer in de handen van de parachutisten die ons gaan begeleiden. Maar ik ga mee om de Guido volledig te steunen.
0: Ja, maar hoe kom je erbij? Hoe heb je hem dit nu aangedaan? Leg eens uit.
2: Ja, wij vragen zo aan de mensen of die een wens hebben, of die nog graag iets willen doen of iets willen beleven. En daar komt vaak uit, ik wil ik nog eens mosselen met friet, of ik wil ik eens naar Scherpenheuvel. En dan doen wij dat ook. En toen kwam ik bij de Guido en je zag hem zo wat twijfelen. Ik zeg, Guido, het mag zo zot zijn als je wilt. Ik zeg, het mag zelfs een parachutesprong zijn. En dan was hem in het begin zo ermee aan het lakken. En als ik hem in de gang tegenkwam, dan begon hem daar altijd over. Ik zeg, Guido, als je het wilt, dan gaan we dat eens bekijken of dat kan en waar en hoe. En dan gaan we dat gewoon doen. Hè. En ik heb dan, en was er nog aan het twijfelen. Ik zeg, ja, maar als jij het doet, dan doe ik mee.
0: Ah, je springt
2: dus, ja,
0: mee.
2: Nu heb ik... Ja, ik spring mee en zijn dochter uiteindelijk ook. Dus we zijn met een leuk groepje van 3.
0: Maar is dat een trio-sprong dan?
2: Ongeveer, met 6. Want we hopen dat er met elk van ons toch iemand gaat meegaan.
0: Vind je allemaal heel spannend. Zeg, Guido, op welke manier heb je voorbereid op de sprong?
1: Nee.
0: Ja, maar ja, want ja, je moet toch een bepaald moment...
2: Heel relaxed nog.
0: Op een bepaald moment kom je beneden, moet je wel vallen en zo.
1: Maar ja, ik zit nog lenig genoeg.
0: Ja, maar ik vind dat fantastisch, hè. Dat is met een voorbeeld voor de rest van de maatschappij. Maar vooral, ze hebben de sprong al 2 keer uitgesteld. Hoe is de situatie vandaag, Guido? Weet je al iets?
1: Ja, het is wel betrokken, maar het zal wel opklaren, hè.
0: Tuurlijk, ze hebben dat speciaal geregeld voor jou. Komt helemaal goed. Wat is het volgende na de parachutesprong, Guido? Wat wil je absoluut nog doen voor je 100 wordt?
1: Ja, misschien een zweefvliegtuig, hè?
0: Echt waar, gast. Helemaal goed bezig. Guido Stijlaerts en Kelly Grieten, ik wens jullie heel veel plezier daar. Zwaai eens naar Radio 2 als je daar in de lucht hangt. En vooral de groeten aan alle vogels in de lucht. Fijne ochtend, hè?
2: Ja, zullen we doen. Dank je wel, hè.
0: Jojo. Allee, man, op je 19 nog eens van de grond gaan.
3: Heerlijk.
0: Goed gedaan, hè. Kon niet anders natuurlijk dat je dan Something Happens op de radio hebt en Parachute. 9 voor 8. Goedemorgen.

0: veel cowboymuziek tegenwoordig. Hè? Sabrina Carpenter ook, Manchild, dat Beyoncé, dan Bart Peters, heerlijk toch. En intussen hebben we een mooie foto binnengekregen van Vanessa de Hasp uit Gerardsbergen. Van haar zoon Louis Bansard, die is klaar voor het eerste middelbaar. En die zie je nu, zie op VRT Max. Heerlijk, succes kerel.
1: Vanavond op VRT1.
2: Heeft u een mannelijke collega nu net gebeld met mij over een enquête of zoiets?
3: De 101 belt niet zomaar mensen op om enquêtes te doen, meneer.
2: Oké.
3: Okay. Goed, alsjeblieft.
1: Op VRT1 krijg je een exclusieve inkijk in de oproepen aan de noodcentrale. Op VRT Canvas begint Drugs Delta, de nieuwe docureeks van Rudy Franks. En op VRT Max kan je het avontuur van Arnoud volgen in Dwars door de Pyreneeën. Veel kijkplezier.
4: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
4: Amai.
5: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, op
5: wie
4: kan ik rekenen?
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Krevel.
5: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
6: Krevel, leef beter.
7: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: De vakantie is dus net voorbij, maar Charlotte van het Nieuws heeft iets meegemaakt waar ze toch even niet goed van is. Moeten we het straks over hebben. Goedemorgen.
8: Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2.
0: Ja, tuurlijk eerst dat nieuws. Het is 8 uur VRT Nieuws met Charlotte.
9: Goedemorgen. Het schooljaar start met heel wat veranderingen. En het personeel bij Brussels Airlines protesteert omdat het verplicht naar Israël zou moeten vliegen. Vandaag beginnen 1,2 miljoen leerlingen in Vlaanderen aan een nieuw schooljaar. In de gemeentelijke basisschool Het Kompas in Sint-Gilles-Waas staat juf Els van het derde leerjaar klaar, verkleed als tuinier. Het thema dit jaar op school is groeien. En er verandert wat dit schooljaar, onder meer de minimumdoelen. Dat gaat over wat leerlingen minstens moeten kennen en kunnen.
10: Het is allemaal een beetje nieuw en anders, maar we voelen toch wel dat de lat omhoog moet, zullen we maar zeggen. Als ik het vergelijk, voor het derde leerjaar moeten mijn kinderen echt wel heel wat meer kennen. Dus het zal toch wel een bepaalde aanpak vereisen die anders is. Dus ja, het zal ook mij doen groeien, zal ik maar zeggen.
9: Haar school is een van de 30 inspiratiescholen die een voortrekkersrol moeten nemen om die nieuwe minimumdoelen in te voeren. De pedagogische studiedagen in het middelbaar zijn intussen ook afgeschaft en er zullen minder evaluatiedagen zijn. En vandaag wordt al meteen een volledige lesdag en dat zal ook zo zijn voor de laatste schooldag. Volgens Vlaams minister van Klimaat, Melissa de Prater, heeft de overheid te laat ingegrepen tijdens de extreme hitte deze zomer. Er stierven in ons land al ruim 1700 mensen meer dan normaal. En dat is het hoogste cijfer van Europa. Tegen volgende zomer moet een nieuw hitteplan klaar zijn, zegt ze.
11: Bijvoorbeeld rond renovaties, rond meer bos. Ook daar zijn we bezig. Meer natuur, zorgen dat we natuur kunnen herstellen. Ook de airco's in de zorg, dat zal versneld moeten gebeuren. En blijkt ook uit studies van deze zomer. Ja, de hittedoden zijn in Europa ook veel forser dan op andere plaatsen waar het soms wel warmer is. De Verenigde Staten, Australië. Heel vaak omdat ze daar wel gewoon zijn om airco's in te bouwen bij een nieuwe woning, in een zorgvoorziening. Ja, bij ons is dat veel te traag.
9: De site van de voormalige autofabriek van Audi in Vorst heeft een nieuwe eigenaar. Anderhalf jaar nadat de laatste auto daar van de band rolde, is de site overgenomen door Heilen Warehouses. Dat is een industriële groep uit de Kempen met meer dan 40 bedrijven. De groep wil van de Audi-site een bedrijventerrein maken waar 3000 mensen kunnen werken. En dat is evenveel als er vroeger bij Audi werkte. Het is niet bekend hoeveel de Heilen-groep betaald heeft voor de site. Bij Brussels Airlines heeft de christelijke vakbond ACV een stakingsaanzegging ingediend. De luchtvaartmaatschappij wil vanaf morgen opnieuw naar Tel Aviv in Israël vliegen. En daarvoor zou personeel verplicht ingezet worden, terwijl dat in het verleden vrijwilligers waren. Er zijn heel wat personeelsleden die niet naar Israël willen vliegen, zegt Jolinde de Vuil van ACV.
12: Enerzijds omwille van de veiligheidssituatie voor het personeel. Dus het is een heel onstabiele regio. Het personeel voelt zich totaal niet veilig om deze vluchten uit te oefenen. En uiteraard is er ook het ethische, morele aspect dat we van het vakbond niet akkoord zijn dat er commerciële vluchten uitgevoerd worden naar een land waar dan een genocide aan de gang is, waar dat verschrikkelijke mensenschendingen plaatsvinden.
9: De staking geldt enkel voor personeelsleden die naar Tel Aviv moeten vliegen en dus niet voor andere vluchten. In Oekraïne zijn verschillende doden en gewonden gevallen na Russische luchtaanvallen op de hoofdstad Kiev. Onder meer bij een raketaanval aanval op een treindepot zijn al zeker 7 mensen gestorven. Op andere plaatsen in de stad zijn door de Russische bombardementen ook 3 kinderen gedood. Rusland beweert dat het alleen militaire doelwitten heeft aangevallen. Oekraïne heeft ook terug aangevallen, onder meer in de regio die aan Finland en Estland grenst. Letland heeft gevechtsvliegtuigen gestuurd tot aan de grens om het NAVO-luchtruim te kunnen beschermen. En op het US Open tennistoernooi heeft Alexander Blok zich vlot geplaatst voor de tweede ronde. Hij versloeg de Chileen Barrios in 3 sets. Rafael Collignon is al uitgeschakeld. Hij had 5 matchballen tegen de Amerikaanse wildcard-speler Sebastian Gorzny, maar hij kon het niet afmaken. Collignon verloor uiteindelijk in 5 sets. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
13: Voor de pas afgestudeerde leerkracht Joran Vergrote begint vandaag een heel bijzonder schooljaar. Hij gaat lesgeven in het Klavertje in Wenduinen. Dat is de school waar hij zelf als kleuter ook is begonnen. En Oostende treedt strenger op tegen sluikstorten. Er komen meer controles en hogere boetes. Nog altijd wisselvallig weer, maar duidelijk veel minder buien en meer en bredere opklaringen. Maxima tot 22 graden. Meer nieuws uit West-Vlaanderen over een half uurtje.
0: Doe maar even uitstaan voor het verkeer. Goedemorgen, Mona.
14: Goedemorgen, Peter.
0: Het zit wel aan 200 kilometer, nee?
14: Ja, nee, nee. We zitten nu aan een 150 kilometer.
0: Kijk, ja. Gaan we zo houden. We gaan het zo houden.
14: Ja, dat gaan we zeker doen. De langste file die vind je rond Brussel. Dat is op de binnenring. 25 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring gaat het wat trager tussen Waterloo en Groenendaal. Richting Brussel 10 minuten bij op de A12 tussen Londerzeel en Meissen. 20 minuten op de E19 vanaf Semst. Ook op de E40 vanaf Everberg en op de E411 vanaf Overijse. En dan richting Antwerpen enkel zo'n 10 minuten aanschuiven. En dat is vanaf Massenhoven.
0: Helemaal goed zeg. Maar bon, we gaan dansen, natuurlijk. Elke ochtend opnieuw heel Vlaanderen. Handen in de lucht.
15: Ja. Yeah.

0: Amai, Charlotte van het Nieuws, je hebt iets gezien deze zomer.
1: Ja, ik was er niet goed van.
0: Dat het bestaat.
1: Ja.
0: Dat het bestaat en dat het gewoon op een kaart staat, ergens in een restaurant.
1: Ja.
0: Maar heb je het genomen ook?
1: Nee.
0: Nee, wat Zot. Is het? Ho, je wil het weten. Je hoort het allemaal na Casa Britney Spears. Sorry, ga hem even opnieuw doen. Anders gaat de sponsor weer kwaad zijn. Sorry, meneer sponsor, sorry.
2: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
0: Ziezo. Ja.
1: Ja.
0: Lichtjes in shock. Eerst Britney.

0: Ik heb Britney Spears weer zien dansen. Ja, wat dan? Hey, hey, hey.
1: Goedemorgen, morgen. De dinsdag begint.
0: Ik kan haar volgen op Instagram, ze was aan het dansen.
2: Een beetje van het padje af weer.
0: Oh, er was geen padje meer. Het was een beetje zoals die ene man zou zeggen.
3: Oeh, goele, goele, het is schone, goele, goele.
0: Onwaarschijnlijk, zeg. Vandaag 1 september, de dag dat je hoort op Radio 2, dat er vandaag meer dan 1 miljoen kinderen en jongeren naar school gaan. Johan Baart uit Lendeleet had ook nog weten. Dank aan alle gemachten, de opzichters die weer op post zijn in de schoolomgeving.
2: Oh, ja, die doen goed werk.
0: Dat is een hele industrie, zeg die school. Niet normaal. Ja, blijft nog redelijk droog. Altijd goed voor de eerste schooldagfoto's. Kan je nog altijd delen op VRT Max. We zouden het kunnen hebben over heel veel dingen. Mm-hmm. Over Rudy Franks bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Die is nog eens op de VRT bij DJ David vanavond in Radio 2 Spits. Maar Rudy heeft een nieuwe docu-reeks gemaakt. Drugs Delta. Zie je over alles over de internationale drugshandel. Mm-hmm. Die ook meer grip krijgt op ons land en Nederland. Maar er zijn nog ergere dingen in de drugshandel. We zouden het kunnen hebben over Zoual Demir, die nog altijd een beetje boos is als minister van Onderwijs. We zouden het kunnen hebben over het weer dat toch een beetje tegenvalt. Nee, we hebben het over een belangrijk iets. Want...
4: mijn gedacht, jongens, wie had dat verwacht?
0: Ja, wie?
4: Mijn gedacht, ja maar zeg, is dat echt wel uw gedacht?
0: Ja, het is het gedacht van Charlotte. Lieve mensen, kom maar een beetje dichter bij de Radio 2.
2: Mijn gedacht is... airfryer-frieten, dat zijn geen echte frieten.
0: Alsjeblieft.
2: Ja, onze Belgische trots.
0: Waarom moeten we het daarover hebben?
2: Nou.
0: Het is gebeurd van de zomer.
2: Ja, ik zat afgelopen weekend in Kortrijk, een heerlijk terras in de mooie Begijnhofbuurt van de stad. Een drankje, hapje, u ziet daar veel lekkere dingen op de kaart staan. Mooie kaasplankjes met brood, olijven, allerlei soorten, vis in olie. Ja, dat je denkt, oké, top, top, top. Maar dan kijk ik een beetje verder op de kaart en daar zie ik staan... airfryer frietjes.
0: Dat staat echt
2: dat staat op de kaart. Gewone frietjes en zoete aardappelfrietjes.
0: Oké. Okay.
2: Maar ik viel eigenlijk bijna van mijn stoel. Ik dacht, waarom zou je nu in zo'n leuk wijncafé airfryer frieten bestellen?
0: Maar dat ook bestaat.
2: Dat bestaat in een brasserie. Ja? Ja, ik dacht ook, zet het dan gewoon niet op de kaart. Misschien is er echt wel vraag naar. Maar ja, nee, ik vind ook airfryer frieten, onze Belgische traditie, doet daar geen eer aan.
0: Nee, dat niet. Maar mag je sowieso al airfryer frieten, want dat woord ook, airfryer frieten... serveren in zo'n brasserie?
2: Ja, dat mag je gewoon doen. Vroeger, als je echte frieten, dus in het frietvet en frietenbakken, als je die wou geven in horeca, dan moest je daar een koksdiploma voor hebben. Maar ook die regel is afgeschaft. Iedereen mag frietjes serveren, maar airfryer frietjes, goh, ja, ik vind dat al een brugje te ver, nee?
0: Maar belangrijke vraag natuurlijk, heb je airfryer frieten genomen?
2: Maar nee, zot.
0: Maar even te checken.
2: Maar nee.
0: Nog niet.
2: Maar nee, er stonden zoveel betere dingen.
0: Vandaar dus. Maar goed, dus het gedacht van morgen, van Charlotte Krul vanmorgen, herhaal nog even.
2: Airfryer frieten zijn geen echte frieten.
0: Oké, je mag ons gerust overtuigen van het tegendeel. Jouw reactie is welkom in de app van Radio 2. Airfryer frieten zijn geen echte frieten.
3: Airfryer frieten.
0: Daar moet je zijn, zie. Come on, get up.

0: Dankjewel, Shakira. Goedemorgen, morgen. 16 over 8. Ja, het heldere gedacht vanmorgen van Charlotte was...
1: Airfryer frieten zijn geen echte frieten.
0: Het heeft te maken met het feit dat jij deze zomer op een kaart in een prachtige wijnboutique kan...
1: Ja, een wijnbar, dat daar airfryer frieten op de kaart stonden. En ik vond dat eigenlijk een beetje gek. Ik denk dan, zet dat dan gewoon niet op de kaart. Maar wat mijn mening, hè.
0: Hey, val ons daar niet mee lastig vooral.
1: Ja, ja, ja, maar ja.
0: Dat, hè. Ja, kijk, er komen heel veel reacties op binnen. Frank Kazaert zegt, ik durf te wedden dat ze frieten niet kan onderscheiden uit de airfryer en het friet vet als de frieten uit het vriesvak komen. Het
1: zou kunnen.
0: Ik heb het ooit geprobeerd. Hè. Ja. We hebben ooit de test gedaan tussen gewone frieten, zeg maar, ja, en de airfryer. Het rare is, als je ze meteen, maar het is binnen de minuut, proeft, dan proef je weinig verschil.
1: Ja.
0: Het moment daarna, dan, en dat is altijd zo, ze liggen iets langer dan een minuut natuurlijk ergens in een kom of een bord. Ja. Dan is het echt karton.
1: Ja, ja, ja, ja. Dat zegt Verona ook. Airfryer-frieten smaken naar karton. Ingrid zegt, ze zijn lekker en gezond. En sommigen zeggen, ja, het is gewoon een kwestie van gewoonte, smaak en misschien gezond. Of anderen zeggen ook, het is een goede zet van die zaak om dat op de kaart te zetten, commercieel.
0: Ja, maar zijn ze nu gezonder, die airfryer-frieten? Natuurlijk, ik kan me wel voorstellen, als je ze boeit in ossenvet,
1: ja,
0: super lekker, maar dat lijkt me ook niet zo gezond.
1: Nee.
0: Alleen, die frieten van de airfryer-friet... Die zijn ook bewerkt natuurlijk.
1: Tuurlijk, ja, die zijn ook voorgebakken. Daar zit suiker en zout in.
0: Wacht, de Geert die gaat helemaal los. Ik had wel groot respect voor Charlotte, nu nog meer. Airfryer frieten zijn geen echte frieten. Ik maak altijd verse op de enige goede manier. Goede aardappelen, snijden, afdeppen, pocheren
1: op
0: 150 graden, laten afkoelen en afbakken op 180.
1: Ja, Geert, goed. Wel, als dat op de kaart staat, dan kies ik dat.
0: En ze worden, als je weet je dat nog beter is...
1: Nee.
0: Als je ze bakt, even voorbakken en dan laat afkoelen.
1: Mm-hmm.
0: En dan in de diepvries steken.
1: Ah ja, ja, en dan terug uit.
0: En dan terug uit.
1: Ja, ja, maar je kunt dat zo doen. Hè. En dan heb je pakketjes voor elke keer als je zin hebt in frieten. Een hele grote voorbaksessie doen. Ja.
0: Zeer slim, hè. Bon, iedereen honger in tussen natuurlijk. Maar waarom heeft die zaak dat gedaan? Wel, we hebben een spion gevonden...
1: Mm-hmm.
0: Die contact gehad heeft en die kan je zo meteen uitleggen waarom ze dat precies doen.
2: Op zondag 6 september kan je weer fietsen, wandelen en genieten tijdens de gordel. Kom naar het focuspunt in provinciedomein Huizingen of de plantentuin Meissen voor een ideale mix van beweging, plezier en optredens van onder andere Matthias Vergels. Ontdek, proef en beleef de groene Vlaamse rand in een van de gordelpelotons. Of kies voor avontuur met de gordel gravel en ontspanning met tai chi.
3: En ook het Radio 2 peloton van onze eigen sport. Stam zoekt nog versterking.
2: Schrijf je snel in bij Radio 2 op VRT Max en ontdek er het hele programma van de gordel. Lotto is op zoek naar een neus.
4: Oh? Een neusbegot.
2: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
5: Of thee in India.
2: En die graag rondneust in dure boutiques.
5: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
4: C'est
2: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
6: Wat eten we vandaag?
7: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
6: Onmisbaar in de keuken.
7: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
6: Gratis en voor niks.
8: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
9: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
10: Zottekes? Wakko?
9: Jack? Dus sprint terug voor een medium 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
11: Je opwinden in de file?
12: Maar nee, rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
11: Of een nieuw lief swipen op de trein.
12: Oh, ik wou naar rechts. Waarom ik nu naar links geswiped? Oh, tjie, dat was zo'n knappe.
11: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
13: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.

0: verliefd op Chris Lomme. De Kreuners. Goedemorgen, jij hebt iets losgemaakt.
1: Oh, ja, goedemorgen, morgen.
0: Even het verhaal, je zegt airfryer frieten zijn geen echte frieten.
1: Ja, want ik zat afgelopen weekend op een heerlijk terras, niets te zeggen over de zaak waar ik zat en zo, fijn café, leuke kaart, tot ik op airfryer frieten terecht kwam in plaats van echte frieten die je kunt bestellen. Ik dacht, ja, haal dat dan misschien gewoon van de kaart en hou je zaak zoals het is, het is goed.
0: Ja, je bent nu goed bezig.
1: Ja.
0: Maar bon, heel veel mensen die daarop reageren natuurlijk. Patrick Bakeland uit Kortrijk, die gaat ook voor de echte frieten. Patrick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waarom ga jij voor de echte frieten?
2: Ah ja, de frietluchtgeur van het bakken van frieten, dat heb je toch niet met een airfryer?
0: Dat weet ik
2: hoe kan je een hoesting krijgen in frieten als je ze niet ruikt?
0: Ja, ja, klopt. Goede, ja, goede redenering. Chris, zo hier uit Ardo. Goedemorgen, Chris.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ja, airfryer frieten, ruik je die ook?
3: Ja, een klein beetje, maar veel, veel, veel minder.
0: Ah, ja.
3: Maar ja, wij zijn fan van airfryer frieten. Ik heb twee airfryers in de keuken staan.
0: Twee?
3: En dus, ja, ja, omdat ik al mijn eten gereed hoor daarin. Zelfs mijn man eet liever biefstuk uit de airfryer dan... dan als je de pan doet.
0: Maar dat smaakt toch, dat is toch een lap leer?
3: Nee. Ik moet eerst een keer proberen.
0: Oei. Ja, jongens.
1: Je hebt ook geen airfryer,
0: nee,
1: je bent er niet voor, hè?
0: Nee, zo'n extra bak erin.
3: Ik heb er zelfs nog twee in reserve staan tegen dat er één kapot is, dat ik direct kan inschakelen.
1: Als de oorlog uitbreekt.
0: Maar ja, zeg maar, ja, wat ga je doen als de Rus binnenvalt?
3: Nee, ik moet direct in te schakelen voor geen dag de zonde te zijn.
0: Chris, maar dit is redelijk...
1: En bak je daar cake in of zo, en pannenkoeken en zo, van die dingen dan ook?
3: Ja. Ja.
0: Alles. Wow. Maar ook vooral een biefstuk. Dat is alles doodgemaakt en met je dat nog eens dood in zo'n airfryer.
3: Nee, biefstuk, hè. Als je dat in de airfryer bakt, dan heb je altijd een goede biefstuk. Is nooit te ver, is nooit niet genoeg. Je zet dat op 8 minuten en dan 4 minuten draai je hem een keer. En je hebt altijd een juiste biefstuk. En je hebt nooit een keer dat je onchance hebt dat dat de ver is of dat niet ver is.
0: Ik voel een concept, zo'n airfryer-restaurant. Zou fantastisch zijn. Chris, dankjewel voor zoveel info. Nant van Boksem zit met een probleem. Die groot gelijk, zegt hij, airfryer frieten zijn geen frieten. Mijn vrouw vindt van wel, ik zeker niet. Het zit eigenlijk met een soort airfryer friet familiedrama. Vreselijk allemaal. Maar goed, toch even terug naar de ernst van de zaak.
1: Mm-hmm.
0: Want waarom? Ja, waarom doe je dat in je zaak? Backstage Bavo, je bent even contact gaan zoeken met de zaak zelf. Ja, je hebt intussen iets meer informatie.
4: Ja, zeker. En de uitbater heeft mij twee grote redenen gegeven. En één is dat hij geen plaats heeft voor frituren.
0: Mm-hmm.
4: Dat is ook natuurlijk een hele dure investering. En twee, hij heeft ook een wijnbar. En dat zou de geur van zijn wijnen verstoren.
0: Ja. Ach ja.
4: Dus het frietvet zit dan in de geur van de wijn.
0: Op die manier. Maar ik dacht altijd dat je dan vroeger dan toch gewoon een diploma moest hebben. Hoe gaat dat?
1: Ja. Vroeger moest je een koksdiploma hebben om echt frieten te serveren. Maar nu is dat niet meer. Nu mag iedereen zomaar alles serveren. Je moet gewoon in orde zijn met alle regels voor het voedselagentschap.
0: Mag je gewoon de frietpot daar ergens zetten? Zo?
1: Ja.
4: De frietpot?
1: Ja. Hier frietpot, misschien een backstage. Hè?
0: Ken je dan niet een frietpot?
4: Nee.
1: Ja, waar je frieten in bakt.
0: Een frietpot. Dat is een friteuze, frietpot. Wat zeggen ze in Halle dan?
1: Een fritex.
4: Nee. Friteus.
1: Friteus.
0: Friteus, een frietpot, tuurlijk. Dat is nog jong, hè? Nog jong, hè, Bavo?
1: Hij
0: frietpot.
1: Leert hier veel bij.
0: Mag jij nu al je rijbewijs?
4: 1950.
0: Goedemorgen, 2:30. Dit is Laura

0: Je hebt de poorten van de airfryer hel opengezet. Ja, goed hoor. 8:51. Elke dag telt voor twee. Zometeen hoor je alle nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte op Radio 2.
1: Vandaag start voor 1,2 miljoen leerlingen in Vlaanderen het nieuwe schooljaar. De kleuter- en lagere scholen moeten gespreid over 4 jaar bijna 1000 nieuwe minimumdoelen invoeren, wat leerlingen moeten kennen en kunnen. En schooldagen moeten zoveel mogelijk effectieve lesdagen zijn. En in Oekraïne zijn verschillende doden en gewonden gevallen na Russische luchtaanvallen op de hoofdstad Kiev. Onder meer door een raketaanval op een treindepot zijn al zeker 7 mensen gestorven. Op andere plaatsen in de stad zijn door Russische bombardementen ook 3 kinderen gedood. Dood.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: En dit is het nieuws uit jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Lotte Aneka. Vandaag is het dus 1 september, de start van het nieuwe schooljaar. Voor de pas afgestudeerde leerkracht Joran Vergoten uit Wenduinen in De Haan is het een bijzondere dag. Hij geeft les in het 6e leerjaar in het Klavertje in Wenduinen. En dat is de school waar hij zelf als kleuter is gestart en nu dus aan zijn carrière als onderwijzer begint.
4: Heel veel collega's nu heb ik zelf nog gehad als juf. Het is natuurlijk een ander gegeven, maar ze zijn eigenlijk heel open. Ze stellen je direct op je gemak, waardoor het niet meer aanvoelt alsof je hun leerling bent. Je hebt meteen het gevoel dat je echt gewoon een collega bent als een ander.
3: Aan de Geluksschool, de Vrije Centrumschool Marke in Kortrijk, is er bij de start van het schooljaar een actie van Beweging.net tegen te druk verkeer. Directeur Bernard Burgraven geeft toe dat er af en toe een probleem is met de verkeersveiligheid aan de schoolpoort.
5: Toch hebben we soms door onze eigen ouders nogal wat foutparkeerders, waardoor dat er toch wel onveilige situaties bestaan. We roepen daarop om dat niet te doen, maar toch men denkt aan de eigen veiligheid van het eigen kind, maar niet aan de grotere veiligheid.
3: Geplaatste jongeren die school lopen in hun jeugdinstelling, zoals De Zande in Beerne, Mjungene en Ruiselede, kunnen daar binnenkort ook een diploma krijgen. Het onderwijs in die jeugdinstellingen is vanaf vandaag officieel erkend. Jongeren konden er al langer lessen volgen, maar als ze dan terugkeerden naar hun oorspronkelijke school, of als ze later naar een nieuwe school gingen, telde de geziene leerstof niet mee. Nu moeten scholen daar wel rekening mee houden en die erkenning is belangrijk. Directeur van de Vlaamse Gemeenschap Instellingen, Illenbuik.
6: Nu het een echte school wordt en de lessen ook officieel allemaal meetellen, zal het voor de jongeren ook veel meer het gevoel geven van we gaan naar een echte school, dit zijn echte lessen en hopen we dat het soms minder als misschien verloren tijd zal aangevoeld worden.
3: In Oostende komen er strengere regels tegen sluikstorten. De maximale gasboete stijgt van 350 naar 500 euro voor wie afval achterlaat op straat. Die boetes kunnen ook opgelegd worden aan mensen die afval te vroeg buiten zetten of aan mensen die huisvuil in een afvalkorf gooien. Ook sigarettenpeuken op de grond gooien, wildplassen en hondenpoep niet opruimen zijn strafbaar. Er komen extra onverwachte controles, zeker op plekken waar er geregeld overlast is. Nog altijd wisselvallig weer, maar duidelijk veel minder buien en meer en bredere opklaringen vandaag. Maxima van 20 tot 21 graden aan de kust en tot 22 landinwaarts. Meer nieuws uit West-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws.
2: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
0: Het is intussen 8:55. Waar staan de files op dit moment, Mona?
7: Rond Brussel, op de binnenring. Toch een klein half uur file golven tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Op de buitenring 10 minuten trager rijden tussen Waterloo en Tervuren. Daar kom je ook een defecte vrachtwagen tegen. Voor wie de E411 naar Namen op wil, die staat daar rechts. Richting Brussel gaat het trager. Op de A12 tussen Londerzeel en Meissen. 20 minuten aanschuiven doe je vanaf Semst. 10 vanaf Everberg en 20 vanaf Overijssen. En dan nog de files richting Antwerpen. 10 minuten bij vanaf Massenhoven en 10 op de A12 vanaf Aartselaar.
0: Airfryer of niet? Mona?
7: Ja, zeker.
0: Wat maak
7: alles erin.
0: Wat alles?
7: Oh, allemaal groentjes gewoon tezamen. Aardappelen gisteren nog. Maar inderdaad ook vlees, worstjes. Eieren, mijn eieren. Dan heb ik ze wel zacht gekookte eieren. Als ik die exact op die hoeveelheid minuten zet. Gemakkelijk.
0: De wereld is kapot, zeg ik u. Kapot. Dat is heel veel mensen. Je hebt wel maar... Charlotte.
8: Stopt niet, sorry.
0: Ja, maar ja.
8: Oh.
0: Ja. Goedemorgen. Er is wel zo. Maria uit Mol zegt: goedemorgen, je bent met de airfryde frieten. Na een bepaalde kanker kan ze geen vetten meer verdragen. En met de airfryer lukt het wel.
8: Ah, oh, prima. Is de oplossing. Super oplossing, ja.
0: Kijk, er zijn
8: wel
0: dingen. Ja, Julien Bomboire, die zegt razend intussen in Nieuwpoort. Die is waarschijnlijk op dit moment luid naar de zee mee aan het roepen. Peter, is er niet al genoeg woke onzin in Vlaanderen? Dat je nu ook nog een controverse start tussen de frietpot en de airfryer. Julien, ik kan u niet anders een gelijk geven.
6: Ja, hier. Genoeg. Ja.
0: Zeemeeuwen. Moeten we... Nee, we gaan...
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
10: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
11: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
12: 35% op kipfilet. Yes! Kipmelpomoes deze week.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

0: Anastasia, I'm out of love. Goedemorgen, morgen. 18 voor 9. Jongens, die airfryer, dat is...
1: We gaan erover zwijgen, hè.
0: Mensen zijn ook kwaad aan het worden ook, hè. Frits de Prins uit Hoogstraten wil een vooroordeel over de airfryer, Peter. Zonder dat je zo te horen ervaring hebt in het gebruik ervan. En Jan Vermeer zegt, airfryers zijn voor veel horecazaken een zegen. Dat is in Gent, dus blijkbaar wordt toch nog wel veel gebruikt.
1: Ja, oké, prima dan.
0: Zeer prima. Ik denk dat er iemand zich zeer veel airfryers kan kopen. Want we moeten het toch even hebben over die toptransfer in het voetbal. Gaat over zeer veel geld, zeg.
1: Ja, Racing Genk verkoopt de 18-jarige doelman Luca Brugmans voor 35 miljoen euro aan Liverpool. En Brugmans is al in Engeland nu voor zijn medische testen. Daar zal een contract van 5 of 6 jaar getekend worden. En Liverpool volgt hem eigenlijk al lang, die Brugmans. Het is al, ja, al 2 jaar eigenlijk dat ze naar hem aan het kijken zijn. En hij zou op termijn de opvolger genoemd worden van hun huidige nummer 1, Alisson Becker.
0: Jongens, ja. Toch, man die er alles over weet is Stef Wijnands van Sportza. Stef, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Peter Charlotte.
0: 35 miljoen voor een doelman die nog maar 15 matchen gespeeld heeft voor Genk. Dat is toch gigantisch veel geld.
2: Ja. Voor iemand die het voetbal niet volgt is het crazy, Peter, neem ik aan. Maar ja, goed, zelfs voor ons in deze wereld is het helemaal gek. De Engelse voetbalwereld is zot. Maar dan moet je bedenken dat Liverpool op dezelfde dag 140 miljoen betaald heeft voor een speler van PSG. Dus ja, dan zou ik bijna durven zeggen dat 35 miljoen kruimels zijn. Maar niet voor Racing Genk uiteraard. Een geweldige deal voor Racing Genk.
0: Tuurlijk, want ja, ze hebben er al Courtois hadden ze bij Genk. Penders, Van der Voort. Allemaal jonge doelmannen van Genk die voor veel geld vertrokken zijn naar topclubs. Wat zit daar in de doelpalen, zeg maar?
2: Dat is een hele goede opleiding. Je geeft de namen al zelf aan. Het is al meer dan 20 jaar. Daarvoor was er ook nog Logan Bailly. Ook nog een international. Sinan Bolat international geweest. Dus het zit er al heel lang in. Die opleiding is uitstekend bij Racing Genk. We hebben ook veel geld geïnvesteerd hoor, in doelmannen, trainers. En dat blijft zich lonen. En uiteraard, als je nu een goede keeper wil worden, dan weet je, en je hebt talent, dat je nog beter kan worden in Racing Genk. Want bijvoorbeeld Brugmans heeft bij PSV gezeten, heeft nog bij Antwerp gezeten, maar uiteindelijk bij Racing Genk. Ja, daar wordt hij dan toch klaargestoomd voor het grote avontuur.
0: Straf eigenlijk. Ja, Liverpool, die hebben een topkeeper. Waarom kopen ze dan Luca Brugmans?
2: Ja, maar goed, die is 33 en daar zijn ze natuurlijk al bezig met de opvolging. Maar goed, Brugmans is niet de enige, zoals Penders ook niet de enige was die door Chelsea gekocht is. Hè. Die kopen er zo 2, 3. Misschien niet allemaal voor 35 miljoen, maar ja, voor hun is dat kijken in de toekomst. En ja, de vraag is nu of Brugmans nog een jaartje in Genk blijft, hè, dat hij uitgeleend wordt, zogezegd, ja, door Liverpool aan Genk. Dat zou nog kunnen. En ja, dan wordt hij klaargestoomd, allicht, om daar eerste doelman te worden. Ik zeg allicht, want je weet het nooit wat er allemaal kan gebeuren. Thibaut Courtois bijvoorbeeld, die werd maar voor 40 miljoen verkocht van Chelsea naar Real Madrid. En dat was in zijn prime. Dus ja, ik zeg, de hele Engelse transfercarousel is echt een gek geworden, moet ik.
0: Het is onwaarschijnlijk heel veel geld, dat hoorden mensen natuurlijk, 35 miljoen euro. Stef Wijnands van Sportza bij ons over die onwaarschijnlijke transfer van Luca Brugmans. Nu, hoeveel krijgt Luca zelf van die 35 miljoen?
2: Dat weet ik niet, maar als hij een contract voor 5, 6 jaar tekent, gaat dat meer zijn dan jij en ik samen. Allee, ik weet niet hoeveel jij hebt, maar in ieder geval jij en ik samen wat we in ons leven gaan verdienen. En ja, goed, iedereen, als er een vraagprijs is, ja goed, dan is het zo, hè, dan wordt hij ervoor betaald. En dus ik denk miljoenen en miljoenen en miljoenen gaat hij verdienen.
0: Het is wat de zotter wil voor betalen, zeggen ze altijd.
2: Zo, zeg,
0: Stef Wijnands van Sportza, jij bent toch een kenner, leeft gezond. Jouw mening over een airfryer, Friet?
2: Ik hoorde het, ik ben een absolute voorstander van airfryer, want dat is gemakkelijk voor, om dingen klaar te maken. Dus,
0: dat is gemakkelijk, kijk.
2: Halen die handel.
0: Het moet allemaal niet meer lekker zijn als het maar gemakkelijk is. Stef Wijnands, heel fijne ochtend daar, man, dankjewel. Hè.
2: Jo, tjo, tjo.
0: Goedemorgen, 14 voor 9, 35
3: minuten. Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niks van het internet.

0: Ik voel toch een mogelijkheid om een soort thema-uitzending te maken. Airfryer. Ja. Tanja van Leekwijk uit Lier laat me weten. 100 gram frieten uit de airfryer heeft 120 tot 150 kilocalorieën. En die uit de friteuze meer dan het dubbele.
1: Jepla.
0: Zou dat kloppen? Ik vraag het even aan Xavita Verne van Win-Win.
2: Ze hebben de test gedaan op Inform. Dat is zo dat Instagram-kanaal van VRT, waarbij Stien Edloent en Bavo Mortier en nog een aantal mensen over gezondheid. Mm-hmm. Dus welke oefeningen kan je doen, maar ook voeding. En ze hebben dus de frieten vergeleken tussen de airfryer en die gewoon in het frietvet.
0: En?
2: Ga kijken naar Inform, het Instagram-kanaal van VRT.
1: Wat een teaser.
0: Ja, maar daar ben ik weer vet mee allemaal.
1: Vet, ja, maar ja inderdaad.
0: Oh, eigenlijk ook wel.
2: Ik moet toch een reden hebben dat ik elke maand een marketingfactuur mag sturen.
0: Amai, jongen. Ja. Anne van Vlaanderen uit Sint-Niklaas. Goedemorgen, Anne.
3: Goedemorgen.
0: Het beste nieuws van morgen is, het is 1 september. En wie gaat er bij jou naar school?
3: Mijn dochter Lieve. Die gaat naar tweede middelbaar.
0: Ah, hoeveel zin heeft ze erin?
3: Ze is een beetje stress, omdat terug mijn nieuwe vriendinnen. Dus, maar ze ziet wel zitten.
0: Het komt goed, hè? Zegt dat Radio 2 het gezegd heeft. Komt in orde. Veel succes daar.
3: Oké, bedankt.
0: Ja, en dan vandaag win-win. Ja, ze zit je gewoon op tegen gsm te tokkelen terwijl ik tegen jou aan het praten ben.
2: Ik ben druk, dat weet je toch.
0: Ja, maar jij doet zoveel af.
2: Ja, dat is waar. Druk.
0: Echt
2: ja.
0: Waar.
2: Ja, ja.
0: Mag ik je nog vragen wat er vandaag in je show zit?
2: Dat mag jij zeker. Het gaat over verborgen verleiders de hele week, zowel op radio als op tv. We weten natuurlijk dat jij de grootste verleiding van Vlaanderen bent. Maar ook de grootste verleiding. En het gaat over promos vandaag, want we hebben een grote bevraging gedaan met Win-Win in Vlaanderen om te peilen naar het consumentengedrag van Vlamingen. Mm-hmm. Hoe trouw zijn ze aan hun supermarkt? Hoe gevoelig zijn ze voor promos? Mm-hmm. Zeer gevoelig, zo blijkt. Maar welke werkt dan het beste 1 plus 1 gratis, of 50% korting, of 2+3.
0: Ja.
2: Dus we hebben dat even bevraagd. Wat nu de beste truc is, als je een supermarkt zou hebben, om mensen bij je over de vloer te krijgen, gaan we het over hebben zometeen.
0: En vooral, word je dan terecht verleid of niet? Dat wil ik wel even horen straks allemaal.
2: Ja, dat hangt ervan af of je het dan ook lekker vindt.
0: Lekker. Dit is lekker. You should be dancing van de Bee Gees. Barry is jarig. Barry Gibb wordt vandaag 80 jaar. Gelukkig verjaardag.

0: Ja, Celine ook kwaad uit Liedekerke. De airfryer. Eerst proberen, dan reageren.
1: Ja, maar ik wou die frieten niet op café. Dat was gewoon het punt.
0: You should be dancing, Celine.
2: Yeah.
0: Zometeen dansen de verleiding je de oren uit. Met Xavier Taverne. Veel plezier ermee. Goedemorgen.
3: Ik ben Fatma Taspinar en samen met Kobe Ilse en Xavier Taverne ben ik elke avond op de afspraak voor een extra laag bij het nieuws van de dag.
4: We duiken om beurt de studio in voor een fijne babbel met gasten met een mening.
5: De afspraak van maandag tot en met donderdag op VRT Canvas en VRT Max.
6: VRT Nieuws, helemaal helder.
7: Elke dag telt voor twee.
8: Radio 2.
9: Lees wordt voor eventjes Mariah Carey. En Helmut Lotti wordt Bing Crosby.
10: En wat brengen Yannick Bovie, Kleymans en Van Giel, Barbara Dex en Loredana?
11: Voor de allerlaatste keer Radio Bene, The Rat Pack Live in concert, Best of Christmas.
12: Een muzikaal spektakel op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
13: Tickets bij Radio Bene op VRT Max.
14: Heb jij moeite met het lezen van kleine en grote letters? Kom dan naar de Sensotec Open Deurdag.
15: Sensotec heeft gegarandeerd een oplossing voor jouw visuele uitdaging. Ontdek ze tijdens de Sensotec Open Deurdag op vrijdag 11 september in Jabbeke.
16: Meer info op sensotec.be.
17: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
18: 1 plus 1 gratis, of heb je toch liever 30% korting, of 2 plus 3, of 4 plus 5? Ja, je hoort het allemaal in win-win zometeen.
19: Elke dag, telk voor 2.
1: Het is 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Vandaag beginnen 1,2 miljoen leerlingen in Vlaanderen aan een nieuw schooljaar. Deze leerlingen van basisschool De Duizendpoot in Meerhout in de Antwerpse Kempen hebben er veel zin in.
20: Ik zit bij meester Dieter en bij meester Bob in het vierde leerjaar. Het is super leuk om naar school te gaan, want we hebben vriendjes gemist. Mevrouw Jevlies, ik denk dat ze een strenge, maar ook wel een heel goede juf gaat zijn dit schooljaar voor mij. En ik denk dat het een heel leuk schooljaar gaat worden, maar weer snel voorbij gaat. En ik heb er eigenlijk keiveel zin in.
1: De site van de voormalige autofabriek van Audi in Vorst heeft een nieuwe eigenaar. Anderhalf jaar nadat de laatste auto daar van de band rolde, is de site overgenomen door Heilen Warehouses. Dat is een industriële groep uit de Kempen met meer dan 40 bedrijven. De groep wil van de Audi-site een bedrijventerrein maken waar 3000 mensen kunnen werken. En dat is evenveel als er vroeger bij Audi werkte. Het is niet bekend hoeveel de groep betaalde voor de site. Bij Brussels Airlines heeft de christelijke vakbond ACV een stakingsaanzegging ingediend. De luchtvaartmaatschappij wil vanaf morgen opnieuw naar Tel Aviv in Israël vliegen. En daarvoor zou personeel verplicht ingezet worden, terwijl dat in het verleden vrijwilligers waren. Er zijn heel wat personeelsleden die niet naar het conflictgebied willen vliegen, zegt Jolinde de Fiu van het ACV.
21: Enerzijds omwille van de veiligheidssituatie voor het personeel. Dus het is een heel onstabiele regio. Het personeel voelt zich totaal niet veilig om deze vluchten uit te oefenen. En uiteraard is er ook het ethische, morele aspect dat we van het vakbond niet akkoord zijn dat er commerciële vluchten uitgevoerd worden naar een land waar dan een genocide aan de gang is, waar dat verschrikkelijke mensenschendingen plaatsvinden.
1: De staking geldt enkel voor personeelsleden die naar Tel Aviv moeten vliegen en dus niet voor andere vluchten. En in Oekraïne zijn verschillende doden en gewonden gevallen na Russische luchtaanvallen op de hoofdstad Kiev. Onder meer bij een raketaanval op een treindepot zijn al zeker 7 mensen gestorven. Op andere plaatsen in de stad zijn door de Russische bombardementen ook 3 kinderen gedood. Rusland beweert dat het alleen militaire doelwitten heeft aangevallen. Oekraïne heeft ook aangevallen, onder meer in de regio die aan Finland en Estland grenst. Letland heeft gevechtsvliegtuigen gestuurd tot aan die grens om het NAVO-luchtruim te kunnen beschermen. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag met kans op wat regen in het oosten, maxima tussen 17 en 22 graden. Morgen en donderdag vaak bewolkt met soms lichte regen en tot 21 à 24 graden. Maar vanaf vrijdag wordt het opnieuw warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
18: En wat zeggen we dan? Leven vrijdag.
1: Ah.
18: Airfryer Friday.
1: Bijvoorbeeld.
18: Ja, goed, dankjewel Charlotte. Oh, dat weekend, dat ligt al te lonken. Mona.
2: Het is nog wel een beetje, hè?
18: Oei, waarom hoor ik jou niet?
2: Ja.
18: Oh, wat is hier weer allemaal aan de hand, jongens?
8: Oh. Ja, kijk, daar ben ik.
18: Daar ben je toch. Ja,
8: nog eventjes je knopjes juist zetten.
18: Ja.
8: En ik denk dat het weekend voor jou inderdaad al bijna nodig is.
18: Ja, kom, vertel maar waar we stilstaan.
8: Op de binnenring rond Brussel. 15 minuten file golven daar tussen Stroombeek en Machelen. Op de buitenring gaat het 20 minuten trager. Dat is tussen Waterloo en Zaventem. Op het knooppunt Ter Vuren moet je uitkijken voor een defecte vrachtwagen. Voor wie de E411 richting Namen op wil, staat die op de rechterrijstrook. Richting Brussel 15 minuten aanschuiven. Dat doe je vanaf Peuty, ook 10 minuten vanaf Everberg en vanaf Jezus Eik. En richting Antwerpen 15 minuten bij vanaf Massenhoven en op de A12 vanaf Aartselaar.
18: Wat, dat is het al? Het is toch dinsdag, het is september?
8: Ja, maar het is ook 1 september en heel veel mensen hebben nog vrij afgenomen, denk ik, om de kinderen naar school te brengen.
18: Om de kindjes naar school te brengen. Ik kan niet wachten op al die foto's op social media.
22: Ga van...
23: Kijk, Fille.
22: Naar...
23: Ah, Serikje, kijk eens, hè.
22: Met de trein.
18: Win-win. Nee, dat is schattig. Dat is heel lief. Ja, ik heb zelf... Ja, ik moest toch even zwijgen. Verborgen verleiders, win-win. Sorry. We gaan het erover hebben. Nee, wat ik wou zeggen is dat al die eerste schoolfoto-dagfoto's, wat het ook is... Het is natuurlijk erg schattig. Maar wij gaan het over de echte dingen van het leven hebben. Promos en korting. Welkom.

0: Nathalie Imbruglia en Torn.
1: Win-win.
2: Verborgen verleiders.
0: Ja, daar hebben we het de hele week over. Niet alleen op de radio, ook op VRT1. Want Win-win is terug op tv elke avond om 8:15 op VRT1 dus. En elke ochtend hier op Radio 2 om 9:00, dat weet je. En met Win-win hebben we de voorbije weken een grote bevraging gedaan om wat meer inzicht te krijgen in het consumentengedrag van Vlaanderen. Je kan dat helemaal nalezen op de Win-win-pagina van VRT Nieuws. Een aantal opvallende resultaten. Daar willen we het hier ook al over hebben. Ga ik doen met Gino van Ossel, professor marketing aan de Vlerick Business School. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Want meer dan 80% van de Vlamingen zegt actief te letten op promos als ze in de supermarkt zijn. En dat weten winkelketens en handelaars ook. En vooral in supermarkten zien we dat, Gino, denk ik.
3: Ja, dat klopt. Je ziet gewoonweg dat van de omzet die een supermarkt maakt in België gemiddeld 20% in promo staat. Dus als je 100 euro uitgeeft in de supermarkt, dan is dat 19,zoveel euro waar je een korting krijgt.
0: Dus op zoek gaan naar korting loont.
3: Dat loont heel duidelijk en dat heeft te maken met het geld dat je uitspaart natuurlijk. Maar we zien bijvoorbeeld de zuinige Nederlander, die gaat nog meer op promo-jacht, daar is dat 26%. En misschien aardig om mee te geven, er is een onderzoek gedaan naar producten die Albert Heijn zowel in België als in Nederland verkoopt. Het zijn cijfers van 2 jaar geleden. Mm-hmm. En wat ze zagen is dat in Nederland 3 keer zoveel producten in promotie staan. 16%, maar 5% in België. Maar in België is de korting groter. Daar krijg je bij Albert Heijn gemiddeld 35%. Mm-hmm. In Nederland is dat dan maar 30%. Maar dus 30% korting, dat loont. Hè. Dat betekent dat je heel veel geld kan uitsparen.
0: Ja, want als je mij zegt dat ik maar 7 in plaats van 10 euro moet betalen, ben ik een blije consument. Dat is heel goed nieuws voor de consument, maar wat aan de kant van supermarkten? Want dat knabbelt toch aan de winst, zo'n promo?
3: Dat is een genuanceerd beeld. Veel mensen beseffen dat niet, maar als je een merkproduct koopt, dan wordt die korting eigenlijk toegekend door de merkartikelfabrikant. Dus dat wil zeggen dat de supermarkt, als er 30% korting is, dat die ook 30% minder moet betalen aan de leverancier. Snijdt dat in de winst van de leveranciers? Ja, maar ze proberen dat natuurlijk slim te compenseren door hun reguliere prijs, de prijs zonder korting, wat hoger te zetten. En dat betekent dat wie met korting koopt, die profiteert daar heel hard van. Maar wie dus niet met korting koopt, mist niet alleen die korting, maar betaalt dan nog eens een keertje een prijs die hoger is om de korting te financieren. Maar voor de huismerkproducten, of de merkloze, denk aan groenten en fruit en dat soort dingen, moet de supermarkt dat wel zelf betalen. En dan wordt het wat ingewikkelder. Je kan dat hopen dat je daardoor meer gaat verkopen. Maar het zit ook meestal in het totaalpakket. Als ik deze week, ik zeg maar wat, de mosselen 1+1 gratis of de tomaten met grote kortingen verkoop, dan hoop ik dat de consument in mijn winkel ook heel veel andere dingen komt halen. Want de realiteit is, als je alleen producten met grote korting koopt, ja, dan blijft er van de winst van die supermarkt toch niet veel meer over. En dat is ook de realiteit. Als je alle kosten aftrekt, dan verdient een supermarkt heel weinig op de omzet. Dus
0: het is als consument belangrijk om alleen voor de promo te gaan als je dat wil en geen andere dingen te kopen, dan doe je het meeste voordeel aan eigenlijk. We hebben ook eens gevraagd aan Vlamingen welke promo ze nu het meest aantrekkelijk vinden. 1+1 of 2+2 gratis steekt er wel met kop en schouders bovenuit. Kortingpercentages, -20, -30% zijn minder populair. Hoe komt dat?
3: Dat is eigenlijk pure psychologie en dat weten we al heel lang. Want als je zegt 1+1 gratis, dat is hetzelfde als vanaf 2 stuks krijg je 50% korting. Colruyt heeft sinds jaar en dag dat gebruikt als formulering. En dat is overigens aantrekkelijker, want als je 3 stuks koopt bij 1+1 gratis, krijg je toch maar 1 gratis. Terwijl als je er bij Colruyt 3 koopt, dan krijg je toch 50% op alle 3. Alleen, de consument hoort gratis. En die vindt dat aantrekkelijker. En
0: het woordje gratis is hier belangrijk.
3: Ja, en het gekke is, bij 1+1 gratis moet je echt niet goed zijn in rekenen om te weten dat dat 50% is. Maar als dat tweede aan 50% is, mm-hmm. dan zie je veel mensen al twijfelen. Ja, maar wat is dat nu juist? Hoeveel korting heb ik dan? Eigenlijk heb je 25%. We weten gewoon dat dat veel beter werkt. Net zoals de korting in geld beter werkt dan punten sparen op je klantenkaart enzovoort. Bij sommige supermarkten kan je dat ook zien in de app, mm-hmm. hoeveel geld je bespaart. De echte besparing zit in die promoties, maar dat kan je echt heel veel geld opleveren.
0: Veel supermarkten, en daar mag ik het een beetje een oorlog noemen voor de zomer, een soort zondagopening oorlog bij supermarkten. Het was een beetje een opbod. Heel veel supermarkten zijn intussen op zondag voormiddag zeker al open. Ook dat zie je aan de promos. Er zijn promos die alleen op zondag van toepassing zijn.
3: Dat klopt, en dat is een strijd om je op zondag binnen te krijgen. En dat is heel belangrijk omdat, ik mag niet zeggen de helft van de winkels, maar wel de winkels die de helft van de markt vertegenwoordigen in omzet, die zijn dicht. Dat gaat over Colruyt, Aldi en Lidl. Mm-hmm. Dus de andere helft, die zeggen, ja, dit is het moment.
0: Nu dit is ons moment om klanten aan ons te binden, ja.
3: En binnen te krijgen en van onze winkel te laten genieten. En we zien ook dat beetje bij beetje de zondag verandert van een dag. Oh, de vergeten boodschappen of we gaan snel iets halen. Dat er steeds meer mensen zijn die zeggen, ja, ik kan net zo goed op zondag mijn boodschappen doen. Mm-hmm. En dat is dan wel omzet die je binnenhaalt door bijvoorbeeld te zeggen, de croissants zijn op zondag 1+1 gratis.
0: Zometeen, Gino van Ossel, wil ik met jou graag bespreken hoe supermarkten ons nog op andere manieren proberen te verleiden.

0: Emma Heesters en Levenslang.
1: Win-win. Verborgen verleiders.
0: Ja, die verborgen verleiders vind je in de supermarkt. Daar hadden we het hier net al over. Maar er zijn ook andere winkels natuurlijk die ons proberen te verleiden. Kledingwinkels, Gino van Ossel, professor marketing aan Vlerick Business School. Daar begint alles eigenlijk bij de etalage. Want daar krijg je te zien waarom je zou willen binnenstappen. Hoe proberen ze dat te doen, die kledingboutiques?
2: Wel, het is alleszins meer verborgen, want promo's, dat is natuurlijk schreven, koop mij met korting. Mm-hmm. De etalage is eigenlijk de eerste stap om je binnen te lokken. En dat doe je met twee dingen. Ten eerste, laten zien wat je verkoopt. Als je een gezinswinkel bent, dan ga je mannequinpoppen tonen met daarop zowel dames, heren als kinderkledij. Je gaat ook producten laten zien die representatief zijn voor je aanbod. Mm-hmm. Als je een gewone lingeriewinkel bent en je hangt dat vol met La Perla, zowat het meest dure lingeriemerk, mm-hmm, ja, dan ga je mensen die daarop afkomen ontgoochelen, want die ontdekken dat er weinig dure spullen in de winkel liggen. En degenen die je doelgroep zijn, die blijven buiten, want die denken die winkel is te duur. Dus daar moet je goed over nadenken en het moet aantrekkelijk zijn. Het moet je zin geven, en dat is de tweede boodschap. Het moet je zin geven om binnen te komen. Oh, kijk, wat een leuke broek. Ga even gaan kijken.
0: Het is ook niet toevallig dat de deuren van winkels vaak open staan. Hè? Want dat is ook zo soms in de winter dat je ook denkt, jongens toch, doe die deur dicht. Maar die staat gewoon open omdat het dan binnen wel lekker warm is. Waarom is dat?
2: Wat je eigenlijk ziet is dat alles waar we nu over praten, dat doet de omzet niet stijgen met 30%, maar dat zijn zo van die kleine extraatjes. Als de deur open staat, dat is een drempel die je wegneemt en dan merk je gewoon dat er een klein beetje meer mensen binnenkomen. Maar als je via de etalage wat meer mensen verleidt, de deur laat openstaan, alle andere verborgen verleiders gebruikt, aan het eind van de rit maak je dan meer omzet. Maar die open deur is een drempel wegnemen. En als je dan binnenkomt, dan weet je dat die klant zich even moet aanpassen. De zon schijnt, je komt binnen, hop. Maar daar staat dan wat we in het jargon de toppertafel noemen. En een goede toppertafel, die zie je al voor je binnenkomt. En die heeft een heel simpel doel. Dat is open your wallet. Ik wil dat je je portefeuille opentrekt. Dat betekent, er staat iets wat veel mensen interesseert. Zeg maar wat, t-shirts. Allemaal verschillende kleurtjes. En dan kan daar toch een promotie bij zitten van tweede aan min 50%, of het is echt heel goedkoop geprijsd. Je loopt door de winkelstraat, ziet die toppertafel, stapt daar naartoe. En als je één stuk neemt, dan weet je al, heb je eigenlijk beslist, ga kopen en aanschuiven aan de kassa. Ik denk dat veel mensen dat herkennen. Als je aan het shoppen bent, na een tijdje wordt dat beu, of eigenlijk is het geen shoppingtrip, maar je ziet, ik heb geen zin om iets te kopen. Wel, eens dat je één ding vastneemt en beslist om te kopen, dan heb je je portefeuille opgetrokken en dan ga je proberen meer dingen te laten kopen.
0: Dat, ja, want dat die is dingen die op een tafel liggen uitgestald, ik voel me dan altijd een beetje bezwaard om dat vast te pakken en ook open te doen. Omdat je dan denkt, oh, dan moeten die mensen dat weer oplooien. Ik snap dat ze daarvoor betaald worden. Maar het voelt altijd een beetje dat ik denk, goh, waarom hangt het niet gewoon op een kapstok? Vind ik handiger.
2: Ja. Je bent niet de enige. Nu, daar is een dubbele reden voor. Eentje is, eens je het product aanraakt, dan kom je meer in de verleiding om dat te kopen. Je merkt dat trouwens ook als het aan een kapstok hangt. Veel mensen, als je dat in de gaten houdt, we gaan iets aan de mouw wrijven. Je wil dat stofje eens voelen. De tweede reden is puur functioneel. Hè. Je kan veel meer t-shirts laten zien door die zo op te stapelen. En als dat een stapel is, echt een stapel, dan laat dat, communiceert dat ook. Hier zijn koopjes te doen en dan past dat ook weer bij die toppertafel. Maar dat tactiele is heel belangrijk. Je hebt trouwens ook winkels, dus als je de naam noemen, Massimo Dutti bijvoorbeeld, hangen bijna alle prijskaartjes verborgen in de kleding. Bijvoorbeeld bij een hemd zit dat tussen de knopen. Ja, dan kan je niet direct de prijs zien, niet omdat dat stinkend duur is, maar dan moet je dat weer vastnemen. En dus als je die prijs eruit haalt en je komt 10 minuten later kijken, dan heeft iemand van het personeel dat prijskaartje weer mooi weggestopt. Dus
0: eerst verliefd worden op het stuk dat je wil kopen en dan pas geconfronteerd worden met de prijs. Dat is de volgorde die winkels willen eigenlijk dan.
2: Sommige winkels nu, dat is aan een kapstok bijna altijd zo. Mm-hmm. Dat is een zeer typisch proces. Je neemt het van de kapstok, je neemt de kapstok van het rek, je kijkt en je vindt het niet mooi. Dan hang je terug. Je kijkt, je vindt het mooi, je kijkt naar de prijs en je hangt het terug. Het is te duur. Mm-hmm. En dan is de derde stap, zie het, de prijs valt mee, ik ga naar de paskamer.
0: En dat die paskamer, logische... dat is ook een belangrijke stap. Wat ook een belangrijke stap is, is hulp vragen aan de verkoper. Uit onze win-win-bevraging blijkt dat maar 3 op de 10 dat waardeert. Dat 7 op de 10 eigenlijk liefst met rust gelaten wordt in een winkel.
2: Ja. Maar je hebt eigenlijk 3 soorten verkoop. En verkoop met bediening, dat is wat je typisch in een boutique krijgt. En dat is wat een minderheid van de mensen leuk vindt. Maar wie dat leuk vindt, is, ja, dat is toch makkelijk. Hè? Je moet zelf je maat niet zoeken. En je krijgt stijladvies, enzovoort, enzovoort. Maar het is inderdaad een minderheid. De meeste mensen houden van geholpen zelfbediening. Dat wil zeggen, ik kijk zelf wel rond. En als ik dat te duur vind, dan hang ik het gewoon terug. Maar als een verkoopster mij dat aanraadt, dan is er wat schroom om te zeggen, ik vind het wel mooi, maar het is te duur. Dat komt zo krenterig over. En geholpen zelfbediening is dan, hebt u dit toevallig in mijn maat? Of, ik ben alleen aan het winkelen en ik zit in de paskamer. Oh, zou u mij dat even in een andere maat kunnen brengen? En dat geholpene is, ik als klant heb de controle. En dat is bij Belgen heel uitgesproken het geval. Wij willen controle. En eens die verkoper ertussen komt, kan hoesting niet meer doen en die wil mij van alles opzolven enzovoort. En de meerderheid van de klanten vindt dat niet zo leuk.
0: Er zijn nog veel meer tips die gebruikt worden, of trucs, als ik het zo mag noemen, die verkopers gebruiken. Dingen bij elkaar hangen, niet t-shirts bij t-shirts, maar een t-shirt bij een broek en een jasje dat samen hoort. Hè, dat is een populaire truc. Het laatste wat ik jou wil voorleggen is het ankereffect, want dat vind ik wel een opvallende, Gino van Ossel. Het ankereffect, wat is dat?
2: Dat is psychologie opnieuw en dat is de eerste prijs die je ziet, die wordt je referentiepunt. De autosector is dat deze BMW kan al voor jou zijn vanaf 178 euro. Dat is dan de prijs misschien wel per dag. En je hebt dan al een stuur en 4 wielen, maar dan moet je omhoog verkopen. In mode doen we het omgekeerd. Je staat in de paskamer, je hebt een broek aangetrokken en de verkoopster zegt, ik heb daar nog een mooi topje bij. En die gaat een topje halen. Die brengt dan het duurste topje mee. En nog een ander. Maar die laat je eerst dat duurste passen. En zegt, ja, het is wel mooi, maar ik twijfel toch nog een beetje. Want die klant gaat niet zeggen, het is te duur. Maar ik heb hier nog iets. En dat is trouwens goedkoper. En dat verkopen heel veel. En ik heb de lat hoog gelegd. En dan plots is dat goedkopere, dat nog altijd duur is, klinkt dat veel goedkoper, want je hebt dat anker gelegd op de hoogste prijs. Veel gebruikte technieken retail en dus ook in de modesector.
0: Zo weet je dus dat als je een supermarkt of een winkel binnengaat, dat niks zomaar gebeurt, dat er achter alles of over alles goed is nagedacht en daar hebben we wat inzicht in gekregen. Dankjewel, Gino van Ossel.
1: Radio 2. Win-win. Xavier Taverne.

0: Ja, ik zal je vertellen, als er nu één plaat is en dat zou de enige zijn waar ik de rest van mijn leven moet naar luisteren, non-stop, dan mag je deze Why Tell Me Why zijn van Anita Meijer. Ja, ik heb gezegd, hoe winkels jou proberen te verleiden met geuren, hoor je na het nieuws uit jouw buurt.
1: Bart Herman viert 50 jaar muziek.
2: Je liet alle lichten aan.
1: Een uniek jubileumconcert op zaterdag 17 oktober in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
2: Ik ga dood aan jou.
1: Meer info op ikwilenticket.be.
2: Als ik niet vurig.
1: 50 jaar muziek van Bart Herman.
2: Altijd van je houd.
1: Samen met Radio 2.
3: Medi-Market.
4: Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-Market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Lies wordt voor eventjes Mariah Carey. En Helmut Lotti wordt Bing Crosby.
8: En wat brengen Yannick Bovie, Kleimans en Van Geel, Barbara Dex en Loredana?
7: Voor de allerlaatste keer Radio Bene, The Rat Pack Live in concert, Best of Christmas.
8: Een muzikaal spektakel op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
7: Tickets bij Radio Bene op VRT Max.
9: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: 10:30. Goedemorgen, het VRT-nieuws uit West-Vlaanderen met Lotte Aneka. Bij de start van het schooljaar zijn de personeelsleden van basisschool De Zeebonen in De Haan verkleed als bouwvakkers met fluohesjes en veiligheidshelmen. De school werd tijdens de zomervakantie verbouwd en vernieuwd. Directeur Tom Dermout.
1: Veel spanning. Ik moet zeggen, we zijn enthousiast begonnen met leerkrachten in augustus. En ik heb zo de indruk dat iedereen van de leerkrachten een relap wil opgeven. We hebben heel wat nieuwe kindjes te verwelkomen en wij gaan enthousiast straks van start.
0: Aan de Geluksvogel, de Vrije Centrumschool Marke in Kortrijk, was er bij de start van het schooljaar een actie voor veilig verkeer aan de schoolpoort. Anthony van de Burie van Beweging.net Kortrijk.
2: Gezien er heel wat nieuwe vervoersmiddelen in de straten zijn, hadden wij gedacht van ja, die steps, die spedelex, die rijden ook wel soms heel hard. Moeten we daar een keer niet wat rond sensibiliseren? Zijn. Kijk, mensen, als we allemaal een beetje opletten, had het misschien wel wat veiliger worden voor de meest kwetsbaren op de straat.
0: Geplaatste jongeren die school lopen in hun jeugdinstelling, zoals De Zanden in Beerne, Wingene en Ruislede, kunnen daar nu ook een diploma krijgen. Het onderwijs in die jeugdinstellingen is vanaf vandaag officieel erkend. Jongeren konden er al langer lessen volgen, maar als ze dan terugkeerden naar hun oorspronkelijke school of als ze later naar een nieuwe school gingen, telde de geziene leerstof niet meer mee. Nu moeten de scholen daar wel rekening mee houden en die erkenning is belangrijk, zegt Ellen Duik, directeur van alle gemeenschapsinstellingen.
3: Nu het een echte school wordt en de lessen ook officieel allemaal meetellen, zal het voor de jongeren ook veel meer het gevoel geven van dit, we gaan naar een echte school, dit zijn echte lessen. En hopen we dat het soms minder als misschien verloren tijd zal aangevoeld worden.
0: In Oostende komen er strengere regels tegen sluikstorten. De maximale gasboete stijgt van 350 naar €500 voor wie afval achterlaat op straat. Die boetes kunnen ook opgelegd worden aan mensen die afval te vroeg buiten zetten of aan mensen die huisvuil in een afvalkorf gooien. Ook sigarettenpeuken op de grond gooien, wildplassen en hondenpoep niet opruimen zijn strafbaar. En ultrasporter Mathieu Bonne uit Bredene heeft al 82 kilometer gezwommen in de Middellandse Zee in Zuid-Italië. Hij wil 161 kilometer non-stop zwemmen in open zee en zo het record van 142 kilometer breken. Bonne is ondertussen al meer dan 40 uur onafgebroken aan het zwemmen. Hij wil tot morgenmiddag doorgaan. Nog altijd wisselvallig weer, maar duidelijk veel minder buien en meer een bredere opklaringen. Maxima van 20, 21 graden aan de kust tot 22 landinwaarts. Vanavond en vannacht zou het droog moeten blijven. Meer nieuws uit West-Vlaanderen in de app van VRT Nieuws.
4: Ik ben helemaal in de war vandaag, Mona. Het is dinsdag, het is september. Het is nauwelijks file.
5: Ja, het is 1 september, Xavier. Dus heel veel mensen die staan op dit moment aan de schoolpoort of die komen net terug. Die werken van thuis, zodat ze straks de kinderen kunnen ophalen.
4: Ja, die zijn aan het dweilen van al die tranen die gevloeid.
5: Ja, ja. Of alle rommel aan het opkuisen na een lange zomer. Dat ja, zeker ook. Ja. Voilà.
4: Voor de mensen met weinig gevoelens, die voelen vandaag dan toch een keer iets. Ja, dat kind huilt. Hè, dan denk ik zo, oh.
5: Ja, ja, triest. Maar wel goed nieuws voor onze wegen.
4: Zeker.
5: Want richting Brussel schuif je dus maar 10 minuten aan. En dat is vanaf Peutie richting Antwerpen. We gaan het wat langzamer en dat is vanaf Ranst. 10 minuten bij op de A12 vanaf Aartselaar. En er rijden wel geen treinen tussen Sint-Joris-Weert en Leuven. En dat is tot en met de late namiddag.
4: Dankjewel.
6: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
7: Radio 2.
6: Win-win.
7: Xavier Taverne.

0: win-win.
1: Verborgen verleiders.
2: Als er nu één zintuig is waar ik heel gevoelig voor ben, dan is het wel geur. En we gaan de hele week bij Win-Win, zowel op radio als op tv, op zoek naar de verborgen verleiders. Op de radio doen we dat aan de hand van de zintuigen. Je loopt door een winkelstraat en je ruikt een bepaalde winkel. Of je ruikt de bakker. Of je wordt verleid door geuren. Of je wordt net helemaal de andere richting opgestuurd, omdat je het verschrikkelijk vindt. Ik ben er heel gevoelig voor. En Christophe Lefebvre van het parfummerk Miglot, ongetwijfeld ook, want anders was het je job niet, denk ik. Christophe, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Je bent de parfumeur, oprichter van parfummerk Miglot. Je deed een opleiding Fashion Psychology. En je hebt je ook verdiept in de aromacologie.
3: Klopt, inderdaad.
2: Dus het leven is één grote geur voor jou.
3: Ja, inderdaad. Klopt, inderdaad. Aromacology klinkt misschien heel moeilijk, maar misschien eventjes duidelijk. Het is de wetenschap die onderzoekt wat geuren met ons doen. Hoe ze ons kunnen sturen in bepaalde richtingen. Hoe ze ons bepaalde beslissingen kunnen doen nemen.
2: Dus daarom moesten we je vandaag uitnodigen. Want je mag die vragen ook meteen beantwoorden. Wat doet het met ons geur, met ons brein?
3: Misschien moeten we eerst eventjes kijken van biologisch gezien, waarom ruiken we? In eerste instantie om gevaar te gaan aanduiden. En ook naar voedingskeuze toe. Is het nog vers? Is het helemaal niet meer vers?
2: Een hulpmiddel, een overlevingsmiddel.
3: Exact, ja. Daar is het eigenlijk allemaal mee gestart. Mm-hmm. Verder ook sociale interacties. Je hoort vaak zeggen van ja, een babytje ruikt heel lekker. Dan wil je er zorg voor dragen. Terwijl dat we bij een puber misschien iets minder zullen gaan.
2: De zure pubergeur.
3: Exact, ja. Dus met andere woorden, biologisch gezien dient onze reukzin eigenlijk om gevaar te gaan aanduiden, sociale interacties mee te gaan sturen. En als we eventjes gaan kijken hoe het eigenlijk werkt. Want nu, wanneer we iets ruiken, zullen geurmolecules in onze neus terechtkomen. En dan moet je eigenlijk zien als sleuteltjes. Die geurmoleculen zijn sleuteltjes die passen op slotjes die bovenaan in de neus aanwezig zijn. En die slotjes, die gaan dan een signaal naar de hersenen sturen. Dus dat sturen we naar de hersenen. Komt in de hersenen terecht, specifiek op zones waar onze emoties meegestuurd worden, waar onze emoties ook opgeslagen worden. Het is dan als het ware een beetje ook ons ja, noem het een parfum- of reukbibliotheek, geurbibliotheek die we opbouwen doorheen de jaren. Dus veronderstel nu, we hebben iets super lekkers geroken en dat was gepaard met een super aangename ervaring. Dan zullen we dat ook catalogeren onbewust als iets dat veilig, betrouwbaar en aangenaam is.
2: Oké, maar het moet ook kloppen in ons hoofd. Daarmee bedoel ik, als je nu de Ardennen zou ruiken, als je op de zeedijk loopt, dat zou niet kloppen. Want je denkt, waar zijn die bomen hier? Of omgekeerd, als je de zee ruikt in de Ardennen, dat klopt ook niet. Dus er moet wel ergens een associatie zijn die wij als veilig en juist ervaren.
3: Ja, al onze zintuigen zullen uiteindelijk ook samenwerken. Wat je ziet moet inderdaad ook wel in lijn zijn met wat je ruikt of wat je misschien kan verwachten. Veronderstel nu, er bestaat een ontsmettingsproduct en het ruikt naar chocolade. Veronderstel nu dat de dokter dit zou gebruiken. Misschien kan de praktijk perfect ontsmet zijn, maar dan zul je toch misschien een andere indruk krijgen van de kunde van de dokter. Terwijl omgekeerd, als het in een bakkerij naar ontsmettingsmiddel zou ruiken, dan zal je misschien ook minder geneigd zijn om, om extra veel koffiekoeken te kopen, als het ware.
2: Over koffiekoeken gesproken, ga je als je in de supermarkt, meeste mensen gaan naar een warme bakker, neem ik aan nog altijd, maar als je in de supermarkt bent en je ruikt die boterkoeken, ben je dan geneigd als iets lekker ruikt om er sneller aan toe te geven ook?
3: Onbewust zal die geur jou ook wel, als er een vers gebakken broodgeur hangt, daar heb je het eigenlijk al, dan ga je toch misschien onbewust de indruk gaan geven dat het brood inderdaad vers zal zijn. En dat het misschien ook ter plekke wordt gebakken.
2: Ze zeggen ook altijd, als je je huis wil verkopen, dan moet je eigenlijk een half uur voor de mensen komen een cake bakken.
3: Ja, om eigenlijk...
2: Dan ruikt het gezellig in.
3: Dan ga je inderdaad die mensen, wanneer het huis helemaal leeg is, dan ga je inderdaad wel een mood gaan creëren.
2: Je verkoopt een gevoel eigenlijk.
3: Exact, ja.
2: Ook opvallend, ik vind dat zelf heel fijn als ik een nieuwe wagen heb. Dat gebeurt nu niet zo vaak, hè, voor mensen denken dat ik een heel wagenpark heb. Maar zo die eerste 2-3 weken, dan ruikt die, dat vind ik zo fijn. Maar je kan dat niet vasthouden, die geur. Dus worden er sprays verkocht met verse autogeur?
3: Ja, onder andere, dat bestaat, ja.
2: Ja.
3: Je hebt geuren die naar vers gebakken brood ruiken. Je hebt geuren die net gebruikt worden om de oude auto iets nieuwer te laten ruiken.
2: Je bent dan ook, als je aromacologie hebt gestudeerd, een oram... Ik wist dat het fout ging gaan. Aromacoloog?
3: Dat ben ik niet.
2: Nee.
3: Nee. Het is vooral eigenlijk... Ik weet niet wat de exacte term dan is, wat je dan bent. Maar het is vooral... er is geen één-op-één regel. Het is wel heel belangrijk om eventjes te melden. Er bestaat geen geur die...

0: David Bowie samen met Queen in Under Pressure.
1: Win-win.
2: Verborgen verleiders.
0: Christophe Lefebvre van parfummerk Miglo en ook iemand die aromacologie heeft gestudeerd. Ja, sorry, ik vind dat een heel moeilijk woord. We hebben het over hoe geuren ons kunnen verleiden vandaag. Een vraag van Bart Peters, niet de Bart Peters, maar een Bart Peters in onze app. Het is geen vraag, het is meer hoe hij het aanpakt. Hij heeft een bloemenwinkel. Hij zegt, ik maak altijd heel aantrekkelijke etalages. Ik heb ook een assortiment geurkaarsen en geurstokken. Geeft mensen een aangenaam gevoel. Kopen ze dan ook meer, Christophe?
3: Het is uiteraard de bedoeling dat ze extra gaan kopen. Maar ik denk dat we in eerste instantie moeten kijken. De geur op zich zal in een bepaalde context meer doen kopen. Maar de geur op zichzelf zal, als je die losmaakt van die winkel bijvoorbeeld, dan zal die niet noodzakelijk jou aanzetten om ik moet vandaag nog iets kopen. Het is eerder een moodsetter. Eerder een omgeving gaan creëren waarbij je een huiselijk gevoel creëert. Want die bloemen die komen uiteindelijk wel op een salontafel terecht natuurlijk. En je probeert zo... om in dit geval bewust, in het onderbewustzijn van de bezoeker, van de gast in jouw winkel, die ervaring al een beetje te gaan vervolledigen.
0: Je maakt zelf parfums ook, hè?
3: Ja, klopt.
0: In de drie winkels zijn het
3: intussen. Ja, ondertussen zijn het er drie.
0: Oostende, Gent, Antwerpen, denk ik.
3: Klopt, inderdaad.
0: Maar ik weet dat jij ook op bestelling werd. Daarmee bedoel ik, er zijn winkelketens die jou komen vragen om een geur te ontwerpen. Je mag daar eigenlijk verder niks over zeggen, denk ik.
3: Nee.
0: Een dikke contracten. Maar dat zegt ook wel iets over het belang van geur voor winkels, hè?
3: Ja. We hebben eigenlijk twee types van geurbeleving die we aanbieden. Enerzijds kan je gewoon de context gaan benadrukken. Veronderstel nu een bedrijf of een winkel die grasmachines verkoopt. Dan kan het interessant zijn om daar een grasgeur te gaan brengen. Anderzijds heb je natuurlijk bijvoorbeeld kledingzaken waar we een geur creëren die past bij de identiteit van het merk. Als het ware een geurlogo gaan creëren om die herkenbaarheid ook te brengen. Veronderstel nu dat die keten een twintigtal winkels heeft, dan is het wel leuk dat welke stad je ook bezoekt, als je die winkel binnengaat, heb je telkens die vertrouwdezelfde geur die je eventueel ook in een geurkaars of in geurstokjes mee naar huis kan nemen.
0: Want er zijn zo'n aantal winkels, iconisch, ik denk dan Scotch & Soda bijvoorbeeld, is een winkel, die hebben hun eigen parfum ook, maar die hele winkel ruikt daar naar Barfly.

0: heet het, denk ik. Ja. Ook Belroze heeft een eigen Belgische merk. Heeft ook in de winkels een eigen geur. En als die deur open en dicht gaat, eigenlijk van een meter of 50 verderop in de winkelstraat, weet je, ah, ik ben onmiddellijk geconditioneerd. Ik weet, die winkel is het.
1: Ja, puur op basis van die herinnering, zoals we in het begin ook aangaven, je hebt als het ware een geurbibliotheek. Puur op basis van die herinnering denk je van, oké, okay, it reminds me of, en het zal jou effectief richting die winkel brengen. Zal het altijd een positief gevoel oproepen, dat is niet gezegd. Omdat sommige mensen ook aangeven van, ja, ik vind die geur veel te overweldigend bijvoorbeeld.
0: Ja, er zijn mensen die die winkels dan ook net niet binnengaan, omdat ze komen met hoofdpijn buiten.
1: Ja, ja. Het is natuurlijk een keuze die je als merk of als winkel gaat gaan maken. Je kan het ook vergelijken met de muziek. In sommige winkels staat de muziek gewoon snoeihard. Terwijl in andere zaken is het echt op de achtergrond. Daar heb je het bijna
0: opgemerkt.
1: Voor beide
0: is het publiek.
1: Exact, ja.
0: Het is natuurlijk verleiden, maar is het ook misleiden?
1: Goh, het is eigenlijk dubbel. Er is taalkundig gezien komt het daar niet vandaan, maar iemand bij de neus nemen, je zou kunnen stellen dat je hier af en toe bij de neus genomen wordt. Ja. Maar ik denk dat er een groot verschil is tussen bijvoorbeeld een koude bakker die een vers gebakken broodlucht brengt, ten opzichte van een winkel die het gewoon aangenamer wil maken en ergens met een geurlogo een herkenbaarheid wil creëren of een vertrouwelijkheid wil gaan brengen.
0: Maar hoe begin je? Want je maakt voor winkelketens maak jij parfums. Dan krijg je een hele briefing, neem ik aan. De ene al vager dan de andere.
1: Ja.
0: En dan moet jij met iets komen. Ja, begin maar.
1: We proberen vooral eerst het merk zelf goed te begrijpen. Wat zijn de waardes van het merk? En gaan we ook op zoek naar wie zijn de bezoekers? Wie willen we gaan aanspreken? En wat willen we eigenlijk gaan bereiken? Willen we een van die waardes gaan onderlijnen, gaan onderstrepen. Is het een hip, jong merk? Dan willen we natuurlijk ook iets verfrissends misschien gaan brengen. Terwijl is het een merk met een 100 jaar lange traditie, dan gaan we misschien net op die traditie willen gaan inwerken. En binnen dat kader gaan we met associaties, gaan we ook kijken van in de geurbibliotheek als het ware van de bezoeker, wat zou kunnen geassocieerd worden met bijvoorbeeld die jarenlange traditie, of wat kan je associëren met iets wat hip, jong, trendy is. En dan ga je daarmee aan de slag. En dan werken we uiteraard ook met testpanels. En dan gaan we de doelgroep als het ware gaan vragen van, oké, okay, welke geur zou je aan welk type zaak gaan koppelen?
0: Wat is jouw favoriete geur? Als je nu, met wat begin jij? Als je nu echt voor jezelf, als je jezelf zou moeten verleiden, Christophe.
1: Ja.
0: Met welke geur zou je dat doen?
1: Dat is natuurlijk heel persoonlijk. Voor mij is een aantal type ingrediënten, zoals bijvoorbeeld sandelhout, vind ik een super mooi ingrediënt waar heel veel mee kan doen.
0: Iris. Oh ja, ik ben ook wel zo. Als er sandelhout in zit, dan ga ik het bijna kopen al, denk ik zelfs.
1: Ja.
0: En wat doe je er dan nog bij?
1: Ja, je kan het iets verfrissend gaan maken met een beetje bergamot. Of je kan het nog meer kracht gaan geven door er cederhout aan toe te gaan voegen. Dus ja, dan zitten we eigenlijk al terug in het labo en zijn we eigenlijk aan het creëren.
0: Maak je alles wat je draagt van parfum, maak je dat ook zelf? Of durf je wel eens gewoon voor een groot merk gaan in een parfumerie?
1: Ik durf ook wel eens iets anders te dragen.
0: Ja?
1: Ja, toch wel.
0: Oké. Dat is gedurfd, dat is een gedurfde uitspraak, Christophe. Maar we hebben wel een beetje inzicht gekregen in hoe de wereld van geuren ons brein toch een bepaalde richting opstuurt.
1: Ja.
0: En dat geuren ook heel persoonlijk zijn. Het is niet omdat A iets lekker vindt dat B dat ook vindt.
1: Exact.
0: En dan moet je soms op zoek naar de grootste gemene deler. Ook niet altijd evident, hè. Maar heel interessant om daar een inkijk in te krijgen. Dankjewel, Christophe Lefebvre van het parfummerk Miglo.
1: Alsjeblieft.
2: Radio 2, win-win.
3: Verborgen verleiders.
4: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Interessante vraag van Dirk Bruggeman in, via VRT Max, een bericht die we daar krijgen. Hij zegt, ik heb een vraag voor jou. Stel, je gaat naar een frietkot en er staat een koppel uitbaters, vriendelijk, lief en aangenaam, maar de frieten zijn maar zo-zo. Of in een frietkot staat een koppel nors, met moeite, een goede dag, onvriendelijk, maar de frieten zijn subliem lekker. Ja, waar ga je dan? Ga je voor het product of ga je voor de beleving? Ah, dat vind ik echt een interessante vraag. Oh, ik weet niet wat ik daarop zou antwoorden. Ga je voor vriendelijk en niet zo lekker? Of ga je voor nors en... Oh, moeilijk, moeilijk. Ik moet er even over nadenken, Dirk.
1: Win-win. Only wins. Dit hebben we geleerd.
0: Ja, want in de Verborgen Verleidersweek van Win-win zijn er elke dag wel lessen te trekken.
1: 1.
0: Supermarkten proberen je te verleiden met het woord gratis. Maar let op, soms zijn kortingen in procent toch voordeliger dan een actie waarbij je 1 plus 1 gratis krijgt.
1: 2.
0: Kleding ligt niet toevallig netjes opgevouwd in een winkel. Door het kledingstuk aan te raken, hoopt een winkel dat je een band krijgt met de kleding en je daardoor sneller geneigd bent om het te gaan kopen.
1: 3.
0: En supermarkten bakken soms brood in de winkel omdat ze met die lekkere geur de indruk willen wekken dat het om vers brood gaat en jij dus misschien wel meer geneigd bent om te kopen. Ja, we waarschuwen je hier elke dag voor de verborgen verleiders. Maar af en toe zal je er toch gewoon intrappen, denk ik. En dat is ook niet zo heel erg. We zijn allemaal mensen.

0: Pink and Get the Party Started. Daan van Allendaan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Xavier.
0: Waar zou jij frieten kopen? In een frituur met heel onvriendelijke uitbaters, maar de lekkerste frieten? Of in een frituur waar de uitbaters fantastisch vriendelijk en leuk zijn, maar de frieten zo-zo?
2: Toch eerder het laatste.
0: Ah ja?
2: Ja, vriendelijkheid, ja.
0: Ja, daar koop je
2: dus veel mensen mee. Dan zeg ik heel snel, hier kom ik niet meer.
0: Nee, wel, voilà. Ik heb er ook een hele plaat over nagedacht. Ik denk dat ik ook voor de half-half frieten ga.
2: We zijn maar wel twee heel lieve, vriendelijke jongens.
0: Zo zijn we dat. En wie goed doet, goed ontmoet. Jazeker.
3: Wel, zeg, zo goed gezind.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: Marcel,
8: ja?
7: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
8: AA, Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
7: Ja,
9: een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/West-Vlaanderen.
10: Hey Marie,
11: ça va? Ik moet nog kleren gaan kopen met de kinderen en ik heb nog niets van eten in huis.
10: Oh, ik stoor dus.
11: Oh, kent dat, hè? Laat uw zus nu een keer gerust.
10: Ja, hier ook druk, druk, druk. Ik lig in bad en ik zie juist dat ik dringend mijn been moet ontgaan.
11: In bad? Nu? Maar het is 4:00 middags.
10: Ah ja, ik heb over de middag al mijn boodschap nagedaan. Bij Ring Kortrijk, hè?
11: Mooi.
12: Bij winkelcentrum Ring Kortrijk heb je alles onder één dak. Met gratis parking. Dat is een pak minder gedoe en meer tijd voor jezelf. Meer info op ringkortrijk.be.
7: Marcel,
8: ja?
7: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
8: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf ook te wekken, hè.
7: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
8: Ja.
7: Ah, ja.
9: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/West-Vlaanderen.
5: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
13: Goedemorgen. De schoolpoort is dichtgevallen. Mijn microfoon ook. De deur van de brasserie gaat open. 1 op de 5 zitten aan de brunch in plaats van aan een bureau.
14: Het is 10:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Bij Brussels Airlines heeft de christelijke vakbond ACV Pulse een stakingsaanzegging ingediend. De luchtvaartmaatschappij wil vanaf morgen opnieuw naar Tel Aviv in Israël vliegen. En daarvoor zou personeel verplicht worden ingezet, terwijl dat vroeger alleen moest als ze daar vrijwillig voor kozen. Volgens de vakbonden zijn er heel wat personeelsleden die niet naar conflictgebied willen vliegen. De stakingsaanzegging geldt enkel voor vluchten van en naar Israël, zegt Jolinde de Vuw van het ACV.
15: Het idee is niet dat er collectief alle vluchten zullen verstoord worden. Het idee is eigenlijk dat mensen die een Tel Aviv-vlucht op hun planning hebben staan en die het echt niet zien zitten om die vlucht uit te voeren, dat die zich op de dag van hun vlucht het werk kunnen neerleggen en zich voor die dag kunnen beroepen op een stakingsvergoeding.
14: Het grote drugsproces Costa zal grotendeels in beroep overgedaan worden. Eind juli werden 51 beklaagden veroordeeld voor de grote invoer van meer dan 23 ton cocaïne. En dat gebeurde via de haven van Antwerpen. De kopstukken kregen 9, 12 en 13 jaar cel. Alle beklaagden hadden een maand de tijd om in beroep te gaan. 43 van hen hebben dat ook gedaan. En ze zullen voor het Hof van Beroep in Antwerpen moeten komen. De Kempische industriële groep Heilen heeft de site van de voormalige autofabriek van Audi in Vorst gekocht. 1,5 jaar nadat de laatste auto daar van de band rolde. De groep wil de Audi-site omvormen tot een bedrijventerrein waar 3000 mensen kunnen werken. En dat is evenveel als er vroeger voor Audi werkte. Het is niet bekend hoeveel de Heilengroep betaalde voor de site. De nieuwe eigenaar gaat nu wel op zoek naar bedrijven die daar willen werken, zegt Sarah Dirks, de woordvoerder.
16: We staan open voor heel veel industriële spelers. Dat kan gaan van productiebedrijven, logistieke spelers. De KMO'er, zeker en vast. We zijn ook van plan om een opleidingscentrum te voorzien op de site. Zodat dat park eigenlijk kan uitgroeien tot een economische duurzame economische motor voor Brussel.
14: In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een tweede lichaam gevonden na de plotse hevige overstromingen van afgelopen zaterdag. Tijdens hevige regenbuien veranderde een beek in een modderstroom. De voorbije dagen zijn zo'n 80 mensen gered met een helikopter. Nu is er nog 1 persoon vermist. En in Nepal en Tibet zijn al meer dan 1000 mensen gestorven na de vloedgolf van vorige week. Er zijn ook nog altijd 4400 mensen vermist. Onder meer in enkele tunnels van waterkrachtcentrales wordt nog gezocht naar meer dan 600 mensen die daar werkten. Reddingswerkers hebben al 4 lichamen naar boven gehaald. Ze blijven ook lucht naar binnen pompen voor mogelijk overlevenden. Wolken en opklaring wisselen elkaar af vandaag met kans op wat regen in het oosten. Maxima tussen 17 en 22 graden. Morgen en donderdag vaak bewolkt met soms lichte regen tot 24 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
17: Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En er rijden geen treinen tussen Sint-Joris-Weert en Leuven, tussen Turnhout en Tiele en tussen Beringen en Zolder. Hoho, je kan met je treinticket wel de bus van de lijn nemen.
18: Radio 2, Anne en Daan.
19: Van Rijmen en Daan Masset.
13: In september veegt die tranen weg. Het is bevrijdingsdag. De dag dat de structuur en de hectiek tegelijk in je gezicht kletsen bij het afgaan van de wekker. Wij wakker, jullie ook. Dus welkom.

0: Shawn Mendes samen met Camila Cabello en Señorita. Het is 1 september, lieve vrienden. Mijn kinderen zijn boos.
1: Oei, begint al goed.
0: Ja, natuurlijk. Die moeten normaal gezien, in het middelbaar is dat zo de eerste dag maar een paar uurtjes gaan. Dat is dan zo kennismaking, boeken in orde brengen. De klastitularis een keer spreken. Nu moesten die een hele dag gaan.
1: Met dank aan de minister van Onderwijs.
0: Ja. En die hebben dan natuurlijk zo'n app, de Smart School app.
1: Ja.
0: Iedereen kent dat wel. En ze hadden al een weekje voortgekeken en er stonden al 3 toetsen in gepland.
2: Dus, de eerste week.
0: Ja, dit zijn slechtgezind. Ik was eigenlijk heel blij dat ik naar het werk kon.
1: Dat is meteen de zweep erop. Ja, jij bent hier inderdaad op het werk bij mij. Dan hoor jij statistisch gezien niet bij de 1 op 5 ouders die vandaag een dagje vrij heeft genomen. Want 1 september is een populaire vakantiedag. Misschien wel de populairste van september. Ja, heel veel ouders willen erbij zijn natuurlijk op die allereerste schooldag. Zeker als je kleutertjes hebt of kindjes die voor het eerst naar school gaan. Ik heb het vanochtend ook gemerkt dat het rustig was op de weg. Ik ben heel vlot naar Brussel kunnen rijden.
0: Ja, ja.
1: Dus heel veel mensen thuis, denk ik.
0: Ze hebben dan de hele dag vrij, of wat?
1: Die mensen hebben dan vaak de hele dag vrij. En je gaat zien, de brasserieën vandaag, rond dit uur, die zitten vol. Allemaal ouders die aan het nippen zijn van een glaasje cava.
0: Nee.
1: Roerij met spek.
0: Nee.
1: Van het back-to-school ontbijt. Brunches worden er georganiseerd. Dat is marketing. Dat is echt, dat is een ding.
0: Het klinkt ook alsof je het al gedaan hebt.
1: Inderdaad. Het is wel al enkele jaren geleden.
0: Ik had het kunnen denken.
1: Ja, jaar of, ik denk toen mijn oudste zoon naar de eerste kleuterklas ging of zo, heb ik dat wel eens gedaan. En ja, ik snap dat wel, want dan zit je, ja, je gaat dat samen met je partner doen, daarna heb je dan wat tijd. En het gekke is, die brasserie zit dan vol met andere ouders. Dat zijn allemaal koppeltjes die daar zitten, allemaal zo wat leeftijdsgenoten, mensen zo beginnen onderwijs,
0: ja,
1: of kleutertjes. Allemaal, het wordt een nieuwe Valentijnsdag. 1 september wordt Valentijn 2.0.
0: Allee. Ja, ik heb net ook, want je zegt dat 1 op 5, ik heb de cijfers er even bijgehaald, en inderdaad, 1 op 5 ouders neemt vandaag vrij. Dus wie zijn ze? Waar zitten ze? Waarom doen ze het? Laat ons gerust weten. En dat kan via VRT Max, dat is nieuw, ook nieuw, hè? 1 september nieuw. VRT Max, dan Radio 2, en zo kan je ons dan bereiken via een berichtje.
1: Ja, jij vraagt waar zitten ze? Ik zal je zeggen, niet in deze radiostudio.

0: Bazaar. En ooit komt er een dag, dat was ook het nummer dat ik mijn dochter op mijn schouders had tijdens Pukkelpop. Dat heb ik jou verteld, hè.
1: Waar je nu altijd nog last van hebt en voor naar de osteopaat moet gaan.
0: Ja, ik ben gisteren naar osteopaat Sophie geweest en Sophie heeft mij gekraakt.
1: Oh, I love it. Osteopaten die kraken.
0: Oh, I love it. Ja, want ik moet in orde zijn, hè, Daan. Want ik ga naar Céline Dion.
1: Ja, ja, jij gaat naar Céline Dion, ja.
0: Ik ga naar Céline Dion en ik heb nog een duo-ticket. Dus ik heb er eentje voor mezelf en eentje voor jou. En jij kan daar nog iemand meenemen. Hoe kan je mee? Wel, er staat een grote Céline Dion-quiz op VRT Max. Speel daar al mee. Dan maak je kans op de grote finale deze vrijdag die we hier live in de studio gaan spelen. Dus denk daaraan als je meedoet aan de VRT Max van ja... Kan ik vrijdag in de voormiddag bij Anne en Daan in de studio in Brussel zijn?
1: Dat is bijna even leuk als naar Céline Dion gaan.
0: Ja, zo waar. Misschien zelfs nog een beetje leuker.
1: Je krijgt de Céline Dion van de Aldi dan te zien.
0: Ja, dank u. We gaan met de Eurostar naar Parijs. We nemen een selfie aan de Eiffeltoren, concertje meepikken van Céline Dion en dan de dag nadien weer terug.
1: Ja.
0: Gaat goed zijn hoor, jongens.
1: Ja, en ik? Ja. Jij blijft hier.
0: Inderdaad. Susan. Radio 2. In Paris.

0: Heb je nu gehoord hoe lang dat hij die noten kan aanhouden, Céline Dion?
1: Dat is, ja, wereldverdetten, hè.
0: Jongens, toch. Ik ga nog moeten oefenen voordat ik ga.
1: Zorg maar dat je de songteksten kent, dat je kan meenemen.
0: Ah ja, moet ik ook nog doen. Oh, zeg.
1: Oh, druk.
0: Oh, druk. Goed, het is 1 september. 1 op de 5 ouders neemt 1 september vrij. Minder ochtendstress voor de eerste schooldag. En dan ook vooral die eerste dag zonder kinderen. Je ziet ze graag, maar het is toch ook fijn als je een hele dag alleen bent, hè, nietwaar?
1: Ja, ik denk dat er stuurt net nog iemand, Stijn stuurt, het is bevrijdingsdag voor de ouders vandaag. 1 op de 5 neemt vrij. Veel mensen die vandaag ook in een brasserie zitten aan het ontbijten zijn, dat komt ook binnen via VRT Max. Ik zie Christa, die zegt, ja, de ouders die nu gaan ontbijten hebben groot gelijk. Ik nam vroeger ook altijd een dagje vrij en dan ging ik ook altijd iets leuks doen. Joke stuurt, ik ben net terug, ik ben oma en ook voor mij is dat een soort van vrije dag, nu de kleinzoon weer naar school is. En Michel zegt, ik heb jaren een ontbijt- en lunchzaak gehad in Antwerpen en de eerste schooldag was echt wel een topdag bij ons.
0: Ah ja.
1: Niet alleen de mama's en de papa's, maar ook de oma's en de opa's, die waren super blij dat de kinderen weer naar school moesten. Luxe ontbijten, inclusief bubbels, het kon allemaal. Ik zeg het u, dat wordt Valentijn 2.0 in september.
0: We zullen het eens vragen bij Lisa. Lisa Verkamme van Concept Store Studio West in Loringen. Maar zij organiseert een brunch. Dag Lisa, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo.
0: Ja, dus de zaak zit vol vandaag?
2: Ja, inderdaad. Wij hebben 20 plaatjes, maar we hebben er 23 ingeschreven. Dus we hebben nog een beetje moeten puzzelen voor iedereen binnen te krijgen.
0: Dus het was meteen volzet.
2: Ja, maar want er zijn ook 2 kleine kindjes mee met een buggy en een kinderstoel. Dus dat neemt ook wel wat plaats.
0: Er zijn kinderen binnen. Nee.
1: Zeg maar, jullie, als ik het goed begrepen heb, jullie hebben dat vorig jaar ook al eens gedaan. En toen was het ook al een groot succes, hè?
2: Ja, inderdaad. Het is nu de 2e keer dat we het organiseren. En vorig jaar hadden we meteen al vraag van mensen die niet konden komen, omdat het al volzet was. En die zeiden, wij komen volgend jaar ook. Dus ik heb het dan direct in mijn agenda gezet. En zo konden we dan al goed starten.
1: Maar Lisa, je moet dat nu vastpakken. Je moet volgend jaar een tent zetten buiten.
0: Ja, ik zweer het, je dat is uitverkocht. Zeg, en zijn dat dan vooral moeders of vaders of koppels? Of wat zie je daar?
2: We zien hier vooral vrouwen, dus vooral vriendinnen die langskomen. Maar we hebben ook een paar koppels. En we hebben ook een leuk tafeltje met 3 generaties. Dus de oma, de mama en dan het kindje die nog niet naar school gaat.
0: Ah,
2: dus dat is ook wel tof.
0: Tof. En tot hoe laat duurt het daar dan bij jou?
2: Tot 12 uur. Dus we kunnen gerust wel nog wat lang napraten.
0: Ja, en wat krijgen ze dan te eten en te drinken? Wat bied je dan aan? Is dat echt zo'n brunch met alles erop en eraan?
2: Ja, het is eigenlijk een buffet, dus een hele tafel vol met allemaal lokale lekkernijen van de slager in de buurt, van Mals en dan van de bakker van de Westpoorten. Dus we moeten maar 500 meter lopen om alles te halen. Echt, alles is vers en lokaal.
1: Nou, allez, zeg maar dat er 2 mensen op elkaar schoot gaan zitten en dan komen Anne en ik af. Tegen 12 uur, dat lukt nog net.
0: Ja, en dan straks nog een namiddagdutje voor ze weer aan de schoolpoort staan.
1: Ja,
2: inderdaad. Met een gevulde ma.
0: Ja, even afkappen. Ik ken het. Goed, Lisa Verkamme van Concept Store Studio West. Dankjewel voor de babbel. Ik wens je een drukke maar fijne dag. Tot

0: vrij hebben op 1 september. Dat is live van Desiree. 1 op de 5 neemt blijkbaar vrij op 1 september, vertelde Annette. Heb jij ook een dagje vrijgenomen vandaag? En wat doe je dan vandaag? Hoe vul je die dag in? Laat het gerust even weten bij Radio 2 op VRT Max.
1: Ze raden aan minstens 1 keer per week te luisteren of te kijken.
2: Nu 3 voor de prijs van 1. Radio, TV en VRT Max.
1: Duizenden andere oorlogen.
3: Ja, ja. Maar weet jij wanneer je stiekem verleid wordt?
1: Pas op, straks is het te laat.
3: Win-win zoekt het uit. Elke weekdag op VRT 1 en op Radio 2.
4: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit.
7: Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij SleepLife.
6: Het effect voel je direct.
7: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep. Exclusief verkrijgbaar bij SleepLife.
8: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
9: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
10: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Wham en I'm your man. Het is 1 september, de wekker gaat dan al wat vroeger. Er komt structuur en hectiek tegelijkertijd. Traantjes aan de schoolpoort. En zo liet Jurgen Vissers ook weten dat hij bij de 1 van de 5 mensen zit die vrijnemen vandaag. Want ze hebben het een groepje in het Hotel van der Valk in Beveren aan de brunch. En daar hebben ze zelfs beelden van om echt te bewijzen dat het echt gebeurt. Dag. Goedemorgen.
1: Hey, hallo, goedemorgen.
0: Jurgen, is het de eerste keer dat we aan de brunch zitten op 1 september?
1: Ja, het is een jaarlijkse gewoonte.
0: Een jaarlijkse?
1: Ja.
0: Zit het vol daar? Want ik zie wel al wat tafels. Ja, dat ziet er nogal gezellig uit daar.
1: Ja, het is hier heel gezellig. Het is hier ook een leuke formule. We komen elk jaar mijn aantal vrienden / buren de rust vieren van de kinderen die terug naar school zijn.
2: Ja, die term bevrijdingsdag is nog niet zo ver gezocht voor veel ouders, blijkbaar.
0: Nee. Zeggen, is dat dan met een all-you-can-eat? En is dat met kava en al?
1: Ja, kava, buffetje, eigenlijk 3 uur lang alles eten en drinken wat je wil en kan.
0: Allee, dus in de namiddag moet je een beetje gaan slapen dan?
1: Ja, een klein beetje kan dat wel gebeuren.
0: Ik had al gedacht. Geniet er nog van daar. We gaan eventjes naar Heidi. Heidi, die zit niet aan de brunch. Die is heel wat anders aan het doen. Dag Heidi. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Heidi, jij bent niet op de brunch. Je zit in de fitness.
3: Ja, dat klopt. In de sportoase in Deurne.
0: Ah, geen brunch voor jou?
3: Nee.
0: Is dat altijd op dinsdag dat je dat doet?
3: Nee, meestal op woensdag. Want woensdag heb ik mijn 4/5 en dan meestal op woensdag. Maar nu heb ik speciaal vrijgevraagd omdat het 1 september is.
0: Ja, wat ga je nog doen?
3: Ik verbied nog boodschappen doen en dan rustig aan en dan stil ik eens de dochter terug gaan halen van school.
2: Ah ja, maar kijk, het is echt zo. Je hebt er echt voor gekozen om een dag voor jezelf te nemen vandaag.
3: Ja. En ook om ze gewoon te kunnen gaan halen om 3:30 en dat ze niet naar de naschoolse opvang moet.
2: Ja,
0: want er zijn ook, dat zijn natuurlijk ook nog berichten die binnenkomen over ouders die niet vrij hebben. Hè? En die hun kinderen al in een opvang moesten laten, vanmorgen al. Oh. Dat ging dan gepaard met traantjes. Of er waren er ook al die te laat waren gekomen. Kinderen die brulden over sokken die vriemelen en een regenjas vergeten. Ah wel, niet getreurd. Ik heb straks nog een paar tips om de ochtenden goed door te komen. En die vertel ik jou straks.
2: Tante Antoe the Rescue. Op de Antwerpsring richting Gent verlies je een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Er rijden geen treinen tussen Sint, Joris, Weert en Leuven. En tussen Turnhout en Tiele, maar daar wel vervangbussen. Tussen Beringen en Zolder komt het treinverkeer intussen weer op gang.
0: Oké, dank u.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Voor alle ouders die aan de 1 september kava zitten, zometeen kan je slowen met More Than Words van Extreme. Geniet ervan, want straks is het al.

0: op Radio Bene. De beste muziek uit de jaren 70.
1: Je zingt, fluit en neuriet ze al jaren mee. En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
0: Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70.
2: Hier laat ik je los, Tim.
0: Stem op jouw favorieten bij Radio Bene op VRT Max.
1: En luister vanaf volgende week maandag
0: op Radio Bene.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
4: Ah ja?
3: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pik en mix.
4: Hé, hey, maar die lust die ook, hè?
3: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Elke dag telt voor 2.
0: Radio 2.

0: Prince and When Doves Cry.
1: Het is 1 september vandaag en aan de berichten te lezen op VRT Max zijn er toch wel wat traantjes gevloeid vanochtend. Niet alleen bij de kindjes, ook bij de ouders. Want het was hier en daar wel een beetje chaotisch. Hè. Het regenjasje moest mee. Ik lees dat er opnieuw brooddozen gemaakt moesten worden. Iedereen moet een beetje weer in het ritme komen. Maar weet, lieve vrienden van de radio, Anne en Daan geloven in jou. Je bent goed bezig en we zijn er elke voormiddag om jou te helpen. En we hebben Anne in de studio die met tips de ochtenden in de schoolweken weer wat vlotter laat verlopen.
2: Ja, sowieso. Ik heb dat even opgezocht. Om te beginnen, zorg voor een rustige ochtend. Dat willen we natuurlijk allemaal.
1: Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, hè?
2: Ja, ik weet het, maar het is pijnlijk om te horen, maar het werkt wel. Zet de wekker iets eerder. I know. Want haast en stress bij de ouders slaan meteen over op het kind. Ja. Dat kind heeft geen besef van tijd. En als jij dan zit te roepen, allee, doe voort, doe je schoenen aan, doe je sokken aan, waar is je regenjas, pak die brooddoos. Dan jaagt je alleen maar de mensen op. Vertrek dan ook op tijd, want te laat komen, ja, je weet dat, dat is al meteen een nota. Of een juf die boos kijkt.
1: Ja, en ook voor de kindjes niet tof als je zoals laatste de klas moet inkomen. Hè.
2: Nee, dat is waar.
1: Maar bereid... doe je waarschijnlijk niet mee opzet, te laat komen.
2: Nee, natuurlijk. Bereid alles vooraf voor. Ah, ja. Wel, dat doe ik ook. Ik heb gisteren de brooddozen gemaakt van vandaag.
1: Goed zo.
2: Ja, ze hebben wel het verkeerde mee, maar dat is niet erg. De brooddozen waren gemaakt. En dan sta je aan de schoolpoort en dan moet je eigenlijk duidelijke afspraken maken. Je moet duidelijk aan het kind zeggen wie het komt ophalen en wanneer.
1: Ah ja.
2: Bijvoorbeeld, ja. Want anders zit je maar de hele tijd te wachten als jij dan zegt van ja, na de laatste bel, na het koekjesmoment bijvoorbeeld, dan komt papa of mama of oma of opa jou halen of moet je mee met een vriendje. Dus dat je dat duidelijk weet. Anders zit je maar te wachten op wat? Op te wachten voor niks, want je hebt geen tijdsbesef als
1: op iemand.
2: Klein zijn.
1: Ja, okay.
2: Ja. Geef misschien een anker mee.
1: Wat?
2: Ik wist het. Ja, een houvast, een vertrouwd knuffeltje, een doekje of een fotootje dat je in de boekentas kan steken.
1: Zeg, maar jij gaat er een schrijn van maken zo.
2: Dat troost biedt op moeilijke momenten.
1: Maar zeg.
2: Ja.
1: Iedereen met een foto van de familie in de boekentas.
2: Ja, maar mijn dochter heeft dat ooit gedaan van de bompa, de grote bompa die was overleden. Die heeft heel lang dat doodsprintje in haar pennenzak gehad.
1: Oh.
2: Ja, totdat dat helemaal vervaagd was.
1: Oké, okay, dus als het moeilijk gaat, neem een anker mee. Niet letterlijk, dat zou nozel zijn.
2: Ja. En dan ook een hele belangrijke, verdwijn nooit stiekem.
1: Oh.
2: Kan je dat? Je kind gaan een beetje duwen, duwtje in de rug. Allee, daar is de juf. En dat je dan denkt, ik ben rappen weg. He? Dan kan het er snel aan wennen. Niet doen, hè.
1: Ah, heb jij dat ooit gedaan?
2: Constant. Dus dat is niet goed. Snel wegglippen. Want dat vergroot de verlatingsangst voor de volgende dag. Je moet bewust en kort afscheid nemen.
1: Ja, dat is moeilijk, hè. Als je kleine staat te wenen en dan moet je zeggen, ja, dag. Dat is niet gemakkelijk, hè.
2: Nee, maar dan is het dan omdraaien in één rechte lijn naar je fiets of naar de auto en vertrekken.
1: Want je kind wordt daar alleen maar sterker.
2: Oh. Niet meer omkijken. Ja. Niet meer omkijken. Maar kijk, dat zijn de tips. Dan ben je weer vertrokken voor het nieuwe schooljaar.
1: En nu allemaal samen. Dank je wel.

0: Next summer. We kunnen al een planning maken tegen dan. Damiano, David.
1: Ja, maar ja, 1 september. Dat is bijna ja. Mis, hè, jongens. Zeg, fan van de jaren 80, helemaal ik, want dat, ja, fijn, ik, dat is mijn jeugd, dat is overdreven, maar ik ben eind jaren 80 geboren. Voor jou zijn dat de 70s?
0: Ja, dat klinkt nu wel heel oud, want de jaren 70, ja, dat is heel goede muziek, hè?
1: Naar het schijnt.
0: Ja, ja, bij Radio Bene weten ze dat, want daar hebben ze vanaf volgende week maandag de Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70. Een hele week lang, vanaf 9 uur, en ik kan zelfs op je eigen favorieten stemmen. Daan. Vertel eens waarvoor we daar moeten zijn.
1: Ah, wel, daar, dat is op VRT Max. Daar staat trouwens alles. Je kan daar series bekijken. Je kan daar ook naar Radio 2 of naar Radio Bene luisteren. Heel handig. Je klikt daar dan op de zender Radio Bene en dan wijst het zichzelf uit. Daar kan je dan stemmen voor die jaren 70. En luisteren kan je daar ook doen. Of via DHB Plus kan je ook naar Radio Bene luisteren.
0: Ja, voor de Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70. En kom maar een beetje in de sfeer, want ik heb Blondie met Denis uit eind jaren

Blondie en Denis, Denis, je weet, alles komt terug. We gaan eens even naar het jaar 2015. Toen had Zara Larsson een geweldige hit met Lush Life. Dat heeft een hele revival gekregen. Ook dankzij TikTok natuurlijk. Ze stond ook op Pukkelpop vorig weekend. En de weide ging helemaal zot op dit nummer.

0: Leuk hè, summer wel gedaan hè. Zara Larsson en Lush Life.
1: Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre-Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
3: Ah, hoor ik mijn naam?
2: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
3: Ik bouw slim op.
2: Ja, maar duidelijk niet snel, hè.
4: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Bijstig toch?
5: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
6: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
7: Goh, daar liggen die protozen nu weer.
8: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
9: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
6: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
10: Volkswagen. Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
11: Céline Dion is al in Paris voor haar reeks concerten. Zie het als een soort comeback na haar ziekte, het stiff person syndroom. Maar wat is dat precies? Hebben wij het straks over.
12: Elke dag, telk voor twee. WNT Radio 2.
13: Het is 11:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het grote drugsproces Costa zal grotendeels in beroep overgedaan worden. Eind juli werden 51 beklaagden veroordeeld voor de grote invoer van meer dan 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De kopstukken kregen 9, 12 en 13 jaar cel. Alle beklaagden hadden een maand de tijd om in beroep te gaan en 27 van hen hebben dat ook gedaan. Luc de Cler, woordvoerder van de Hoven en de rechtbanken.
14: Het beroep is aangetekend door 27 partijen in totaliteit, waaronder het federaal parket zelf. Dit betekent eigenlijk dat de zaak opnieuw wordt behandeld voor het Hof van Beroep en dat ook het nieuwe strafrecht van kracht is. Wat zal betekenen dat het Hof geval per geval zal moeten gaan kijken welke wet de meest gunstige is voor de beklaagde, want zo is die overgangsregeling voorzien. Het zijn dus de raadsheren van het Hof die dat geval per geval gaan moeten toetsen en moeten beslissen welke wet van toepassing is.
13: Vandaag wordt het nieuwe strafwetboek ingevoerd. Het vervangt het vorige dat bijna 160 jaar oud was. Het is de bedoeling om ons strafrecht moderner, logischer en ook menselijker te maken. Philip Heijmans legt uit hoe dat moet gebeuren.
15: Voortaan worden misdrijven in 8 niveaus onderverdeeld. Niveau 1 zijn de lichtste misdrijven, zoals laster of klein vandalisme. Daarvoor zal je nooit meer een celstraf kunnen krijgen. Niveau 8 zijn moord, doodslag op een familielid of genocide. En daarop staat levenslang. Een belangrijk principe is wel dat een celstraf de laatste mogelijkheid wordt. Een rechter moet eerst alle andere straffen overwegen. En alleen als het niet anders kan, zal iemand in de gevangenis belanden. Anderzijds wordt het strafwetboek soms ook strenger, bijvoorbeeld voor partnergeweld. En er komen nieuwe misdrijven zoals ecocide, ernstige schade toebrengen aan het milieu.
13: In Nepal blijven reddingswerkers zoeken naar meer dan 600 vermisten die zouden vastzitten in de tunnels van waterkrachtcentrales na de immense vloedgolf van vorige week. Daardoor zijn zeker 10 van die tunnels volgelopen met modder en water. De reddingsteams hopen nog overlevenden te vinden, maar die kans wordt met de uren kleiner, zegt correspondente Davy Boerema in het gebied.
16: Die tunnels zijn heel groot, dus technisch gezien is er ruimte om weg te rennen voor dat water. Maar er moet zuurstof zijn, het moet maar gelukt zijn omdat ze zo weinig tijd hadden om weg te rennen voor die golf. En dat er geen teken van leven is, geeft natuurlijk niet veel hoop.
13: Ondertussen blijft het aantal doden na de plotse overstromingen in Nepal en Tibet oplopen. Er zijn nu al meer dan 1000 geteld. Er zijn ook nog zeker 4400 vermisten, onder wie honderden buitenlanders. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af vandaag met kans op wat regen in het oosten. Maxima tussen 17 en 22 graden. Morgen en donderdag vaak bewolkt met soms lichte regen en tot 24 graden. Maar vanaf vrijdag wordt het warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
17: Maak van je filetijd treintijd. Dankzij je werkgever.
11: Op de E17 richting Frankrijk zijn bij Aalbeek het weerrijstroken dicht. Dat komt door een ongeval en er rijden geen treinen tussen Sint-Joris-Weert en Leuven. Er zijn wel vervangbussen.
18: Radio 2 Anne en Daan.
19: Anne.

0: Goeie raad voor altijd. Dat Drive Safe van Miles Smith. Ik kan niet wachten tot ze zegt merci beaucoup. Want Céline Dion is terug. De superster met de engelenstem. Ook de ster met humor, hè. Céline is heel grappig, hè.
1: Ja, en heel lief.
0: Ja, dat heb ik ontdekt in heel wat social media filmpjes en ook in haar documentaire I Am Céline Dion. In het Frans is dat Je suis Céline Dion.
1: Allee.
0: Ja, en daarna vertelt ze openhartig over haar leven, haar carrière en ook de strijd met het zeldzame stiff person syndrome.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb die docu gezien. Uiteraard.
1: Ja.
0: Je hebt die ook gezien, hè?
1: Ja, inderdaad. Indrukwekkende beelden zijn dat geweest wel.
0: Ja, dat zijn beelden die ik nooit meer vergeet. Dat is een zeldzame neurologische aandoening dat ze heeft. Dat zorgt voor ernstige spierstijfheid en pijnlijke spierspasmen. En ook in die documentaire zie je dus die aangrijpende scène waar dat ze zo'n aanval krijgt, hè?
1: Ja, en er zouden veel wereldsterren zijn die zeggen dat ga je niet in een documentaire stoppen. En zij heeft het er wel in laten zitten.
0: Ja.
1: De camera's zijn blijven lopen.
0: Ja.
1: Ja, en dat is... Ja, wat moet je daarvan? Dat is indrukwekkend, maar niet op de positieve manier.
0: Nee. Je ziet echt dat lichaam samentrekken. Ze heeft hevige pijn, kan ook nauwelijks nog bewegen of communiceren.
1: Kan niet meer praten, hè?
0: Nee, want de spieren die je nodig hebt bij de ademhaling en je stemgebruik, kan ze op dat moment niet meer gebruiken. En ja, dan heeft ze daar een heel intensieve revalidatie voor gevolgd om haar stem ook terug te krijgen, hè?
1: Ja, ze kon niet meer zingen, hè?
0: Nee. Maar nu is ze terug, Adam.
1: She's back.
0: She's back.
1: Retour in Parijs voor een nieuwe concertreeks. Elke avond 30.000 mensen in het publiek. Heel veel mensen hebben daar al tickets voor kunnen bemachtigen wereldwijd. Niet iedereen, maar wij hebben nog een duo-ticket liggen. En dat kan je winnen door mee te spelen via VRT Max en dan door te klikken naar Radio 2. Maar ik ken iemand die niet gaat meespelen en dat zelfs bewust doet. Dat is Caroline. Goedemorgen, Caroline.
2: Goedemorgen, Daan.
1: Je hebt ons gisteren een berichtje gestuurd. Ja, ik ga niet meespelen met de wedstrijd op VRT Max. Waarom niet?
2: Omdat wij er niet zijn vrijdag. Wij vertrekken morgen op vakantie. En ook omdat wij bij de gelukkigen zijn dan al tickets hebben voor het concert.
0: Maar dat was een strijd, hè. We hebben hier met computers, met verschillende collega's,
2: ook
0: liggen inloggen om aan tickets te geraken, hè. En bij jou is het dan wel gelukt.
2: Ja, dankzij mijn man, hoor. Want ik denk dat we hier ook, ik weet niet hoeveel schermen openstaan hadden. En ik had het al opgegeven, want ik werd drie keer terug uitgegooid. Maar mijn man heeft volgehouden.
0: Uh-huh.
2: En ik denk in de namiddag, rond 3:30, was het opeens... Ja, we zijn erin. We hebben 6 minuten, wat moet ik doen? Ja, dan heb je maar... dan moet je beslissen, natuurlijk.
1: Ja. Zeg, maar je hebt ze al vaker live gezien, hè?
2: Ja, inderdaad. Wij zijn al grote fans. Wij zijn er beginnen volgen sinds het Songfestival. Hadden wij zoiets van, wat is dit? En we zijn dat beginnen volgen door de jaren. En ja, allebei samen grote fan. En ondertussen al Las Vegas, Canada, Parijs.
0: Ben je er ook al geweest?
2: Ja.
0: Oké, maar goed. Voor mij is het de eerste keer. Wat mogen we verwachten?
2: Ja, ik zit er eigenlijk zelf ook een beetje aan te denken. Wat mag je verwachten? Wij hebben Céline natuurlijk in haar topjaren gekend. En ja, wij weten natuurlijk niet. Zij had altijd prachtige shows. Die was heel bewegelijk. Die was net een elastiek hoe dat die kon bewegen. Haar liedjes, haar stem, ongelooflijk. Maar natuurlijk, ik weet nu ook niet. Ik hoop dat het allemaal nog lukt. Maar ik denk dat het allemaal een beetje ingetogener zal zijn misschien. Maar ik denk wel dat haar stem oké zal zijn. Want anders denk ik niet dat ze zou optreden. Haar toch
0: nee, dat denk
2: kennende.
0: Ik ook niet. Nee.
2: En ik denk nu van... Ja, zeg maar...
0: Nee, ik wou zeggen van ja, ik denk ook, Céline doet geen halfwerk.
1: Nee.
0: Of ze is er, of ze is er niet. He?
2: Ja, en ik heb ook toevallig gezien, want wij volgen haar ook op alle sociale media. We hebben door de jaren ook een beetje contact met een paar muzikanten van haar. En ik heb gezien dat eigenlijk de voltallige crew die er altijd bij was van muzikanten en de backing vocals, dat die er eigenlijk bijna allemaal aan bij zijn. Dus
0: oh,
2: dat
0: kijk.
2: Echt een,
1: Echt haar vertrouwd entourage dat ze mee heeft gebracht naar Parijs.
0: Ja, heel fijn.
2: Inderdaad.
0: Ja. En welke datum ga jij?
2: 19 september. Dat is de stop van onze reis. Wij vertrekken morgen richting Italië en we eindigen in Parijs.
1: Wat een finale, Caroline.
0: Ja,
1: wauw.
0: Ja, maar dat ga ik je wel niet zien, Caroline, want ik ga de woensdag.
1: 23
0: september. Ja. Goed, jij kan mee, dat weet je. Want ik heb nog een duo-ticket. Moet je voor naar VRT Max? Doe mee met de quiz op VRT Max Radio 2. En vrijdag spelen we de grote finale hier in de studio in Brussel.
1: Ja, zeker meespelen. En straks hebben we het nog over dat stiff person syndrome. Zeer zeldzaam dus, die neurologische aandoening waar Céline Dion dus ook aan leidt. Wat is dat precies? We gaan straks vragen aan neuroloog Santens van het UZ in Gent.
3: Susan. Radio 2. In Paris.

0: Sonja laat ook weten, de documentaire over Celine Dion was echt emotioneel. Het kwam zo binnen. Sterke vrouw dat ze er nu weer staat. Ik wens haar alle geluk toe. Prettige dag en PS. Ik ben zo blij dat jullie er weer zijn.
1: Ah, kijk.
0: Daarvoor las ik het voor.

0: Snow Patrol en Shut Your Eyes. Vanmorgen met de fiets vertrokken naar hier. En drie keer raden wat ik vergeten ben.
1: Regenjas.
0: Inderdaad. Maar heb ik hem nodig? Dat vragen we aan Sabine.
2: Kies je voor.
3: Even een fun fact.
2: Of met de collega's voor.
3: De meest foute 80's hit.
2: Gelijk heb je. Want voor elke mood
4: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
7: Go Yellow!
8: Het is uw linkeroor hier, hè.
9: En uw rechteroor.
8: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
9: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
8: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
9: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
8: Voilà, zei. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
9: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
8: Ja, ja. Het kan anders.
10: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu. Maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
11: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
12: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
11: Amai.
12: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
11: Oh Lidl, op wie kan ik rekenen?
12: Lidl, dat kan tellen.
13: Radio 2.
14: Radio 2.

0: Matthew Wilder en Break My Stride. Het moet hier niet wilder worden, jongens, want Sabine is terug.
1: Ja,
0: in levende lijven.
1: In levende lijven. Ja.
2: Sabine is hier altijd geweest natuurlijk, maar we hebben haar 2 maanden niet gezien omdat we in Blankenbergen zaten.
0: Ja, wij zaten in Blankenbergen. We hebben onze favoriete weervrouw gemist, maar nu ben je hier weer.
1: Ja, alles goed plezier. Met jou. Ja, zeker.
0: Ja, dat is fijn. Zeg Sabine, ik zei het net al, ik ben met de fiets naar hier gekomen. Ja. Ik heb geen regenjas bij, ik moet nog terug ook.
1: Ja, maar het gaat over hier en daar al eens een buitje. Dus
0: dat wordt er niet nat of wat?
1: Ja, dat kun je een beetje in het oog houden.
0: Ja, hè? Dat is waar.
1: Dus het zal vaak droog blijven. Dus de kans dat je straks droog naar huis rijdt is eigenlijk wel groot.
0: Goed.
1: Voilà. Af en toe, ja, er zijn er meer wolken. Af en toe schijnt de zon in onze ogen. Dus een beetje zo het goede Belgische gematigde weer. Zo niet te warm, niet te koud. Af en toe wat gedruppel. Dat moet ook voor de plantjes.
0: Ja.
1: Als je richting kust gaat, blijft het ook wel zonniger van namiddag. En die temperaturen die klimmen ook niet te hoog. 17 tot 22 graden. Dus dat zijn eigenlijk normale temperaturen voor deze tijd van het jaar. Ik ben heel blij met dit weer. Want de afgelopen zomer was er eentje ongezien eigenlijk. Met een gemiddelde temperatuur van 20,3. Dus de warmste ooit gemeten door het KNMI. Goh. Ja, echt. Dit gematigde vind ik eigenlijk best wel aardig. De natuur kan zich ook wat herstellen. En voor vanavond en vannacht is dat misschien nog een laatste bui in het oosten van het land. Tegen het einde van de nacht misschien nog een buitje voor de kuststreek. Maar voor is eigenlijk zo goed als droog en 9 tot 16 graden. Morgen opnieuw afwisselend zonwolken. Opnieuw kans op een bui, maar die kans is veel meer klein. En dat is dan voor het westen en het noordwesten van het land. De rest van het land blijft het wel helemaal droog. En dan gaan we opnieuw naar zo'n 21 graden ongeveer. Misschien lokaal iets meer als de zon er iets meer kan doorkomen. Vandaag is het dus een zwak tot matige wind uit westelijke hoek. Morgen een zwakke wind. Die gaat wel in de loop van de dag wat aantrekken tot matig uit het zuidwesten. Donderdag hebben we een storing die net ten noorden van ons blijft slepen, blijft golven. Dat geeft redelijk veel wolken, dat geeft niet al te veel neerslag. Dus een beetje gedruppel misschien. Wat lichte regen of wat motregen, niet veel. Redelijk wat wind, dus voor de fietser met tegenwind. Het is trappen, matige tot vrij krachtige wind. Met rukwinden tot 50 km per uur, aan de kust soms 60 km per uur. Vrijdag min of meer hetzelfde verhaal. Redelijk veel wolken, kans op wat gedruppel, redelijk wat wind nog altijd en het wordt nog iets warmer. Donderdag rond 22 graden, vrijdag rond 23, 24 graden. En dan het weekend ziet er best wel aardig uit. Zaterdag kunnen er af en toe nog wat wolken voor die zon schuiven, maar het blijft droog, rond 22 of 23 graden. En zondag zomerse warmte, redelijk wat zon en dan een temperatuur rond 25 graden. Meer moet dat niet zijn op een zondag, denk ik.
2: Amai, zeg, wat een mooi weekend. En ideaal fietsweer voor
0: nog,
2: dan.
0: Hè?
1: Voilà, het zal wel zijn.
0: Zondag?
2: Nee, de rest van de week.
0: Ah.
2: Weinig kans op regen en tegen het einde van de week wat wind. Maar dat is
1: wind, mama.
2: Dat is de workout, dan is dat.
1: Ja, voilà, dat is de krachttraining.
0: Voilà, zo bekijk ik het ook.
2: Ah, maar dat is goed, wij motiveren jou, hè, Anne.
1: Voilà.
2: Kan dat, je bent goed bezig.
1: Echt wel.
0: Help you guys.
3: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen. Radio 2. Elke dag.

0: Wat een stem, zegt Davina Michelin. Duurt te lang. Op de E17 richting Frankrijk zijn bij Aalbeke twee rijstroken dicht. Dat komt door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Gent komen er 10 minuten bij. Van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En er rijden geen treinen tussen Sint-Joris-Weert en Leuven. Maar dat zijn wel vervangbussen.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: Wat een queen, Donna Summer en Could It Be Magic. En over queens gesproken, het is Céline Dion dat de klok slaat deze week bij Anne en Daan. Want we spelen deze vrijdag de finale voor een duo-ticket voor het optreden van 23 september van Céline Dion in Parijs. Ze heeft 6 jaar niet opgetreden. Dat heeft te maken met dat stiff person syndrome. Zeldzaam, weten we. Het zorgt voor spierspasmen. Maar wat is het precies en waarom is het zo zeldzaam? Vragen we zo meteen aan neuroloog Patrick Santens vanuit UZ Gent.
1: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Ideatip van de week.
2: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op ikea.be. Lotto is op zoek naar een neus.
4: Oh? Een neusbegot.
1: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
2: Of thee in India.
1: En die graag rondneust in dure boutiques.
2: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
4: Sessimo.
1: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €4.500.000. Lotto, omdat het kan. Radio 2.

0: Dolly Parton, die vorige week overleden is, dat is de meter... Allee, nee, sorry, dat was de meter van Miley Cyrus.
1: Ja, ik heb het gelezen dat ze er het hart van in was, hè, Miley Cyrus?
0: Ja. Midnight Sky.
1: Ja, van Dolly Parton naar Céline Dion, want je weet dat je bij Radio 2 op VRT Max tickets kan winnen voor het concert van 23 september in Parijs. Dat is inclusief de hoge snelheidstrein naar en ook terug van Parijs.
0: Ja, best.
1: Anders zou het maar raar zijn.
0: Of ik blijf daar.
1: En je krijgt ook een hotelovernachting en een meet and greet met Anne Rijmen, want die gaat inderdaad mee.
0: Oh, ik dacht even dat ik ging zeggen meet and greet met Céline. Ik was helemaal... Oe.
1: Nee, dat zou wel heel hoog gegrepen
0: dat
1: zijn.
0: Zou wel,
1: maar speel dus vooral mee op VRT Max als je erbij wil zijn. Het lijkt mij een unieke kans.
0: Ja.
1: Ik mocht niet mee, maar bon.
0: Nee, iemand moet hier de boel draaiende houden. Maar Céline heeft jaren niet opgetreden. Het is wel een documentaire van haar verschenen, I Am Céline Dion. En daar zie je hoe hard dat ze leed aan het stiff person syndrome. Dat is een neurologische aandoening waar dat je spierkrampen van krijgt. Maar wat is dat precies en hoe werkt dat? En kan je daar ook vanaf geraken? We vragen het aan neuroloog Patrick Santens van het UZ in Gent. Dag dokter, goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Ja, dat stiff person syndrome, wat is dat precies?
2: Wel, het stiff person syndroom is een zeer zeldzame aandoening. Het is een auto-immuunziekte.
0: Ah.
2: En waarbij het immuunsysteem van iemand zich gaat richten tegen delen van het zenuwstelsel. En in dit geval zijn dat voornamelijk de remmende delen van het zenuwstelsel. In ons zenuwstelsel hebben we heel wat cellen die eigenlijk onze elektrische activiteiten een stukje in bedwang moeten houden. En wanneer dat fout loopt, dan krijg je dergelijke fenomenen zoals krampen, spierstijfheid en dergelijke meer. En dat is dan het stiff person syndrome.
1: Ja, wij hadden het daar straks over de documentaire die over Céline Dion is gemaakt, waar dat je ook ziet wanneer ze zo'n aanval krijgt, als ik het een aanval mag noemen. Ja, ze verstijft ook helemaal. Ze kan niet meer spreken, ademhalen wordt moeilijk. Mogen we zeggen dat het lichaam letterlijk in één grote kramp schiet?
2: Dat kan. Hè. Dus er zijn verschillende graden van ernst natuurlijk waarin dat kan optreden. Maar mensen met het stiff person syndroom kunnen eigenlijk helemaal blokkeren, helemaal vastraken door die verkramping.
1: Ja.
2: En daarbovenop kunnen ze ook nog een keer echte spasmen gaan doen. Dus echte schokkerige krampen dan bijna, die ook nog eens zeer pijnlijk zijn bovendien.
0: Ja.
2: Dus dat is...
0: We hebben die beelden gezien. Dat vraagt heel veel van het lichaam. Is dat nu medisch verantwoord? Dus te zeggen van dat syndroom is te behandelen? Want Céline staat terug op een podium. Hoe behandel je zoiets?
2: Wel, er zijn eigenlijk twee grote delen in die behandeling. Eerst en vooral is het de bedoeling om die spierkrampen zoveel mogelijk onder controle te krijgen door spierverslappende middelen te geven. Dat is een beetje een symptoombehandeling waarmee je soms al een beetje verbetering kan krijgen. Maar daarnaast is het ook belangrijk om dat neurologisch luik aan te pakken. Dus om die antistoffen die gevormd worden en die dus de oorzaak zijn van dit probleem, om die zoveel mogelijk te verwijderen. Dat kan op verschillende manieren en daar zijn verschillende soorten medicijnen voor die daarvoor gebruikt worden. Maar dat kan men op die manier ook voor een stuk afremmen, inderdaad.
0: Ja. Dus ze kan die concertreeks wel doen, want ze zegt zelf van ik ben er bovenop, maar kan ze nu in het midden van een concert een opstoot krijgen?
2: Wel, het is moeilijk te zeggen en het is altijd een risico natuurlijk, omdat vermoeidheid en inspanningen altijd voor auto-immune aandoeningen een heel bijzondere plek innemen. Dus je verhoogt in feite wel een klein beetje de stress in je systeem, waardoor dat immuunsysteem weer kan gaan reageren. Nu, midden in een concert een opstoot doen, dat is weinig waarschijnlijk, maar wat je waarschijnlijker of wat mogelijk zou kunnen zijn, is dat ze progressief gedurende die reeks concerten, dat ze progressief toch weer een stukje meer problemen zou kunnen ervaren. Dat is theoretisch een mogelijkheid.

0: Nu, ik vermoed wel dat zij zeer goed begeleid wordt en ja. dat het risico ook wel bijzonder goed afgewogen is aan de hand van haar medische toestand zoals die momenteel is. Hè. Ja. Dus dat zal wel goed bekeken zijn.
1: Ja, want er zijn heel wat artiesten die doen echt een wereldtournee. Die zijn dan 8-9 maanden van huis. Maar bij haar is het echt, ja, we hebben de reeks in september, maar dan zou ze in mei toch nog een volgende reeks doen. Hè?
2: Ja, nog eens 10 jaar.
1: Dus nog eens 10, hè. Dus ja, ze laten natuurlijk wel een half jaar tussen. Waarschijnlijk ook voor het herstel.
0: Ik denk dat dat inderdaad nuttig is om, en zeker in deze fase, wanneer men terug de draad oppikt, om daar voldoende rustmomenten in te lassen. Ja. 10 concerten is denk ik nu, dat is een beetje te overzien, denk ik. Ja. En als er inderdaad wat bijkomende problemen zouden optreden, is er inderdaad wel voldoende hersteltijd nadien terug.
1: Ja.
2: En zoals u zegt, ze zal goed omringd zijn. Ze
1: gaat
2: dus waarschijnlijk een hele medische staf mee en ze zal daar geen risico's in nemen.
1: Ja, dat is waar.
0: Absoluut.
1: Ja. Nee, goed. Ja. Goed, Patrick Santens, neuroloog aan het UZ Gent. Dank je wel voor de uitleg over het stiff person syndrome. Ik wens je een hele fijne dag.
0: Dank je wel.
1: Dank je voor de babbel. Tot ziens.

0: Marcoon. Oké. Okay. A Walking in Memphis. De zomer zit erop en dan weten we dat de zomer voorbij is met de winnaar van Zomerhit. Dat weten we. En dat was dit jaar...
1: K3!
2: Dit is de winnaar van VRT Zomerhit 2026.

0: vanavond op VRT1.
1: Heeft u een mannelijke collega nu net gebeld met mij over een enquête of zoiets?
2: De 101 belt niet zomaar mensen op om enquêtes te doen, meneer.
1: Oké.
2: Okay. Goed, alsjeblieft.
0: Op VRT1 krijg je een exclusieve inkijk in de oproepen aan de noodcentrale. Op VRT Canvas begint Drugs Delta, de nieuwe docureeks van Rudy Franks. En op VRT Max kan je het avontuur van Arnoud volgen in Dwars door de Pyreneeën. Veel kijkplezier.
3: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
4: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
3: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
5: Eurostar. Together we go further.
6: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
7: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer.

0: de start.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
2: Na 20 jaar als leerkracht beleeft Marie van Tichem uit Waregem vandaag haar eerste 1 september als schepen op Waregem koersen. Hoe dat voelt, hoor je straks. Elke dag, telk voor twee, WRT
3: Radio 2. Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Na anderhalve eeuw maakt het oude strafwetboek plaats voor een moderne versie. En straks legt de nieuwe koning van Noorwegen de eed af. Vandaag wordt het nieuwe strafwetboek ingevoerd. Het vervangt het vorige dat bijna 160 jaar oud was. Het is de bedoeling om ons strafrecht moderner, logischer en menselijker te maken. Filip Heijmans legt uit hoe dat moet gebeuren.
4: Voortaan worden misdrijven in 8 niveaus onderverdeeld. Niveau 1 zijn de lichtste misdrijven, zoals laster of klein vandalisme. Daarvoor zal je nooit meer een celstraf kunnen krijgen. Niveau 8 zijn moord, doodslag op een familielid of genocide. En daarop staat levenslang. Een belangrijk principe is wel dat een celstraf de laatste mogelijkheid wordt. Een rechter moet eerst alle andere straffen overwegen. En alleen als het niet anders kan, zal iemand in de gevangenis belanden. Anderzijds wordt het strafwetboek soms ook strenger, bijvoorbeeld voor partnergeweld, en er komen nieuwe misdrijven zoals ecocide, ernstige schade toebrengen aan het milieu.
3: Maar er komt ook kritiek. Volgens professor strafrecht Sophie Royer is er te weinig aandacht voor cybercriminaliteit in het nieuwe wetboek.
5: We zien dat de misdrijven over cybercrime, die zijn gecopy-paste uit een wet van 25 jaar geleden, en het gaat dan bijvoorbeeld over hacking en informatica-fraude, maar de realiteit waarin we nu leven is helemaal anders met artificiële intelligentie en deepfakes. En de wetgever heeft er eigenlijk niet bij stilgestaan in welke mate die fenomenen ook strafbaar zouden moeten zijn.
3: Jongeren die geplaatst werden in een jeugdinstelling kunnen daar vanaf nu ook een diploma halen voor de lessen die ze daar volgen. Eerder konden ze daar al opleidingen volgen, maar die telden niet mee voor een officieel schooldiploma. Vanaf vandaag is er voor alle jeugdinstellingen 1 instantie die het onderwijs daar organiseert. Dat de lessen meetellen in het gewone onderwijs, wanneer de jongeren opnieuw vrijkomen, is erg belangrijk. Dat zegt Ellen Duyk van de organisatie.
6: Nu het een echte school wordt en de lessen ook officieel allemaal meetellen, zal het voor de jongeren ook veel meer het gevoel geven van we gaan naar een echte school, dit zijn echte lessen en hopen we dat het soms minder als misschien verloren tijd zal aangevoeld worden.
3: Vandaag is het Waregem Koersen, het grote paardenevenement in West-Vlaanderen. Er worden 35.000 bezoekers verwacht. Die komen niet alleen voor de paardenraces, maar traditiegetrouw ook voor de opvallende hoeden. Bij de editie van vorig jaar zijn er 2 paarden overleden en daarom zijn er aanpassingen gedaan aan het parcours om de veiligheid te verhogen. Dat zegt algemeen directeur van Waregem Koersen, Bram van de Wallen.
7: We hebben een aantal hindernissen veranderd en dat heeft te maken dat de snelheid van de paarden geëvolueerd is. En op dat vlak, bij de analyse die we vorig jaar gemaakt hebben, hebben we 2 hindernissen aangebracht dat we gaan bekijken zijn in het buitenland. We hebben gesproken met specialisten die dagelijks bezig zijn met hindernisrennen. Dus ik denk dat we de nodige aanpassingen gedaan hebben die we moesten doen.
3: En over een uur legt koning Håkon de eed af voor het Noorse parlement. De zoon van koning Harald V, die vorige vrijdag overleed, is dan officieel de nieuwe koning van Noorwegen. Peter de Kroebele, wat gebeurt er straks?
8: Eerst zal de voorzitter van het parlement de officiële aankondiging van de dood van koning Harald V voorlezen. En daarna zal koning Håkon de 8e een eed zweren, waarin hij zegt de grondwet van Noorwegen te zullen respecteren. En bij het moment is koningin Mette-Marit niet aanwezig. Ze onderging onlangs een longtransplantatie en er zijn toch wel wat complicaties. Kroonprinses Ingrid Alexandra en haar broer prins Verre Magnus zijn er wel bij, net als de vrouw van de overleden koning. Koningin Sofia. En vanaf vandaag ook kunnen de Noren een week lang de kist van de overleden koning groeten.
3: Dankjewel, Peter. Deze namiddag zon en wolken met kans op wat gedruppel en tot 22 graden. Morgen iets meer wolken en tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
1: Radio 2 Middag in West-Vlaanderen.
10: Weet wat er leeft in jouw buurt.
1: Philippe Ledijnen.
2: Goedemiddag, eerste schooldag vandaag, maar niet voor Marie van Tichem uit Waregem. Zij zit als schepen op Waregem koersen. We gaan er straks live naartoe.

0: zo kunnen ze waarschijnlijk nog een tijdje doorgaan. Dire Straits over The Walk of Life. Voor duizenden kinderen is het vandaag de eerste schooldag, maar voor Marie van Tichem ziet 1 september er dit jaar heel anders uit. Ja, na 20 jaar voor de klas staat ze vandaag als schepen tussen de paarden op Waregem Koersen. En mijn reporter Michel, die staat daar toch ook zeker bij haar. En waar staan jullie precies, Michel?
1: Wel, Philippe, ik sta hier eigenlijk vlak aan de renbaan. Paarden zijn er wel nog niet te zien, dat is voor straks. Mm-hmm. Marie van Tichem, hoe hard kijk je uit naar die eerste rennen?
2: Ja, het is altijd wel speciaal om ze te zien starten. Ik hoop dat alles vlot verloopt en dat we toch mooie races kunnen zien straks van de middag. Ja.
1: Het is een bijzondere dag, anders normaal gezien, hè? In de school, in de klas en nu tussen het chique volk.
2: Ja, inderdaad. Het is eigenlijk de eerste keer. Dus, ik gaf 20 jaar les hier in Waregem. En het is de eerste keer dat ik dus niet voor de klas sta op 1 september. Dus wel heel speciaal. Ja. Maar natuurlijk, ik zit tussen de mensen en dat is wat ik het liefste doe eigenlijk. Dus,
1: Maar toch even, hoe hard mis je de kinderen nu?
2: Ik heb er toch vanmorgen al aan gedacht en een aantal collega's nog wat berichtjes gestuurd van succes en hoe je start. En dus je bent er wel mee bezig. Ja. Maar goed, vandaag, de rest van de dag verloopt hier op de hippodroom en ga ik daar waarschijnlijk weinig aan terugdenken. Maar dus september zal toch een speciale maand zijn.
1: Je zegt het zelf, ik hoop maar dat alles goed verloopt. Want het is toch een hele organisatie. Ook voor jou, want je bent schepen van feestelijkheden en dus ook schepen van Waregem Koersen.
2: Ja, dat klopt. Goed, alles wat hier op de hippodroom gebeurt is nu niet allemaal georganiseerd van Stad Waregem. Hey, daarvoor hebben we de organisatie. Maar eigenlijk alles wat rond de kerk gebeurt, de kermis die daar aanwezig is, de festiviteiten, horeca die van alles organiseert. Dus ja, dat wordt inderdaad wel mee ondersteund door de stad. Dus het is wel al een pittige week geweest, ja.
1: Men zegt wel eens Waregemnaren die ademen Waregem Koersen. Is dat ook voor jou het geval?
2: Wel, daar moet ik toch eerlijk bekennen. Ik ben niet opgegroeid en geboren in Waregem Centrum, maar in Beverleeën, deelgemeente van Waregem. Dus dat ligt eigenlijk ietsje verder van het centrum. En dat hebben wij minder meebeleefd als kind. Maar goed, nu ben ik daar volledig in ondergedompeld. En voel ik wel waarom dat voor zoveel Waregem zoveel betekent.
1: Toch even kijken naar die functie als schepen, ook van feestelijkheden. Het gaat vandaag heel veel over de veiligheid van de paarden. En dat is natuurlijk wel een issue, want daar zijn al grote accidenten mee gebeurd, vorig jaar zelfs nog. Maar het is ook een hele organisatie voor de vele, vele mensen. Er worden 35.000 mensen verwacht. Hoe zien jullie dat? Hoe zorgen jullie ervoor dat ook voor hen Waregem Koersen veilig verloopt?
2: Ja, dus er is eigenlijk een zeer sterk team die daarmee bezig is met veiligheid. En die dus alles uitgeschreven heeft en voorzien heeft. Dus dat wordt heel nauw opgevolgd. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat alles vlot kan verlopen. Maar er is uiteraard wel een draaiboek voor moest er iets fout gaan. Maar dus alles is wel grondig voorbereid daarbij.
1: Dus je staat hier wel met een gerust hart?
2: Ja, zeker weten. Ja.
1: Ga je straks een hokje wagen?
2: Ja, dat ga ik doen. Want dan is het altijd nog wel iets spannender om te kijken naar de races als je voor iemand kunt extra gaan supporten. Geen groot held, de keer 5 euro op een race af en toe. En hopelijk ja, gaat dat iets opbrengen, wie weet.
1: Maar natuurlijk, ik vermoed, hè, gezien wat je daarnet vertelde, dat je niet zo heel veel kent van paarden. En dus ook van, ja, wat is een goede gok?
2: Nee, ik luister dan een keer rond of dat er daar kenners zijn die mij wat tips kunnen geven. En anders kijk ik in dat boekje en probeer ik ergens een, ja, het is misschien raar gezegd, een mooie naam te kiezen en daarop te gokken. Dus nee, ik ben zeker geen kenner. Nee.
1: Nog een laatste vraag, wat me een beetje verbaast, dat is geen hoed.
2: Ja, dat klopt. Ik heb wel even getwijfeld. Ik heb een paar hoeden mogen proberen van collega's ook. Maar toen mijn kinderen mij zagen met mijn hoed, zeiden ze van ja, mama, dat is eigenlijk niet voor u. Doe dat maar af. En eigenlijk voel ik mij meer comfortabel toch zonder die hoed. Ja, dat ik mezelf kan zijn gewoon.
1: En dat is misschien nog het allerbelangrijkste. Ik wens je een hele fijne, geslaagde dag. Hopelijk zonder calamiteiten. Philippe, we zijn er klaar voor hier op Waregem Koersen.
0: Ah, dat is goed om te weten. Dank je.

0: 100 dagen nog maar. Tijdens mijn 2 maanden zomerreces daar in Blankenbergen op de Zeedijk is gebleken dat deze Aaron Blommaert nog altijd heel erg populair is. Toen hij kwam optreden bij ons, zaten fans al van 9 uur 's ochtends op hem te wachten. Maar blijkbaar niet populair genoeg om de meisjes van K3 dus van die zomerhit trofee weg te houden. Je hoorde Tranen van Goud samen met Zoe Levi. En dat gaan we de komende weken ongetwijfeld nog wel een paar keer horen bij Radio 2. Straks gaan we het eens over het weer hebben, want als ik naar buiten kijk hier in Kortrijk, dan schijnt de zon en het zou de beste dag van de week moeten zijn wat het weer betreft. We gaan eens vragen aan Geert Nasus of dat klopt en wat we de rest van de week nog mogen verwachten op ons hoofd.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Wat eten we vandaag?
3: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
2: Onmisbaar in de keuken.
3: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
2: Gratis en voor niks.
4: Radio 2. Radio 2.

0: Toen Dolly Parton vorige week kwam te gaan, zag ik op sociale media een tekening die gemaakt werd door middel van artificiële intelligentie. Maar daar zag je hoe Dolly zogenaamd in de hemel ontvangen werd door haar overleden collega-artiesten. En toen drong bij mij door hoeveel van de grote artiesten uit mijn jonge jaren er al niet meer zijn. Waaronder ook deze Michael Jackson en Wanna Be Startin' Somethin'. Even naar het weerbericht met Geert. Goedemiddag, Geert.
1: Goedemiddag, Filip.
0: Ja, ik zei daar straks al, het zonnetje schijnt volop in Kortrijk. Is dit echt de mooiste dag qua weer van de week?
1: Dat zou ik niet durven zeggen, nee, want het is ook een verschillend beeld afhankelijk van waar je zit. Hè. Hier en daar zijn er inderdaad brede opklaringen, op andere plekken zijn er wat stapelwolken, zelfs al een buitje geweest op sommige plekken. Nu, van die buien verwacht ik niet zoveel meer vanmiddag. Er is wel mogelijkheid dat er hier of daar nog eentje zou kunnen opduiken, vooral landinwaarts dan, maar veel gaat dat niet meer zijn. De opklaringen worden breder en duren dus ook langer, met temperatuur die weer op een beschaafd niveau zitten. Hè? 22 graden, ja, misschien zelfs 23. Hier en daar ook niet zoveel wind. Die neemt af uit de west-zuidwestelijke richting. Dus ja, het is wel een goede dag, zeker en vast. Maar ook de komende dagen zien er allemaal zo slecht niet uit. Vanavond en vannacht dan droog, minima. Ja, misschien iets lager tegen morgenochtend. Ik had vanochtend ingeschat een 13, 14 graden. Ik zou eerder geneigd zijn om er nog iets van af te doen. Dus een beetje minder zacht, maar toch nog altijd vrij hoge minima, want die blijven in de dubbele cijfers zitten. Mm-hmm. En dan morgen ziet er eigenlijk ook niet zo slecht uit, hoor. Een droge dag. Temperaturen die zelfs nog een graadje kunnen stijgen. In de loop van de dag wel meer wolken. En dan trekt er weer een zwakke storing door naar de nacht van donderdag toe. Donderdag overdag ook zo wat mix. Ja, misschien een bui of wat lichte regen, maar allemaal niet veel. En dan gaan we zelfs weer naar hogere temperaturen. Tegen vrijdag mogelijk zelfs een 4, 25 graden in de provincie. Zaterdag zou een beetje minder warm zijn, maar zondag ook weer die 4, 25 of misschien zelfs meer. Dus het ziet er helemaal niet slecht uit voor de komende dagen.
0: Nee, mooie nazomer een beetje. Of mogen we dat zo niet bestempelen?
1: Dat vind ik nu ook een groot woord.
0: 25 graden?
1: Ja, maar aan een nazomer dan denk ik aan een week met droog weer en veel zon en zo. En het is niet helemaal stabiel. Dus het is wel degelijk die mix nog altijd, die lichte wisselvalligheid. Maar die temperaturen die houden zich echt wel heel goed. Maar ja, goed, dat is ook weer die handtekening van die klimaatopwarming. Er hoeft niks te gebeuren of we zitten aan die 20, 22 graden. Dat is tegenwoordig gewoon standaard.
0: Mm-hmm. Ja, en met die buien moeten we gewoon nog wat rekening houden. Maar,
1: ja, hoewel die vallen best wel mee. Er zijn er een aantal geweest de voorbije weken. Maar eigenlijk, eerlijk gezegd, het is allemaal veel te weinig om die droogte te breken. En die is nog altijd aanwezig. Zij het verdere uitdrogen is gestopt. Ja. Laat het ons zo noemen. Dat is gestopt.
0: We gaan de goede kant op in elk geval. Geert, wij gaan ook richting morgen, want dan maken we nieuwe afspraken voor een update wat het weer betreft. Tot dan.
1: Tot dan. Doei.
0: Oei. Onweer.

Ik zweer dat dit volledig toevallig is dat er een plaat over paarden in mijn programma zit. Net op de dag dat er Waregem-koersen worden gereden. De Pebbles and Seven Horses in the Sky. En Christophe Vuilsteken uit Meulebeke schrijft: Waregem-koersen heeft blijkbaar een patent op goed weer. Ja, dat is goed voor hen natuurlijk en voor die duizenden bezoekers daar vandaag in Waregem.

0: stiekem gedanst van Toontje Laag. Niks stiekem, er wordt hier open en bloot nieuws gelezen voor jullie.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: half 1, het 14 nieuws uit West-Vlaanderen met Michaël Janaar. In Waregem zijn ze klaar voor Waregem koersen en meer dan ooit is er aandacht voor de veiligheid van de paarden. Vorig jaar stierven er nog 2 paarden tijdens het evenement. 2 zware hindernissen zijn intussen uit het parcours gehaald. Maar dierenarts Frederik Pille van de Gentse Universiteit zal ook nagaan of de paarden wel gezond genoeg zijn om veilig te kunnen starten.
1: Als we dan een blessure zouden vaststellen waarvan we oordelen, dit is toch niet stabiel, dit is niet geconsolideerd en dit riskeert vandaag het paard in probleem te brengen en dus het welzijn van het paard te schaden en in het slechtste geval misschien zelfs tot een fataliteit te leiden. Die paarden nemen we eruit. Gisteren was er een paard met een peesblessure, een recentere peesblessure die zich hier aandiende. Ja, die kan uiteraard niet starten.
0: De eerste wedstrijd op Waregem koersen start binnen een uurtje. Er worden zo'n 35.000 bezoekers verwacht. In methodeschool Bloei in Ledegem hebben ze met de start van het nieuwe schooljaar meteen ook een nieuw schoolgebouw in gebruik genomen. 5 jaar lang waren de lessen in containerklassen, maar nu is er dus een ruime nieuwbouw. Omdat de school zwaar inzet op het zelfvertrouwen van de leerlingen, zijn er naast klaslokalen ook allerlei plekken waar de kinderen iets kunnen tonen of brengen. Juf Janne Blondeel.
2: We hebben een podium bij de kleintjes, bij de kleuters. En in het lager kunnen we de forumtrappen daarvoor gebruiken. We hebben eigenlijk een plek waar we met de hele school kunnen samenkomen om ons forum te doen. Het forum, dat zijn eigenlijk momenten waar we met de hele school samenkomen om te tonen wat we aan het leren zijn, wat we aan het doen zijn in de verschillende klassen.
0: In het Sint-Andreas Lyceum in Brugge werken ze vanaf dit schooljaar met leerlingen die als vertrouwenspersoon optreden voor andere leerlingen. 8 jongeren hebben een opleiding gekregen om medeleerlingen op te vangen als ze ergens mee zitten. Dat kan gaan over stress voor de examens of een conflict met vrienden. Ze vangen ook nieuwe leerlingen op bij het begin van het schooljaar. Nieuwkomer Emilia Nijssen vindt dat een goed systeem.
3: Ik vind dat wel een heel tof systeem. Ik had dat ook al in mijn vorige school en ik vond het toffer om met leerlingen te babbelen, omdat zo'n leraar, en dat is dan nog iets anders dan gewoon met leerlingen van een paar jaar ouder dan jou.
0: En Urban Gardens, dat is het glampingbedrijf van Parsifal Koeman en Mark Koeken, is vanaf vandaag effectief uitbater van het vroegere terrein van Sport Vlaanderen in Blankenbergen. De samenwerking werd vorige week pas officieel goedgekeurd op de gemeenteraad. Er moest dus heel snel worden gewerkt, want de terreinen en de gebouwen die worden onder meer ook gebruikt door lokale sportclubs, waarvan er heel wat vandaag met hun werking starten. Parsifal Koeman belooft de overgang zo vlot mogelijk te laten veranderen. Verlopen.
4: We willen dat die sportclubs die er gewend zijn van hier te komen, dat die hier de eerste dagen, weken niet te veel hinder ondervinden, zal ik maar zeggen. Dus dat is de eerste zorg. We hebben de laatste maanden inderdaad wel heel veel zaken voorbereid, maar we mogen niet vergeten dat het toch een soort van spoedprocedure was. Als wij normaal een 3-tal jaar nemen voor overname en integratie, dan moet dat hier op 6 maanden. Maar goed, we zijn gemotiveerd om heel snel hier alle kwaliteit te krijgen die we wensen.
0: Het bedrijf wil op het terrein ook een glamping aanleggen en een terrein voor 50 campers. En dan nog het weer. Nog altijd wisselvallig, maar duidelijk veel minder buien en bredere opklaringen dan de voorbije dagen. Het wordt tot 22 graden warm. Vanavond en vannacht zou het dan droog moeten blijven. Meer nieuws uit West-Vlaanderen, Philippe, kan je terugvinden in de app van VRT Nieuws.
5: Dankjewel, Michael.
6: Radio 2 Middag in West-Vlaanderen.
7: Weet wat er leeft in jouw

0: De champagne mag knallen volgens Eva Max en Kings and Queens. Ja, een cola of een broodje kopen in het ziekenhuisrestaurant. Het klinkt simpel, maar voor rolstoelgebruikers is dat blijkbaar helemaal niet zo vanzelfsprekend. Zeker als het over het AZ Sint-Jan in Brugge gaat. Straks het verhaal van Kurt de Klerk.
1: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Knaldi! Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kipreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
4: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info in voorwaarden op orange.be.
5: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: All Because of You van Bas Serra. Exact 2 weken geleden werd het vernieuwde ziekenhuisrestaurant van AZ Sint-Jan in Brugge geopend. De renovatie nam bijna 2 jaar in beslag, maar Bistro Sint-Jan, zoals het restaurant nu heet, is moderner en gezelliger geworden. De meeste mensen zijn lovend over dat nieuwe concept, maar rolstoelgebruiker Kurt de Klerk is minder enthousiast blijkbaar. Kurt, een goedemiddag.
1: Ook goedemiddag.
0: Je bent vorige week in dat restaurant geweest. Hoe was die ervaring?
1: Het klopt, ik had een doktersbezoek en ik had de post gezien op Facebook dat er een nieuwe bistro Sint-Jan was. Dus ik zei, ik ga deze even toch goed gaan bekijken. Ja. En ondertussen iets drinken. Maar tot mijn grote teleurstelling heb ik moeten afdruipen zonder dat ik iets kon drinken. Want er is dus totaal van niets, maar dan ook niets rolstoel toegankelijk.
0: Oei.
1: Dus ik neem gewoon een simpel voorbeeld. Ik kan er geen frisdrank nemen. Ik kan niet aan een vork, ik kan niet aan een mes. Ik kan niet aan fruit, ik kan niet aan de saladebar. Ik kan geen soep nemen, ik kan geen koffie. Blechbroodje, koude schotel, ik kan aan niets. Alles staat te hoog, alles.
0: Ah, het heeft vooral met hoogte te maken.
1: Allemaal met hoogte te maken. Ik denk dat de hoogte van de tafels, de tabletten, ik denk dat die, waar je plateau kan opschuiven, ik denk dat die op een 90 centimeter staan.
0: Mm-hmm.
1: Je moet rekenen, ik zelf ben rolstoeler en ben 1,24 meter groot. Dus ja, en als je dan al ziet dat alles met schuifdeuren is, die op een hoogte van 1,40 meter staan.
0: Ja.
1: Ik spreek niet alleen voor mezelf als rolstoeler, maar ik spreek ook voor de oudere mensen. Mensen met andere beperkingen, blinde personen. Er is totaal niet aan gedacht.
0: En kon je vroeger wel zelfstandig bijvoorbeeld een koffie nemen?
1: Ja, dat kon ik zeker. Ik heb daar gelegen. Ik ben 32 maanden gehospitaliseerd geweest na mijn ongeval in 1983. En ik kon alles perfect. Je kon er echt alles wat je wilde. Je kon een broodje nemen. Oké, als die broodjes een beetje hoger lagen, dan had je wel hulp nodig van iemand. Dat klopt.
0: Ja.
1: Maar wat dat nu is,

0: Ik heb dat uitnodiging ontvangen, moet ik eerlijk zijn.
1: Aha.
0: Dat stond wel in die e-mail van ik ga Kurt uitnodigen. Maar ik heb er alle respect voor die e-mail. Ik heb die e-mail ontvangen.
1: Ja.
0: Maar we spreken als je toegankelijk terras hebt. Als je toegankelijk dit hebt, als je toegankelijk dat hebt. Wat ben je ermee als je geen drankje kan nemen of geen eten kan nemen? Als de rest toegankelijk is naar buiten. Ik spreek hier nu echt niet over de toegankelijkheid van de terras en zo, of van de zaak. Nee, daar spreek ik niet van. Ik spreek van toegankelijkheid waar ik mijn eten moet nemen, waar ik mijn soep kan nuttigen, waar ik een saladebar zou kunnen nemen. Daar spreek ik over. Ik spreek niet over het heer dat de heer Anis praat.
1: Ja, als je één ding zou mogen veranderen aan dat restaurant, wat zou dat dan zijn?
0: Oei, één ding. Oei. Dat is... Nee, daar ga ik zwijgen daarover, want het is te veel om op te noemen.
1: Ja,
0: Eén ding, ah ja, ik heb wel een keer zitten nadenken daarover, over die vraag van jou. Als je toekomt in het AZ Sint-Jan te Brugge, staan er vrijwilligers om te helpen aan de ingang, om de mensen een identiteitskaart in de gleuf te steken voor je ticketjes te bekomen, om naar het dokterbezoek te gaan. Dat is misschien de enige oplossing, dat ze daar ook een vrijwilliger plaatsen die de mensen met een beperking, kleinere mensen, kan helpen.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ik ken een beetje die vrijwilligers die daar staan en die zijn ook niet te groot, dus ze gaan ook niet aan die deur gaan. Dat is ook wel een probleem.
1: Zo erg zal het wel niet zijn, zeker Kurt. Maar goed...
0: Nee, het is wel zo erg.
1: Oké. We gaan dringend eens moeten gaan kijken in Bistro Sint-Jan daar, hoe het er zit. En ik hoop dat gesprek met de schepen er alsnog komt, hè, en dat er misschien toch nog een oplossing in de maak is. We gaan het blijven opvolgen. Kurt de Klerk, veel goede moed daar nog in Brugge.
0: Dank u wel.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Radio 2 Middag in West-Vlaanderen.
2: Radio 2. Philippe Le Deyne.

0: noodgeval van Goldband. Casper van de Kastelen uit Menen heeft vandaag waarschijnlijk ook een beetje een eerste schooldaggevoel, want vanaf vandaag is hij officieel de burgemeester van Menen. Meneer de burgemeester, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe voelt het om zo aangesproken te worden?
1: Ik ben het al een tijdje gewoon, want natuurlijk vanaf dat het nieuws binnenkwam bij de mensen, hoorde je dat wel al in de straat, dag meneer de burgemeester. Dat zeg ik van, zeg gerust Casper, maar dat ligt natuurlijk zeker bij de iets oudere generatie, zeg maar, ligt dat zeer gevoelig ook. Dus ja. Mensen mogen kiezen wat ze zeggen.
0: Oké. Okay. Zeg, vanaf vandaag zit je dus op het bureau van de burgemeester. Is dat al een beetje ingericht?
1: Nog niet echt eigenlijk. Ik moet nog wat beginnen. Ik heb nog wat tips nodig van mijn vrouw. Ik ben daar zelf niet zo goed in, dus het is nu nog een beetje leeg.
0: Ja, ik las ook dat jij absoluut een frigobox in je bureau wil. Waarom is dat?
1: Ja, dat is niet uit de praktische overwegingen. Het is eigenlijk symbolisch. Ik heb ooit nog een bovenlokale campagne gevoerd met een filmpje met de slogan meer frigoboxen in parlement. Goed, het is wel niet in parlement, maar wel in het kabinet van de burgemeester. Omdat ik eigenlijk, ik was vroeger dakwerker. Uh-huh. En ik vind dat ook belangrijk. Je mag nooit vergeten van waar je komt.
0: Ja.
1: En het is eigenlijk symbolisch. Dus ik ga die frigobox mee verhuizen als ik dan... als ik misschien zou beginnen zweven, maar ik denk niet dat zal gebeuren. Dan kan ik altijd teruggrijpen naar... en een keer terugdenken aan de periode van vroeger. En ook altijd terugdenken aan die momenten.
0: Ja. Je sjerp ligt al 2 maanden klaar, dacht ik. Was het moeilijk om daar echt af te blijven tot vandaag?
1: Ja. Eigenlijk een beetje. Ik dacht in het begin, ik zeg, zal hem een keer passen. Maar het was dan iemand, een medewerker in het stadhuis, die zei, ja, ga je dat wel doen? Het is misschien symbolischer als je het doet, als je effectief start.
0: Yeah.
1: En ik dacht, ja, het is daar wel iets van te zeggen. Dus ik hoop nu wel natuurlijk morgen voor mijn eetaflegging dat die zal passen.
0: Ik zou hem toch stiekem vanavond al even thuis, zonder dat iemand het ziet, passen. Nee? Is dat geen idee?
1: Het is misschien een goed idee, inderdaad.
0: Ja. Zeg, hoe zag die eerste dag er tot nu toe al uit voor jou?
1: Ja, wel, zoals voor veel mensen eigenlijk, vanochtend de ochtendrush zoals wel eer. Het is 1 september, dus eerst onze zoon naar de crèche.
0: Ja.
1: En dan onze dochter, ook haar eerste schooldag. Allee, opnieuw haar eerste schooldag, staat naar tweede kleuter. Dus dat was ook weer wennen. Dus dat was wel een leuke gezinsmoment. En dat vind ik ook wel belangrijk om er ook te kunnen zijn. En dan natuurlijk naar het stadhuis. Back to business, zeg maar. Ik ben al een tijdje natuurlijk schepen, dus ik weet al wat het is.
0: Ja.
1: Van het schepencollege voorbereiden, de gemeenteraad van morgen voorbereiden. Ddus er ligt wel wat werk op de plank. Dus, maar zo hebben we het graag.
0: Maar nu moet je documenten ondertekenen als de burgemeester van Menen. Is dat al gebeurd vandaag?
1: Ja, eigenlijk wel. Er kwam een medewerker langs, omdat er iets moest ondertekend worden. En het stond daar de burgemeester Casper van de Kastelen. En dat was toch wel wat speciaal. Ja, ik had wel als plaatsvervangend of waarnemend. Maar het was toch een speciaal gevoel.
0: Ja. Had de Casper van pakweg 20 jaar geleden ooit gedacht dat hij op de plaats van de burgemeester van Menen zou zitten?
1: Gedacht niet, maar gehoopt wel.
0: Ja?
1: Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in politiek. Het heeft me altijd geboeid. Dus die interesse was er wel altijd. Maar ik had het... Ik had het niet gedacht. Het is uiteindelijk het mooiste dat je kunt bereiken op het niveau van een stad. Het is een hele eer. Ik ben enorm trots dat ik die verantwoordelijkheid mag dragen. Dus maar 20 jaar geleden had ik er enkel over kunnen dromen.
0: Ja, absoluut. Maar die droom wordt nu werkelijkheid. Ik wens je heel mooie momenten toe als burgemeester van Menen. Casper van de Kastelen, dank je wel en veel succes.
1: Dank je wel.

0: About Damn Time van Lizzo. Ja, ook mijn tijd om te gaan is stilaan gekomen. Maar kijk eens aan, er staat een torhoutenaar klaar om het hier van mij over te nemen na het nieuws van 1 uur. West-Vlamingen kleuren de middag, met andere woorden, bij Radio 2. Het is aan Brahim zo dadelijk. Ik wens je een heel fijne middag. Als je naar Waregem koersen gaat, gok op het goede paard. En heel graag tot morgenmiddag.
1: Marcel,
2: ja?
1: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
2: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
1: Ja, ja.
3: Een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/West-Vlaanderen.
4: Wel, zeg, zo goed gezien.
5: Zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Ah. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Ah. In al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker.
5: Ah, echt?
4: Ja, tuurlijk.
3: Veranda comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
1: Marcel,
2: ja?
1: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
2: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken, hè.
1: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
2: Ja.
1: Ah, ja.
3: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/West-Vlaanderen.
7: Hey Marie,
8: ça va? Ik moet nog kleren gaan kopen met de kinderen en ik heb nog niets van eten in huis.
7: Ah, ik stoor dus.
8: Ik kan dat, hè. Laat uw zus nu een keer gerust.
7: Ja, hier ook druk, druk, druk. Ik lig in bad en ik zie juist dat ik dringend mijn been moet ontgaan.
8: In bad? Nu? Maar het is 4 uur 's middags.
7: Ah ja, ik heb over de middag al mijn boodschap nagedaan. Bij Ring Kortrijk, hè?
8: Mooi.
9: Bij winkelcentrum Ring Kortrijk heb je alles onder één dak. Met gratis parking. Dat is een pak minder gedoe en meer tijd voor jezelf. Meer info op ringkortrijk.be.
3: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
10: Ja, en zo zijn we al halfweg deze 1 september. Of ja, misschien is dat toch niet zo goed, want ja, een beetje stress en al met de schoolpoort die eraan zit te komen. Of misschien ben je druk aan het werk. Geen nood, ik ben bij met muziek.
11: Elke dag, telk voor 2, WRT Radio 2.
12: Het is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Na anderhalve eeuw maakt het oude strafwetboek plaats voor een moderne versie. En op dit moment legt de nieuwe koning van Noorwegen de eed af. Vandaag wordt het nieuwe strafwetboek ingevoerd. Het vervangt het vorige, dat bijna 160 jaar oud was. Het is de bedoeling om ons strafrecht moderner, logischer en menselijker te maken. Filip Heijmans legt uit hoe dat moet gebeuren.
13: Voortaan worden misdrijven in 8 niveaus onderverdeeld. Niveau 1 zijn de lichtste misdrijven, zoals laster of klein vandalisme. Daarvoor zal je nooit meer een celstraf kunnen krijgen. Niveau 8 zijn moord, doodslag op een familielid of genocide. En daarop staat levenslang. Een belangrijk principe is wel dat een celstraf de laatste mogelijkheid wordt. Een rechter moet eerst alle andere straffen overwegen. En alleen als het niet anders kan, zal iemand in de gevangenis belanden. Anderzijds wordt het strafwetboek soms ook strenger, bijvoorbeeld voor partnergeweld. En er komen nieuwe misdrijven zoals ecocide, ernstige schade toebrengen aan het milieu.
12: Maar er komt ook kritiek. Volgens professor strafrecht Sophie Royer is er te weinig aandacht voor cybercriminaliteit in het nieuwe wetboek.
14: We zien dat de misdrijven over cybercrime, die zijn gecopy-paste uit een wet van 25 jaar geleden. En het gaat dan bijvoorbeeld over hacking en informatica-fraude. Maar de realiteit waarin we nu leven is helemaal anders met artificiële intelligentie en deepfakes. En de wetgever heeft er eigenlijk niet bij stilgestaan in welke mate die fenomenen ook strafbaar zouden moeten zijn.
12: En het nieuwe strafrecht zal al meteen worden toegepast op het grote Costa-drugsproces. Want dat zal grotendeels in beroep moeten worden overgedaan. Eind juli werden 51 mensen veroordeeld voor de invoer van 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. De kopstukken kregen 9, 12 en 13 jaar cel. Alle beklaagden hadden een maand de tijd om in beroep te gaan en 26 van hen hebben dat ook gedaan. Ook het parket ging in beroep omdat het de straffen te laag vond. Het was al een proces dat door de vele onderbrekingen lang aansleepte en nu wordt het weer een hele procedure. Dat zegt Luc de Cler, woordvoerder van de hoven en rechtbanken.
15: Ja, het hof is dergelijke omvang wel gewoon, maar ja, de rechters gaan hier wel veel werk aan hebben, vooral omdat dus het nieuw strafwet van kracht is en er geval per geval gaat moeten gewikt en gewogen worden. Dat betekent wel inderdaad dat het grootste drugsproces van Limburg nu naar Antwerpen komt en dat dit heel wat werklast zal opleveren.
12: Een man van 60 uit Ninove is hersendood verklaard nadat hij donderdagavond werd aangevallen door een nest Aziatische hoornaars. Dat schrijft het Laatste Nieuws en de familie bevestigt het nieuws. De man werd tientallen keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar ligt sindsdien in coma. Volgens de familie is er geen hersenactiviteit meer en zal de behandeling worden stopgezet. Rond deze tijd legt koning Håkon de eed af voor het Noorse parlement. De zoon van koning Harald de Vijfde, die vorige vrijdag overleed, is dan officieel de nieuwe koning van Noorwegen. Peter de Kroebele, wat gebeurt er op dit moment?
16: Wel, eerst leest de voorzitter van het parlement de officiële aankondiging van de dood van koning Harald de Vijfde voor. En daarna zal koning Håkon de Achtste trouw beloven aan de grondwet en alle andere wetten en hulp vragen aan God. Bij het moment is koningin Mette-Marit niet aanwezig, want ze onderging onlangs een longtransplantatie en er zijn wel wat complicaties. Håkon is 53, een man met veel universitaire diploma's, een man ook die een schandaalsfeer moest overwinnen om te trouwen met zijn vrouw. Maar hij is, net als zijn overleden vader, populair in Noorwegen.
12: Bedankt, Peter. Deze namiddag zon en wolken met kans op wat gedruppel en tot 22 graden. Morgen iets meer wolken en tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: En ik neem je mee naar de weg. Daar op de Antwerpse ring richting Gent komt er zo'n 10 minuten bij. Dat is van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. A12 richting Brussel, daar is het in Wilrijk. De rechte rijstrook die is daar versperd. Dat komt door een defecte vrachtwagen. De binnenring rond Brussel, daar staat in Vilvoorde een defect voertuig op de rechte rijstrook. En er rijden geen treinen tussen Sint-Joris, Weert en Leuven. Wel vervangbussen, ook tussen Heist op den Berg en Diest. Daar is treinverkeer onderbroken.
17: Hitmix.
10: Brahim. Aha, een heel goede middag. Blij dat ik je deze dinsdag weer mag vergezellen met goede schijven waar je heel blij van gaat worden. Ik beloof het u. Let op.
17: Radio

Ja, ik ga er goed op. Robin Timmermans ook, het morsel, via VRT Max, de app daar, Radio 2. Berichtje, feestje met uitroeptekens, het zal wel zijn. Helemaal, ja, als je Sister Sledge hoort. Lost in Music, disco, funk, soul en R&B uit de 80s. I love it. Maar dit vind jij ook leuk. Want het is Céline Dion week bij Anne en Daan. Je maakt deze week kans op een exclusief duo-ticket voor dat uitverkocht concert op 23 september in Parijs. Anne die gaat zelf ook, maar die heeft zo gefixt dat ze twee mensen gelukkig kan maken. Dus jij met z'n tweetjes op een Eurostar heen en terug naar Parijs. Daar het concert meepikken. Overnachten in een chic hotel. Het wordt allemaal door jou, of voor jou geregeld beter, door Radio 2. Speel mee met de Céline Dion quiz. Dat doe je via Radio 2 en de VRT Max app. En ga lopen met die waanzinnige prijs. Succes, hè?

0: Ja, en als je straks die concerttrip wint, dan zeg jij...
1: Merci.
0: Natuurlijk, Radio 2 op VRT Max volgen. Vind je vanzelf de Céline Dion quiz. Meespelen en hopelijk vervoertickets en een overnachting in Parijs scoren om Céline Dion te gaan bewonderen. Hey vrienden, dit hier, jongens toch. Bij mijn vorige radiofamilie draaide ik geregeld Tupac met Changes. En nu mag ik het origineel draaien. Dit is Bruce Hornsby, The Way It Is. Hey, zet hem even heel uit. Ze genieten dit. Jongen, ik ga dat ook doen. Goh, lala, wat een schijf hier, joh.

0: Jongens, genieten dit, hè. Je kan hem op repeat zetten, je gaat hem nooit beu worden. Bruce Hornsby and The Range, The Way It Is. Hey, wat krijg je als je een beetje Spice Girls mixt met de iconische Bryan Adams? Dat hoor je zo.
1: Elke dag uren tijd verliezen.
2: Villa, villa, villa. Die tunnel zit weer vol.
1: Of uren tijd winnen.
2: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
1: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
3: Lotto is op zoek naar een neus.
4: Oh? Een neusbegot.
3: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
5: Of thee in India.
3: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
5: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
6: Sessibo.
3: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
7: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
8: Goh, waar liggen die broodlozen nu weer?
9: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
10: Oei, paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
7: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
11: Volkswagen.
12: Rijd van deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche en Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
15: Ah ja?
14: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pik en mix.
15: Hé, maar die lust die ook, hè?
14: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
16: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
17: Amai, dat valt mee.
16: Waarom?
17: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
16: Ja, en?
17: En dat is een opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
16: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
17: Zijn dat kleine vrienden?
16: Nee.
17: Videocall dan, hè.
18: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
19: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
20: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
21: Zottekes, wakko.
20: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
22: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
23: Radio 2.

Bryan Adams dus en Mel C. Ja, schijf, hè. Zo late 90s, begin Nelly's. Ah, een dikke hit. Hey, ik zie je ook schitteren hier, hè, trouwens, vrienden, in de VRT Max-app via Radio 2. Nicky uit Gerardsbergen is erbij. Ronald uit Putten geniet ook mee van de muziek. En Inge uit Zonhoven is ook weer trouw op post. Mocht het nog niet gebeurd zijn, volg even Radio 2 via de VRT Max-app. Kan je ook leuk berichtje sturen en ben je ook meteen mee met alles voor Radio 2. Dit is Gene Thomas.

0: Taylor Swift.
1: I knew it.
0: I knew you. Hey, er is er eentje jarig. Zometeen extra hard meezingen met Gloria Estefan. Maar eerst gaan we naar de weg. Binnenring rond Brussel. Daar staat een half uur file van Grimbergen tot Machelen. De weg is er vrijgemaakt. Er rijden geen treinen ook nog tussen Sint-Joris-Weert en Leuven. Wel vervangbussen. En ook tussen Heist op den Berg en Diest is het treinverkeer daar onderbroken.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: Owee, owee. Ja, het zal wel zijn. Dik vet feest voor Gloria en Stefan. Mirjam uit Oostende, die kon ook mooi binnenpiepen hier via VRT Max, de app Radio 2. Geweldig, hè? Het is de verjaardag van zangeres Gloria en Stefan. Merci Mirjam om dat te melden. Het is waar, ze is 69 jaar jong geworden vandaag. Hey, ik nieuw hier op Radio 2, maar dit is ook nieuw. Juist, de Radio 2 Top Song. Dat is dit keer een lied van een man die we, ja, maar echt totaal niet meer aan je hoeven voor te stellen. Als ik Bart Peters zeg, ja, dan weet iedereen hier over wie het gaat en wat die man allemaal heeft gepresteerd tot de dag van vandaag. Wat een carrière, wat een living legend van bij ons. Volgend jaar, dan dropt hij weer een nieuw studioalbum. Ergens in februari gaat dat zijn. We zijn ermee bezig. Dat is de naam en de titelsong daaruit. Die is trouwens jouw Radio 2 topsong deze week. Je zal hem dus vaak horen, want het is een lied waar wij hier heel hard in geloven en die jij dus absoluut ook moet horen. En met succes, want Karin van der Wallen zie ik hier via de VRT Max app. Die heeft ook gestuurd via Radio 2. Ik kijk er telkens naar uit als Bart Peters gespeeld wordt. En wel, het is de moment, want het staat voor je klaar.
1: Dit is deze week de Radio 2 topsong.

0: Tot grote vreugd van Katrien Jacobs in de VRT Max app. Geweldig, hè? Dit is helemaal mijn ding. Super. En het volgende die eraan komt, is ook mijn ding.
1: Win-win is terug.
2: Dus haast je en kijk, want op is op.
1: Kies voor Win-win Basic, Premium of Premium Plus.
2: Experts raden aan minstens één keer per week te luisteren of te kijken.
1: Nu drie voor de prijs van één. Radio, TV en VRT Max.
2: Duizenden andere oorlogen.
3: Ja, ja. Maar weet jij wanneer je stiekem verleid wordt?
2: Pas op, straks is het te laat.
3: Win-win zoekt het uit. Elke weekdag op VRT 1 en op Radio 2.
4: Krevel.
5: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
4: Krevel. Leef beter.
6: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
7: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Wij zijn tevreden over uw werk.
7: Maar?
8: Nee, geen maar.
7: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
9: Don't cry for me, Argentina.
10: Evita. Beleef dit meesterwerk zoals het bedoeld is. In het Engels gezongen door topsolisten met een 30-koppig orkest en groot koor. Vanaf 13 november in Stadsschouwburg Antwerpen. Alle info op evita50.eu. Samen met Radio 2.
11: Radio 2.
12: Radio 2.

Justin Bieber. Ja, die baby, daarmee begon het allemaal voor de toen nog wel baby Justin Bieber. Waanzinnige wereldartiest geworden. Zometeen doe het in het Frans. Handig voor als je je Frans wat wilt bijschaven. Eerst in het Nederlands met ons Eva Drover.

Ik zie het voor me. Er wordt gedanst op deze van Philippe Cataldo. Les divas du dancing. Geweldig. Zelfs met het zonnetje dat erbij is komen schijnen, zegt Annemie Pauwels hier via de VRT Max-app. Goedemiddag, zonnige groetjes vanuit Opuurs. Annemie, goedemiddag. Veel, veel groetjes terug. Zometeen van Harry Styles ook. Maar eerst de scene. Dit is Blauw. Goedemiddag.

Ja. Kirsten met verliefde ogen op de VRT Max en via Radio 2. Harry Styles, love it. Heerlijk, hè? Hey, deze vind je ook leuk, hoor.

0: topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
1: Goed? Zottekes? Wakko?
0: Gek! Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
2: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Christophe zingt Tura XXL, een prachtige hommage van een leerling aan zijn meester.
4: Als de muur konden praten.
3: Al de hits van Wil Tura in één concert op zondagnamiddag 8 november om 3 uur in de Lotto Arena. Meer info op christophe.be. Samen met Radio 2.
5: Het is uw linkeroor hier, hè.
6: En uw rechteroor.
5: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
6: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
5: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
6: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
5: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
6: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
5: Ja, ja, het kan anders.
7: Lease wordt voor eventjes Mariah Carey. En Helmut Lotti wordt Bing Crosby.
8: En wat brengen Yannick Bovie, Kleymans en Van Geel, Barbara Dex en Loredana?
7: Voor de allerlaatste keer Radio Bene, The Rat Pack Live in concert, Best of Christmas.
8: Een muzikaal spektakel op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
7: Tickets bij Radio Bene op VRT Max.
9: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
10: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
11: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
9: Amai.
11: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
9: Oh, Lidl, op je ga ik rekenen.
11: Lidl, dat kan tellen.
12: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
13: Ja, en zo vliegen we samen door jouw middag met, zoals beloofd, lekkere schijfjes met zometeen de Upside Down. En nee, het is niet die van Stranger Things.
14: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
15: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Een man van 60 uit Ninoven is hersendood verklaard nadat hij 5 dagen geleden aangevallen was door een nest Aziatische hoornaars. Normaal is een steek van een Aziatische hoornaar niet gevaarlijker dan van een wesp, maar hier werd het slachtoffer tientallen keren gestoken en kreeg hij een hartstilstand. Hij is nog gereanimeerd, maar ligt sindsdien in coma. Volgens de familie is er geen hersenactiviteit meer en wordt de behandeling stopgezet. Dit weekend moesten ook in Kluisbergen, ook in Oost-Vlaanderen, 5 mensen voor verzorging naar het ziekenhuis nadat ze gestoken waren door hoornaars. Ons land zal vandaag geen natuurherstelplan indienen bij de Europese Commissie. Vandaag was de deadline voor de lidstaten om hun nationale natuurherstelplan in te dienen. Maar België heeft die deadline niet gehaald. In het plan zou moeten staan hoe ons land kwetsbare natuur gaat herstellen, maar Brussel en Wallonië zijn niet klaar met hun deel van het werk. Joeri Thijs van Greenpeace vindt dat onbegrijpelijk.
16: Dat is een pure blamage, hè, omdat de afgelopen zomer getoond heeft hoe belangrijk een gezonde natuur is. Een gezonde natuur die zorgt voor verkoeling tijdens hittegolven, maar die zal ook een extra buffer bieden voor overtollig water, wanneer we meer en meer helaas ook extreme regenval gaan zien. Dus in deze tijden van klimaatcrisis is het niet belangrijk maken van natuurherstel echt onbegrijpelijk.
15: In de Antwerpse Noorderkempen heeft wolvin Emma het gezelschap gekregen van een mannelijke wolf. Dat is in het verleden al eerder gebeurd, maar nu lijkt het erop dat deze wolf van plan is om te blijven. Daarom is het belangrijk dat veehouders in de regio een wolfwerende omheining plaatsen. Dat zegt Koen van Muilem van het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.
17: Als er een roedel gevormd wordt, dan heeft Limburg ons geleerd dat in zeker de periode waarin de welpen nog jong zijn en geen eigen voedsel kunnen zoeken, de ouderdieren makkelijker kiezen voor een makkelijke prooi en dat ze dan makkelijker overgaan tot het aanvallen van klein vee.
15: In het Noorse parlement in Oslo heeft de nieuwe koning Håkon de eed afgelegd. Nu kunnen de Noren ook een week lang de kist van de overleden koning Harald gaan groeten. Peter de Kroebelen.
18: Een sobere ceremonie waarin koning Håkon trouw belooft aan de grondwet en de hulp vraagt van God.
19: Met dets constitution en lover, zo sant hjelpe mij Gud, den almektige og alvitende.
18: En ook zijn leuzen bekend maakt, dezelfde als die van zijn overleden vader. Alles voor Noorwegen.
19: Tatt valgspråket, alt voor Norge.
18: Niet aanwezig koningin Mette Marit, die herstelt van een longtransplantatie. Håkon is 53, gediplomeerd, gerespecteerd en populair. En is nu ook door het Noors parlement bekrachtigd als koning.
15: Het is een namiddag zon en wolken met kans op wat gedruppel en tot 22 graden. Morgen iets meer wolken en tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
13: Zo gaan we naar de weg. Antwerpse ring richting Gent. Daar is het een kwartiertje aanschuiven van Deurne tot Berchem. Weg is er grotendeels versperd door een ongeval. Maak daar een reddingsstrook. Daardoor ook een kwartier extra op de E313 richting Antwerpen vanaf Ranst. En er rijden geen treinen tussen Sint-Joris-Weert en Leuven. Wel vervangbussen. Ook tussen Heist op den Berg en Diest. Daar is het treinverkeer wat onderbroken.
0: Radio 2. Radio 2.

0: Upside Down. Diana Ross uit de 80's. Tot grote vreugd van mijn grote vriend Luc van Wassenhoven. Ik zie je via VRT Max Radio 2. Heerlijk, heerlijk al die fijne berichten. En zoals beloofd, ik mag je vergezellen met echt schuiven. Toast, die komt eraan met Ik schreeuw het van de daken. Maar eerst Freya Sky. En die komt binnenkort naar ons land. 16 november in de Trix in Antwerpen. En ook op woensdag 18 november te bewonderen in La Madeleine. Prachtige zaal in Brussel. Nu met Silent Treatments.
1: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: Zit je met een dipje? Dan gaat Sarah Bareilles je zeker kunnen helpen. Zometeen Love Song, blijf in de buurt.
1: Volgende week op Radio BNE. De beste muziek uit de jaren 70.
2: Zingt, fluit en neuriet ze al jaren mee. En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
1: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
3: Hier laat ik je los, Tim.
1: Stem op jouw favorieten bij Radio BNE op VRT Max.
2: En luister vanaf volgende week maandag
1: op Radio BNE.
4: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
7: Go Yellow!
8: Ben jij een ochtendmens?
9: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
8: een vette schijf.
9: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer.
10: Kies je voor.
8: Even een fun fact.
9: Of met de collega's voor.
8: De meest foute 80's hit.
9: Gelijk heb je. Want voor elke mood
11: is iets anders goed.
9: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
12: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
13: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeappelmoes deze week.
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
14: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition.

Sarah Bareilles met Love Song. Goed, hè? Hey, Adamo, die komt naar Antwerpen. Zaterdag 12 september staat die legendarische Saint-Chonier in de Koningin Elisabethzaal met zijn nieuwe tour C'est ma vie. Avond vol classics. En jij, je kan erbij zijn. Info en meespelen vooral. Via Radio 2 op VRT Max.

0: Jongen, jongen, deze vriend die kan zingen, joh. Grote meneer van bij ons. Het allermooiste uit de 90s. Jongen, jongen, wat een schijnboek. Op de weg, Antwerpse Ring daar, richting Gent, vertraag je zo'n 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. In Mechelen staat in de Margaretha-tunnel richting de E19 een defect voertuig op de rechterrijstrook. En er rijden opnieuw treinen tussen Sint-Joris-Weert en Leuven, tussen Heist op den Berg en Aarschot. Daar is het treinverkeer wel nog steeds onderbroken.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

Depeche Mode. Just can't get enough. Zal er zijn. Ja, vraagje hier zie ik via Radio 2 en de VRT Max app van Mieke uit Koekelaren. Is het erg? Ik krijg hier ook echt geen genoeg van. Dat is helemaal niet erg. Mieke, ik ben blij dat je erbij bent. Maar zeg trouwens iets helemaal anders. Ja, zondag 8 november. Heb je dan al plannen? Want dan is te doen in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Radio Bene, de Red Pack Live in Concert, Best of Christmas. Gaat een feestje worden met Helmut Lotti, Lies, Yannick Bovi, Kleimans en Van Geel. Die staan er ook bij. Loredana, Barbara Dix, ook allemaal aanwezig. Maar belangrijk voor jou daar, het is de allerlaatste editie. Ja, en de middagvoorstelling die is al volledig uitverkocht. Dus snel zijn is de boodschap om die avondshow toch nog mee te kunnen pikken. Tickets die score je via het Radio Bene op VRT Max. En ja, zoals gezegd, al een beetje opwarmen met de twee mooie vrienden die er ook zullen schitteren. Kleimans en Van Geel nu. Dit is hun versie van Three Slim Seas en Route.

0: Alright, maak je klaar, want zometeen gaan we samen op jouw dinsdagmiddag een 90s feestje bouwen. Pas op.
1: Op zondag 6 september kan je weer fietsen, wandelen en genieten tijdens de gordel. Kom naar het Focuspunt in provinciedomein Huizingen of de Plantentuin Meissen voor een ideale mix van beweging, plezier en optredens van onder andere Matthias Vergels. Ontdek, proef en beleef de groene Vlaamse rand in een van de gordelpelotons. Of kies voor avontuur met de gordel gravel en ontspanning met tai chi.
2: En ook het Radio 2 peloton van onze eigen sportstand zoekt nog versterking.
1: Schrijf je snel in bij Radio 2 op VRT Max en ontdek er het hele programma van de gordel.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. IKEA-tip van de week.
4: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
7: Amai, dat valt mee.
6: Waarom?
7: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
6: Ja, en?
7: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
6: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
7: Zijn dat kleine vrienden?
6: Nee.
7: Videocall dan, hè.
8: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op Proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
10: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
11: Krevel. Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Cot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
12: Krevel. Leef beter.
13: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

David van Dijk, ik kan het niet geloven. Marika uit Zeelen, ik zie je in onze VRT Max app via Radio 2. Wekker staat om 15 uur, 3 uur, ja straks dus. Want dan moet ik op tijd aan school staan om die dochter van ons op te halen. Snap ik, dat is wel een dingetje weer, hè, die 1 september. School weer begonnen, iedereen weer in een rush, alles op tijd klaar. Maar het komt goed, Marika. Nu nog even aan niks denken wat je ook aan het doen bent. Even de beentjes losgooien en een volle bak opendraaien voor deze Easy Lovers schijf.

AO Technology. Helaas is ze niet te zien in de Jackson film, maar wel gewoon ook wereldhits gemaakt zoals deze Together Again. Dit is Janet Jackson, nog net voor drie voor jou.

0: ben Fatma Taspinaar en samen met Kobe Ilse en Xavier Taverne ben ik elke avond op de afspraak voor een extra laag bij het nieuws van de dag.
1: We duiken om beurt de studio in voor een fijne babbel met gasten met een mening. De afspraak van maandag tot en met donderdag op VRT Canvas en VRT Max.
2: VRT Nieuws, helemaal helder.
3: Hey Marie,
4: ça va? Ik moet nog kleren gaan kopen met de kinderen en ik heb nog niets van eten in huis.
3: Ah, ik stoor dus.
4: Oh, kent dat, hè? Laat je zus in een keer gerust.
3: Ja, hier ook druk, druk, druk. Ik lig in bad en ik zie juist dat ik dringend mijn been moet onthaar.
4: In bad? Nu? Maar het is 4 uur 's middags.
3: Ah ja, ik heb over de middag al mijn boodschap nagedaan. Bij Ring Kortrijk, hè?
4: Mooi.
5: Bij winkelcentrum Ring Kortrijk heb je alles onder één dak. Met gratis parking. Dat is een pak minder gedoe en meer tijd voor jezelf. Meer info op ringkortrijk.be.
6: Marcel,
7: ja?
6: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
7: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken, hè.
6: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
7: Ja.
6: Ah, ja, ja.
8: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/West-Vlaanderen.
9: Mm. Wel, zeg, zo goed gezien.
10: Zal wel zijn.
11: Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Mm. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
9: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
11: Echt?
9: Ja, tuurlijk.
8: Veranda comfort in Torhout.
12: Dan renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
8: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
12: Kijk op verandacomfort.com.
6: Marcel,
7: ja?
6: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
7: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
6: Ja,
8: een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/West-Vlaanderen.
13: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
14: Ja, en jouw dinsdagmiddag die vliegt weer vooruit. Misschien goed om zo net na 3 nog even op de rem te gaan staan, maar wel met een parel uit de 90s. Let op.
15: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
16: Het is 3 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Een man van 60 uit Ninove is hersendood verklaard nadat hij 5 dagen geleden aangevallen was door een nest Aziatische hoornaars. Normaal is een steek van een Aziatische hoornaar niet gevaarlijker dan van een wesp, maar de man uit Ninove werd tientallen keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Hij is nog gereanimeerd, maar ligt sindsdien in coma. Wespenkenner en verdelger Dominique Soete.
17: We zien in Frankrijk jaarlijks 14 doden door aanvallen van Aziatische hoornaars. Het was hier eigenlijk al wachten tot dat ook eens de eerste dode zou vallen. Afhankelijk van hoeveel steken dat je krijgt, krijg je heel veel gif binnen of weinig gif. En afhankelijk als je daar slecht op reageert, kun je dus dood gaan eraan.
16: Op deze eerste schooldag hebben medewerkers van het project Broodtoast nodig voor meer dan 1500 leerlingen in Vlaanderen een gezonde lunch klaargemaakt. De organisatie helpt al 5 jaar kinderen die naar school gaan zonder eten of met een ongezonde lunch. Isabella Koer van Broodtoast nodig.
18: Heel veel scholen geven aan dat ze toch wel wat problematieken zien op school. De niet voedzame brooddozen, leerlingen die niet ontbeten hebben, leerlingen die geen fruit mee hebben. Dus scholen die zelf aangeven dat ze heel graag er wel iets willen aan doen, ervoor zorgen dat er toch een soort van vangnet is op school en ons project ondersteunt en dat om een aanbod te voorzien op hun school.
16: Het project werkt samen met meer dan 220 Vlaamse scholen en sinds dit schooljaar is er ook een eerste project in Wallonië. In Overasselt in Nederland is er nog altijd een grote politieactie aan de gang. Afgelopen nacht viel er een dode bij een schietpartij. 2 politieagenten raakten ook gewond. De politie heeft intussen al verschillende verdachten gearresteerd, onder meer in Nijmegen en bij Stijn, niet ver van Maasmechelen. Op beelden die de krant De Telegraaf in handen kreeg, is te zien hoe een grote groep mensen met zware wapens door Overasselt trok. Er zou een geparkeerde auto beschoten zijn, zegt NOS-verslaggever Hendrik Willem-Hofs.
19: In de omgeving is de politie dus nog steeds op zoek naar mannen die op die beelden van De Telegraaf te zien zijn. Het zijn eigenlijk on-Nederlandse beelden, Mexicaanse toestanden, zei iemand. Daarnaast heeft ook de burgemeester inmiddels gereageerd. Die heeft gezegd dat hij het onacceptabel onacceptabel vindt. Het geweld wat hier heeft plaatsgevonden. En dat hij er alles aan zal doen om de bewoners hiervan overrasseld te beschermen.
16: Mogelijk gaat het om een conflict binnen het drugsmilieu. En voetbalclub Racing Genk verkoopt verdediger Zakaria El Wadi. De Marokkaanse rechtsachter gaat voor ongeveer 10 miljoen euro naar Hamburg SV. Dat is een club uit de Duitse Bundesliga. El Wadi won vorig seizoen nog de Ebbenhouten schoen. Deze namiddag zon en wolken met kans op wat gedruppel en tot 22 graden. Morgen iets meer wolken en tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: En op de weg intussen, Antwerpse ring richting Gent. Daar vertraag je zo'n 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. En er rijden geen treinen tussen Heist op den Berg en Aarschot.
10: Hitmix.
20: Brahim.
14: Aanwezig en blij dat ik samen met jou mag genieten op deze dinsdagmiddag. Maxime en Babette, die komen eraan, scoren geen VRT zomerhit, maar wel gewoon een dikke hit. Na R.E.M. en Losing My Religion. VRT.

dan ook. De beelden van het optreden tijdens de grote finale van VRT Zomerhit, die vind je terug op VRT Max. En als je daar dan bent, volg gelijk even Radio 2. Want vrienden, we zijn vertrokken voor een 80's feestje met deze Rick James. Dit is Super Freak.

0: Bob Sinclair. Love Generation. Ja, ja. De strijk gaat hier nogal vooruit, stuurt Marta uit Zeelen in de VRT Max app via Radio 2. Marta, komt helemaal goed. Zometeen iets dat we allemaal nodig hebben. VRT Radio 2. Maar eerst dit.
1: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Wel?
1: Nee, geen maar.
2: Alsjeblieft.
1: Wat blieft?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen deze week topdeals op laptops van onder andere HP en tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus effe bollen voor een swingende start.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
6: Zottekes? Wakko?
5: Check. Dus sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
7: Nog voor je kan denken...
8: Pas op voor die borduur.
7: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
9: Nee, schat, het is meun.
7: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
10: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
7: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
11: En mijn broer zijn scheve tanden.
7: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
12: IKEA-tip van de week.
13: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
12: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
15: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
12: Ah ja?
15: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pick en mix.
12: Hé, maar die lust die kooks, hè?
15: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven.
16: Radio 2.
17: Radio 2.

schijf, hè. ABBA, Money Money Money uit 1976. Trouwens, wil je meer 70's? Dan moet je gaan stemmen op jouw favoriet uit de jaren 70 in de Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70. Stemmen kan via Radio Bene op VRT Max. En dan luisteren vanaf volgende week maandag, hele week lang, elke dag van 9 uur naar de Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70. VRT Max, Radio 2.

0: Zo blijft de zomer toch langer duren. Geweldig. Zometeen gaan we de beentjes losgooien met de soundtrack uit de filmklassieker Footloose. Maar eerst even naar de weg. Daar op de Antwerpse ring richting Gent komt er zo'n 10 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Binnenring rond Brussel, daar 10 minuten vertraagd verkeer tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. En er rijden geen treinen tussen Heist op den Berg, Aarschot en Diest. Er zijn wel vervangbussen.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: Jasmin, altijd weer tikt de klok en die klok die blijft maar doortikken. Maar ik heb echt nog heel wat leuks voor jou, dus blijf hier.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
3: Bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Lotto is op zoek naar een neus.
5: Oh? Een neus begot.
4: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
6: Of thee in India.
4: En die graag rondneust in dure boutiques.
6: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
7: Sessibo.
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €4.500.000. Lotto, omdat het kan.
8: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
9: Het effect voel je direct.
8: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep. Exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
10: Krevel.
11: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
10: Krevel. Leef beter.

Cold Heart, The Pno Remix, Elton John en Dua Lipa. Hey, leuk om je te zien. Christa. Ja, Christa laat weten via VRT Max Radio 2 dat ze aan het sporten is. Ik zie ook nog dat onze vriend Jan uit Roeselare ook hard aan het werken is. Schilder, vakman, eerste klas, goed bezig. En ik zorg voor muziek. Zometeen neemt Gers Pardoel ons mee. Eerst is het nu aan Keen. Dit is Everybody's Changing. Een hele goede middag daar.

Gert Spardoel. Ja, ik ben heel blij dat ik jou ook wat mag meenemen tijdens jouw middagen hier op Radio 2. Zometeen met Gracie Abrams. I love you, I'm sorry. Maar eerst niet kapot te krijgen, dit soort dingen hier. Uit de 90s, You Bring On The Sun. Dit is London Beats.

Tracy Abrams. Ja, en toen werd het alweer bijna 4 uur. En jawel, hij staat voor je klaar. Je vaste afspraak met David van Otegem straks vanaf 4 uur. Maar voor ik de boel hier een beetje ga verlaten, toch nog eentje om samen van te kunnen genieten. Dit is Franz Gall met Ella. Ella, hey, het is aan jou, zing maar mee.

0: Plusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
0: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
1: Hé, maar die lust die ook, hè?
0: Besparen doe je met de Super Plusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
3: Ah, hoor ik mijn naam?
2: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt.
3: Ik bouw slim op.
2: Maar niet snel.
3: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
4: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
5: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
6: Het ging vanochtend al over dure transfers in het voetbal, maar onze transfer hier op de radio heeft dat ook alweer goed gedaan daarnet. Nu mag jouw spits weer eens laten zien wat hij waard is. Goedemiddag.
7: Elke dag, telk voor twee, WRT Radio 2.
6: En we gaan starten met het nieuws.
8: Het is 4:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Een man van 60 uit Ninove is hersendood verklaard nadat hij 5 dagen geleden aangevallen was door een nest Aziatische hoornaars. Normaal is een steek van een Aziatische hoornaar niet gevaarlijker dan van een wesp, maar de man uit Ninove werd tientallen keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Hij is nog gereanimeerd, maar ligt sindsdien in coma. Wespenkenner en verdelger Dominique Soete.
9: We zien in Frankrijk jaarlijks 14 doden door aanvallen van Aziatische hoornaars. Het was hier eigenlijk al wachten totdat ook eens de eerste dode zou vallen. Afhankelijk van hoeveel steken dat je krijgt, krijg je heel veel gif binnen of weinig gif. En afhankelijk als je daar slecht op reageert, kun je dus dood gaan eraan.
8: De verkoop van warmtepompen in ons land is in de eerste 7 maanden van dit jaar met 30% gestegen. Dat meldt de sector zelf. Tegelijk is de verkoop van fossiele verwarmingsketels, zoals gastoestellen, gedaald met zowat 15%. De toestellen die werken op fossiele brandstoffen, die worden wel nog het meest verkocht. Dat heeft wellicht te maken met de kostprijs van warmtepompen. Al moet je dat bekijken als een investering, zegt Patrick O. van sectorfederatie Klimafet.
10: Men moet ook kijken op langere termijn. Het is een investering. Men wil daar soms de return on investment op een vrij korte termijn bereiken. Maar uiteindelijk doen we het ook voor het milieu, voor het comfort, voor de waarde van de woning. Dus dan is een langere horizon toch wenselijk.
8: Er zijn zelfgemaakte bommen gevonden bij een verdeelstation voor elektriciteit in Brandenburg, in het oosten van Duitsland. In dat station wordt elektriciteit uit een nabijgelegen centrale op het elektriciteitsnet gezet. Een van de explosieven ging af en veroorzaakte schade. Daardoor was er een korte stroomonderbreking. De andere explosieven ontploften niet. Het Duitse energiebedrijf gaat uit van een poging tot een aanslag. In Overasselt in Nederland is de politie nog altijd op zoek naar verschillende daders van een schietpartij afgelopen nacht. Daarbij viel 1 dode, 2 politieagenten raakten ook gewond. De politie heeft al meerdere verdachten gearresteerd, maar is dus nog op zoek naar andere daders. Op de beelden die de krant De Telegraaf in handen kreeg, is te zien hoe vannacht een grote groep personen met zware wapens door Overasselt trok. Dat zegt NOS-verslaggever Hendrik Willem Hofs.
11: Als je daar goed naar kijkt, dan zie je dat even na 4 een grote groep van meer dan 30 personen met capuchons, met bivakmutsen, met zware wapens op weg is naar die woning. En voor die woning staat een auto. En als de eerste van die groep bij die auto aankomen, dan wordt er geschoten op die auto. Daarna is er ook nog een vuurgevecht geweest met de politie, waarbij dus die 2 agenten gewond zijn geraakt.
8: Mogelijk gaat het om een conflict binnen het drugsmilieu. Er is nog kans op een bui in het oosten, maar vanavond en vannacht blijft het meestal droog. Minima rond 15 graden. Morgen gedeeltelijk bewolkt en op de meeste plaatsen droog en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: En Mirjam heeft de files er ook nog bij.
12: We zijn net over de 100 kilometer geraakt. Voor de Antwerpse ring richting Nederland betekent dat 10 minuten vertragen. Naar Gent komt er een kwartier bij. Voor de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring een 10 minuutjes tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren. En er rijden geen treinen tussen Heist op den Berg, Aarschot en Diest. Er zijn wel vervangbussen. En ook tussen Neerpelt en Mol is het treinverkeer onderbroken.
13: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
14: Radio 2 Spits.
15: David van Oetegem.
6: Daarnet niet in het radionieuws, maar in Italië vindt binnenkort het wereldkampioenschap tiramisu maken plaats. Ik zou dat zelfs het belangrijkste nieuws van de dag durven te noemen.
16: Natuurlijk.
17: WRT Radio 2.
6: En het tofste van allemaal, ze zoeken voor dat WK 130 proevers om al die tiramisu te beoordelen.
1: Ze hebben er maar één nodig, dat ben jij.
6: Tuurlijk, ik heb de hele zomer geoefend.
1: Ah, het zal wel zijn.
6: Mijn papillen zijn perfect getraind. Inschrijvingen starten op 12 september. Genoteerd.

0: goede start alweer van deze Radio 2 Spits. Dankzij Robbie Williams, Let Me Entertain You. Die kinderen konden vandaag weer naar school, maar morgenmiddag moeten die alweer geëntertained worden, inderdaad. Of ze willen misschien sporten of zo, dat kan ook. Radio 2. Maar niet evident om je kind in een sportclub te krijgen tegenwoordig. Ik hoorde bij Radio 2 in Limburg dat 25% van de Limburgse sportclubs al een wachtlijst heeft.
1: Het wordt drukker, wat natuurlijk ook positief is. Op dit moment hebben wij enkele groepen al waar wachtlijsten zijn. En de trainingen starten eigenlijk vandaag pas. Dus 1 september ligt alles vast. Dan is het, ja, of je zit er nog bij, of jammer genoeg niet meer.
0: Dat was Joke Martens, voorzitter van Turnkring Olympia in Zonhoven. Of je bent erbij, of je bent er niet bij. Hoe zit dat met jouw kinderen? Zijn ze erbij of niet? Of staan ze ook op zo'n wachtlijst? Laat me even weten. De Vlaamse Sportfederatie heeft vorig najaar nog becijferd dat 40% van de sportfederaties een wachtlijst heeft. En dat die steeds op sommige plaatsen langer wordt ook. Heb jij moeite om je kind ergens bij te krijgen? Dat is de vraag. Laat het me weten. Ben je erbij of vallen ze uit de boot?

het daarnet ook in het radionieuws in Overhasselt. In Nederland is een grote politieactie aan de gang. Er is vannacht een schietpartij geweest op een boerderij. Die werd bestormd door een 20-tal gewapende mannen. Mogelijk gaat het om een conflict binnen het drugsmilieu. En laat dat nu net ook dat zijn waarover Rudy Franks een nieuwe docureeks heeft gemaakt die vandaag start op Canvas. Over de drugsdelta. En als we hier bij ons in de Laaglanden ook evolueren naar narcostaten. Hij

0: We gaan toch nog niet opgeven, zeker, Casey en de Sunshine Band. Het schooljaar is pas begonnen. DJ Jana van Radio 2 in Vlaams-Brabant is naar een heel speciale school getrokken trouwens. We horen straks ook eens bij haar hoe de dag daar verlopen is.
1: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
6: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
7: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Het is uw linkeroor hier, hè.
9: En uw rechteroor.
8: Wij denken dat jij een klein bittetje ziek bent, eigenlijk.
9: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
8: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
9: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
8: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
9: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
8: Ja, ja, het kan anders.
10: Radio 2 Spits.

0: Ja, kom aan, Blankenbergen. Sorry, maar nog een beetje afkicken. Ah, oh, wat een zomerhit, wat een zomerhit. Nieuws de Stadsbader. En Reggie, de wereld draait voor jou. En de scholen draaien ook weer voor iedereen. En DJ Jana van Radio 2 in Vlaams-Brabant is wel naar een heel speciale getrokken.
1: Ja, inderdaad, een bijzondere school. Een school met een geschiedenis die al teruggaat tot begin 20e eeuw. De ziekenhuisschool Inkendaal in Sint-Pietersleeuw. Dat is een school waar zieke kinderen of kinderen met een aandoening terecht kunnen. Want ja, ook die kinderen moesten vandaag natuurlijk opnieuw naar school. Directeur Koen Bellemans, hoe is de eerste schooldag geweest?
2: De eerste schooldag is goed verlopen. We hebben 80 kinderen ongeveer verwelkomd, waarvan een 20-tal nieuwe kinderen. Maar die zijn hier allemaal heel goed gestart.
1: Als ik het woord ziekenhuisschool hoor, Koen, ik moet daar eerlijk over zijn, dan denk ik vooral aan zieke kinderen die vanuit hun bed les krijgen. Klopt dat beeld?
2: Bij ons is dat net iets anders, want wij zijn een school in een revalidatieziekenhuis, in Inkendaal het revalidatieziekenhuis. En hier zijn kinderen die langdurig revalideren met verschillende problematieken. Kinderen met ernstige leerstoornissen, autismespectrumstoornis, maar ook kinderen met een spierziekte of kinderen die een niet aangeboren hersenletsel hebben, bijvoorbeeld na een auto-ongeval of een hersentumor. En die zitten dan soms wel in een rolstoel, maar ook niet allemaal.
1: Ja, inderdaad, er staan hier een aantal kindjes bij me, een aantal leerlingen. Hoe heet jij?
3: Kasper.
1: Ja, Kasper, jij bent nieuw vandaag hier op school, geloof ik. Hoe was het?
3: Leuk en ook wel een beetje spannend.
1: Ja, dit was jouw eerste dag op deze school. Was je op voorhand bang om naar hier te komen?
3: Een beetje wel, ja.
1: En wat heb je vandaag allemaal gedaan? Je weet het al niet meer. Zoveel. Lila, weet jij het misschien nog wat dat jullie gedaan hebben?
4: We hebben vlaggetjes ingekleurd, een zelfportret gemaakt en een kaartje met onze verjaardag ingekleurd.
1: Ja, je bent ook heel mooi geschminkt, Lila. Wie heeft dat gedaan?
4: Ik weet het niet meer.
1: Je weet het niet meer. Veel, veel indrukken op deze eerste nieuwe dag. Koen, hoe ziet zo'n typische schooldag hieruit? Is dat vergelijkbaar met een schooldag in een andere school?
2: Het is een beetje vergelijkbaar en toch ook een beetje anders. We hebben hele kleine klasjes van 8 kinderen per klas. En wij starten hier 's morgens ook gewoon om 9 uur. De kinderen komen aan. Ouders of de taxi brengen de kinderen naar de school. En dan hebben zij een lesdag met de les in de klas bij de juf. Maar de kinderen worden heel veel uit de klas gehaald. 2 uur per dag om therapie te krijgen.
1: En die therapie die zij krijgen, die krijgen zij onder andere van Hannelore. Die staat er ook bij. Hannelore, hoe gaat dat juist in zijn werk? Wat voor therapie is dat?
5: We geven verschillende therapieën. Er zijn groepstherapieën. Therapieën en individuele therapieën van verschillende therapeuten, psychologen, ergotherapeuten, kinesisten en logo. En dan geven wij allemaal verschillende soorten therapieën, dus individueel, maar ook groepstherapieën, zoals een Sjöborn of een muziek.
1: En wat?
5: Een Sjöborn. Dat is eigenlijk een groep waar ze dan lichaamsbeweging doen en leren om vertrouwen te krijgen. Ze krijgen ook muziektherapie. Er is hier ook een manege, waardoor we hypotherapie kunnen geven, maar ook een zwembad, waardoor we hydrotherapie kunnen.
1: Welke therapie geef jij?
5: Allemaal.
1: Allemaal?
5: Ja, ja. Dus wij gaan mee met de hydrotherapie, want sommige kindjes zijn dan bijvoorbeeld een beetje bang van het water. En dan helpen wij bij de hypotherapie, leren ze dan hun rompbalans houden. Maar stimuleren we ook de taal, omdat ze dan zo gemotiveerd zijn op het paard.
1: Fantastisch. Toch nog een vraagje voor jou ook, Koen. Ik zie dat hier heel veel kindjes zijn met de cijfers 50 geschilderd op hun wangen. Waarvoor staat dat?
2: Ja, vandaag zijn de burgemeester en de schepen van onderwijs van Sint-Pietersleeuw langsgekomen. Want onze school ligt in Vlezenbeek, Sint-Pietersleeuw. Omdat wij 50 jaar erkend zijn door de Vlaamse overheid als school voor buitengewoon onderwijs, ziekenhuisschool.
1: Oké. Dus 50 jaar lang al hebben jullie die erkenning te pakken. Op nog 50 jaar, zou ik zeggen.
2: Ja, wij gaan zeker zo voortdoen en proberen nog meer de kinderen te helpen in het Vlaamse onderwijslandschap.
1: En vandaag hebben jullie de eerste stap daartoe gezet. De eerste schooldag zit er alweer op, jongens. Kijken jullie naar uit om morgen weer terug naar hier te komen?
6: Ja.
1: Amai, zeg, zoveel enthousiasme. Komt helemaal goed dus, David.
0: Ik hoor het. Het is ook wel een toffe dag geweest daar, zeg. Proficiat aan de jarige ziekenhuisschool in Sint-Pietersleeuw. Veel succes ook daar. Met het nieuwe schooljaar. En dit is somber nog, Homewreck.

0: meer nieuws uit jouw buurt nu.
1: 14:30 nieuws uit West-Vlaanderen met Micha Janaar. Ultrasporter Mathieu Bonne uit Bredene heeft zijn wereldrecordpoging moeten stopzetten. Hij zwom in de Tyreense Zee voor de kust van Italië en wilde ruim 160 kilometer afleggen. Dat zou de langste ononderbroken zwemtocht ooit zijn in open zee. Maar na 100 kilometer is hij moeten stoppen. Hij had dan al 2 dagen aan 1 stuk doorgezwommen. Van bij het begin had hij het weer tegen met veel wind en tegenstroming. Bovendien waren zijn lippen zo hard aangetast door het zoute water dat hij zijn mond niet meer kon sluiten en veel zeewater binnenkreeg. De begeleidingsboot brengt Bonne nu naar de dichtstbijzijnde haven om de nodige zorgen toe te dienen. 66 leerlingen van buitengewoon basisonderwijs De Parel starten in een vernieuwde school aan de Zilten in Roeselare. Ze kregen 2,5 jaar les in een vroeger woonzorgcentrum omdat hun school verbouwd werd. Maar vandaag konden alle kinderen en het personeel dus terugkeren. De school is aangepast voor leerlingen met autisme, zegt Jo de Grande, directeur van de school.
2: En dat gaat van aangepaste verlichting, zorgen voor een betere akoestiek met spanplafonds, het integreren van domotica op bepaalde plaatsen, het voorzien van meerwaarderuimtes. Er zijn tal van mogelijkheden om een school aan te passen in functie van de doelgroep.
1: Ook voor de Capucinenschool in Ieper was het een bijzondere 1 september. De school heeft eindelijk een eigen turnzaal. Daar moest de school meer dan 20 jaar op wachten. Voor turnleerkracht Lies Derramout is het een hoogdag.
3: Wel, ik geef hier nu bijna 22 jaar les. En het is eigenlijk al van begin dat ik hier gestart ben dat er eigenlijk sprake was van een nieuwe turnzaal. Maar die kwam er maar niet. Maar kijk, vandaag, ik ga nog de helft van mijn carrière kunnen afleggen in een supermooie zaal. Dus dat is wel leuk.
1: De school die heeft meer dan 400 leerlingen. En op Waregem Koersen is net de Heart for Brain race afgelopen. Een race voor het goede doel waarin jockeys samen met BV's aan de start komen. Ook de Oostense comedian Mohsin Abbas deed mee, maar hij haalde het podium niet. Meer nog, hij werd gedisqualificeerd omdat zijn paard even in galop ging. Hij laat het niet aan zijn hart komen, zegt hij.
4: Een zalig gevoel, ik sta nog altijd vol adrenaline. Ik sta vaak op een podium voor 1000 mensen, maar hier voor 35.000, die zitten te roepen, te tieren, een paard in je nek die aan het hijgen is, steentjes in je mond, zalig. Als je niet wint, moet je niet kijken welke plaats dat je geëindigd bent, dus dat maakt mij ook niet uit. En het doet wel een beetje zeer, dat is waar, ik ben iemand die graag wint. Misschien volgende keer.
1: Dan nog het weer, het is zonnig met af en toe een bui en tot 22 graden warm. Vanavond en vannacht zou het droog moeten blijven. Meer nieuws uit West-Vlaanderen kan je terugvinden in de app van VRT Nieuws.
0: Ik weet niet of er nog meer files zijn ook, Mirjam.
5: Een beetje meer, ondertussen 140 kilometer, maar dat valt wel mee. Voor Antwerpen op de ring richting Nederland een kwartier extra rekenen. Naar Gent komt er 20 minuten bij. Ook 20 minuten op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Bemmel. En verder op een half uur tussen Grootbijgaarde en Anderlecht door een ongeval links. Op de binnenring zijn er kleine vertragingen en problemen bij de treinen. Geen treinverkeer tussen Heist op den Berg, Aarschot en Diest. Daar zijn wel vervangbussen. En ook tussen Neerpelt en Mol is het treinverkeer onderbroken.

0: geeft toe, moeilijk om stil te blijven zitten. Christina Aguilera en Maroon 5. In Thuis heeft de duivel een gezicht gekregen. Ik spreek er straks mee.
1: Win-win is terug.
2: Dus haast je en kijk, want op is op.
1: Kies voor Win-win Basic, Premium of Premium Plus.
2: Experts raden aan minstens één keer per week te luisteren of te kijken.
1: Nu drie voor de prijs van één. Radio, TV en VRT Max.
2: Duizenden andere oorlogen.
3: Ja, ja. Maar weet jij wanneer je stiekem verleid wordt?
2: Pas op, straks is het te laat.
3: Win-win zoekt het uit. Elke weekdag op VRT 1 en op Radio 2.
4: Wat eten we vandaag?
5: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
4: Onmisbaar in de keuken.
5: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
4: Gratis en voor niks.
6: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
8: Elke dag telt voor 2.
9: Radio 2.

0: Wat een powerplaat. Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? En wie gisteravond naar thuis keek, zat op het einde van de aflevering met zijn mond vol tanden. Want we kwamen eindelijk te weten wie de serieverkrachter is. De duivel is ontmaskerd, beste luisteraars. En die duivel heet Dennis. En die wordt gespeeld door acteur Benny Keupens. Dag Benny.
1: Hallo, dag David.
0: Hallo. Ja, jij komt uit niets opdoemen in de reeks. Dat was wel een verrassing. Want je had eigenlijk maar een kleine rol tot nu toe, hè?
1: Ja, ik was er wel al, hè. Ik heb al ongeveer in 43 scènes meegelopen eigenlijk. Want ik was altijd op de achtergrond aan het lopen. Dus ja, voor mij was het wel... ik was er wel al een hele tijd op die set aanwezig. Dus,
0: Jij was de verpleger die na de aanranding van Judith haar ook verzorgd heeft. Hè? Dan ben je zo beetje op de voorgrond gekomen dan.
1: Klopt. Ja,
0: zeg wel. Dus je had een kleine rol, maar nu ben je de grote smeerlap. Hoe voelt dat, Benny?
1: Heel. Ik wist natuurlijk wel wat er ging komen. Hè. Thuis heeft me heel voorbereid. Maar het blijft wel heel heftig. Hè. Thuis is een instituut. En ja, heel veel mensen kijken naar thuis. Dus het is echt wel... Het is iets waar dat ze allemaal over bezig zijn. Dus dat is wel heftig.
0: Ja, ja dat kan ik me voorstellen. Ja, want wat dacht je toen de makers van thuis jou deze rol hebben aangeboden?
1: Ik schrok. Want ik wist het niet. Ik heb auditie moeten doen met een andere rol. Dus ze hebben mij een script toegestuurd. En ik heb... dat was een andere scène. Dus ik wist eigenlijk nog niets van wat we over... En toen dat ik het gesprek had met de creative director, met Kim, en de producer Ilse, toen schrok ik echt. Toen dacht ik echt van, wow, dit is echt heftig.
0: En die zei ook van, je zal vijf vrouwen moeten verkrachten, heeft zij dan gezegd?
1: Hij heeft niet het aantal gezegd, maar wel veel. Ja.
0: Oké, en heb je direct gezegd van, oké, ja, ik doe het? Of moest je toch even nadenken?
1: Ja, ik wou echt wel heel graag bij thuis spelen. Dus ik heb meteen gehaakt.
0: Dat zou ik ook doen. Maar ben je wel voorbereid nu op de lelijke reacties op sociale media, Benny? Want ja, sommige kijkers vergeten wel eens dat er een onderscheid is tussen fictie en realiteit.
1: Ja, ik probeer dat echt te mijden, de commentaren op social media. Dat probeer ik. Ik lees het niet zoveel. Ik heb alleen de berichten die ik heb gekregen naar gisteren toe, dus van de mensen, die zijn allemaal wel heel... die waren allemaal wel fijn. Ja. Dus daar ging het onderscheid nog wel heel goed.
0: Dus voorlopig nog geen doodsbedreigingen gekregen na de uitzendingen van gisteren. Of je hebt die niet gezien. Dat kan ook.
1: Nee, ik heb ze nog niet gezien en ik hoop echt niet dat ze er zijn.
0: Het is al gebeurd in het verleden dat acteurs doodsbedreigingen kregen omdat ze de slechterik spelen in een of andere reeks. Maar goed, laten we hopen dat je van die commentaren vooral bespaard blijft, Benny. Maar goed, de eerste keer op televisie voor jou dan wel, hè, als acteur. Dat is ook wel bijzonder. Ja. Bijzondere ervaring, toch?
1: Ja. Meteen met een serieuze opener.
0: Ja. Je bent begonnen met een bang. Allee.
1: Ja, absoluut.
0: Benny Keupens, dankjewel voor het gesprek en welkom in thuis. We kennen jou nu vanaf vandaag allemaal.
1: Dankjewel.
0: Dag. Dankjewel.

0: Wat een mooie muziek blijven ze toch maken. Suzanne en Freek en Sabine, ik heb jou gezien gisteren in de afspraak.
1: Ja.
0: Met jouw vier hittepieken
1: die je liet zien. Ja.
0: Afgelopen zomer.
1: Ja, een heel bijzondere zomer was het. Hè. De warmste zomer tot hier toe eigenlijk. Met veel te veel warmterecord.
0: En veel te veel hittedoden ook.
1: Ja, absoluut.
0: Daar ging het ook over.
1: Daar ging het ook over.
0: Ja, en dat we dringend meer airco nodig hebben.
1: En dat ik ook heel blij ben dat het weer normaler geworden is. Dus ons gematigd zeeklimaat. Halleluja, ik hou ervan. De natuur kan herstellen. En als de natuur herstelt, dan herstelt de mens ook meestal.
0: Nou, dat klopt, dat klopt.
1: Ja, zeker. Ja. Dus ik vond dat eigenlijk een topdag. Zo'n wolken.
0: Ja, mogen niet klaar.
1: Ja, af en toe een bui, maar niet, zeker niet overal en ook niet altijd. En temperaturen tot 21 of 22 graden. Dat is een vrij normale temperatuur voor de tijd van het jaar. Misschien vanavond nog een paar laatste buitjes. Maar ze hebben weg. Dus het wordt vannacht zo goed als droog. Tot het einde van de nacht. Want dan kan misschien aan zee al een lokale bui vallen. En dan hebben we temperaturen tussen 9 en 15, lokaal 16 graden. Ook morgen halen we 20 of 21 graden. Ook morgen afwisselend zonwolken. Misschien een bui, maar de kans is eigenlijk nog kleiner dan vandaag. Dus vaak droog ook. Tegen donderdag en vrijdag is er wel een storing die net ten noorden van ons wat blijft haperen. Dus boven Engeland, de kanalen, Nederland. En dat geeft bij ons, vooral voor Vlaanderen en Brussel, toch ook wel redelijk veel bewolking. Als we wat meer naar het zuiden van het land gaan, dan hebben we wat meer kans op wat meer opklaringen ook. Voor donderdag en vrijdag ook wel een goed voelbare wind. En dan hebben we temperaturen donderdag rond 22 graden, vrijdag rond 24 graden, dus het wordt wat zachter. Zaterdag opnieuw minder zacht, maar toch ook 22 graden. Met droog weer, met geregeld zon. Zondag redelijk zonnig en zelfs zomerse warmte dan. Dus we gaan opnieuw nog eens naar die 25 graden. Dus voor het weekend, het ziet er best aardig uit om buiten te vertoeven. Ook nog begin volgende week, maandag, blijft het waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog. En dat opnieuw dan bij 22 graden.
0: Oké, dankjewel daarvoor.
2: Ga van
3: wegenwerken
2: naar
1: rustig gaan werken.
2: Met de trein.
4: Radio 2 Spits.

0: Vorig jaar was ze een van onze special guests op VRT Zomerhit. Amy MacDonald uit Schotland, This is the Life. En daarvoor Alphaville, Big in Japan. Where you gonna sleep?
1: Marcel,
2: ja?
1: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
2: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken. Hè.
1: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
2: Ja.
3: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/West-Vlaanderen.
4: Hey Marie,
5: ça va? Ik moet nog kleren gaan kopen met de kinderen en ik heb nog niets van eten in huis.
4: Ah, ik stoor dus.
5: Maar je kent dat, hè. Laat je zus niet een keer gerust.
4: Ja, hier ook druk, druk, druk. Ik lig in bad en ik zie juist dat ik dringend mijn been moet ontgaan.
5: In bad? Nu? Maar het is 4:00 middags.
4: Ah ja, ik heb over de middag al mijn boodschap nagedaan. Bij Ring Kortrijk, hè?
6: Mooi. Bij Winkelcentrum Ring Kortrijk heb je alles onder één dak. Met gratis parking. Dat is een pak minder gedoe en meer tijd voor jezelf. Meer info op ringkortrijk.be.
7: Wel, zie ik zo goed gezien.
8: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had, hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
7: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
8: Echt?
7: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
9: Dan renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
9: Kijk op verandacomfort.com.
1: Marcel,
2: ja?
1: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
2: AA, Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
1: Ja,
3: een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/West-Vlaanderen.
0: Ja, je dacht dat Rudy Franks met pensioen is? Nee, hij is met drugs bezig geweest. Voor een documentaire reeks, bedoel ik. Ja, natuurlijk, wat dacht je? Straks meer daarover. Het is ook wel erg actueel vandaag, moet ik zeggen. Zal je wel horen van Peggy, die geeft het laatste nieuws voor ons. Nu klaar. Go for it, Peggy.
10: Goedenavond, het is 5:00 nieuws met Peggy de Meijer. Een man uit Ninove is hersendood verklaard na een aanval door een nest Aziatische hoornaars. In Nederland vraagt de politie aan de inwoners van Overasselt om binnen te blijven. Er is een klopjacht aan de gang. Een man van 60 uit Ninove is hersendood verklaard nadat hij 5 dagen geleden was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars. Normaal is een steek van een Aziatische hoornaar niet gevaarlijker dan van een wesp, maar de man werd tientallen keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Hoornaars maken vaak een nest boven een raam of een deur, zegt wespenkenner en verdelger Dominique Soete.
11: Volgens wat ik begrepen heb, zat ook hier het nest net boven de deur. Op het moment dat die persoon trillingen veroorzaakt, dan worden die hoornaars gealarmeerd. En zodra er één hoornaar aanvalt, dan komen er feromonen vrij, waardoor dat ook andere hoornaars in dat gevecht betrokken worden en die persoon beginnen te steken.
10: Dit weekend moesten ook in Kluisbergen in Oost-Vlaanderen 5 mensen voor verzorging naar het ziekenhuis nadat ze gestoken waren door hoornaars. Ook het gerechtelijk jaar is vandaag weer officieel gestart. De 5 procureurs-generaal houden dan, zoals elk jaar, een plechtige openingsrede. Belangrijk dit jaar is de invoering van het nieuwe strafwetboek, wat voor de magistraten extra werk betekent. En dat terwijl de druk op justitie overal toeneemt. Dat zegt Guido Vermeire, de procureur-generaal in Antwerpen.
12: Dossiers georganiseerde criminaliteit, de voorbije 4 jaar bijna 50% dossiers extra. Dat kan je natuurlijk niet blijven volhouden. De grootste stijgingen zien we inderdaad rond de Sky-dossiers, maar ook bedreigingen, financiële dossiers. Evengoed zijn er andere dossiers, intrafamiliaal geweld bijvoorbeeld en zeden, waar toch ook wel een duidelijke stijging is. En voornamelijk ook in de jeugddossiers.
10: In Overasselt in Nederland moeten inwoners binnenblijven na het schietincident van afgelopen nacht. Daarbij viel 1 dode, 2 agenten raakten gewond. Op bewakingsbeelden is te zien hoe vannacht een grote groep gewapende mannen naar een huis trok. Ze schoten op een geparkeerde auto. De politie startte meteen een grote klopjacht. Dat zegt NOS-verslaggever Fanny Tijmstra.
13: Mogelijk verschuilen zich meerdere verdachten in het nabijgelegen maïsveld. Er zijn ook rookbommen daar gegooid. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost Kortom, het is een ongekend, ja, zoals de politiebonden en ook de burgemeester zeggen, on-Nederlands heftig geweldsbeeld wat we nu zien.
10: De politie heeft verschillende mensen opgepakt. Mogelijk gaat het om een conflict binnen het drugsmilieu. Een van de bewoners van het terrein is dit jaar veroordeeld voor betrokkenheid bij een drugslab. Hij is ongedeerd. Er zijn zelfgemaakte explosieven gevonden bij een verdeelstation voor elektriciteit in Brandenburg in het oosten van Duitsland. Een van de explosieven ging af en veroorzaakte schade. Daardoor was er een korte stroomonderbreking. De andere explosieven ontplofte niet. Het Duitse energiebedrijf gaat uit van een poging tot aanslag, maar het is nog niet duidelijk wie erachter zit. Dat zegt correspondent Gien Balduk vanuit Berlijn.
14: De politie zegt dat het echt om een soort geïmproviseerde brandbommen gaat. En ook de beheerder van deze centrale die zegt dat het lijkt op zelf gekocht vuurwerk uit de supermarkt wat vervolgens aangepast is. Dus dat zou erop duiden dat het toch misschien een beetje een amateuristische actie is en niet een hele gerichte terroristische aanval, bijvoorbeeld door een buitenlandse staat, waar hier ook volop rekening mee wordt gehouden de laatste tijd sinds er een explosieve drone is gevonden op een luchthaven in Leipzig.
10: Er is nog kans op een bui in het oosten, maar vanavond en vannacht blijft het meestal droog, minima rond 15 graden. Morgen gedeeltelijk bewolkt en op de meeste plaatsen droog en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: En Mirjam, waar staan de files vanavond?
15: Op de Antwerpsring daar moet je in beide richtingen 20 minuten extra rekenen. Voor Brussel op de buitenring een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Bemmel. En nog eens zoveel tussen Grotbijgaarden en Anderlecht. Maar daar is de weg ondertussen wel vrijgemaakt. Dan de E40 naar Aken. 40 minuten bij Luik door de werken. Verder vooral kleine vertragingen. En ook nog altijd geen treinen tussen Heist op den Berg, Aarschot en Diest. En ook niet tussen Neerpelt en Mol. Maar er zijn wel overal vervangbussen.
16: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
17: Radio 2. Radio 2 Spits.
16: David van Oetegem.
0: Met straks nog een topsong. En ook een topjournalist, Rudy Franks, komt hier over drugs babbelen. Drugs in Nederland en België. Heel actueel, inderdaad.
17: WRT Radio 2.
0: We hebben ook een topsong. Maar dat is voor na de Human League nu.

0: Het is een vriendelijke vraag van de Human League. Don't you want me? En Radio 2 heeft iets nieuws vanaf deze week.
1: VRT Radio 2 Topsong.
0: Elke week kiezen we een Radio 2 Topsong. Dat is een song die je veel zal horen bij ons, omdat we geloven dat het echt de moeite is. We zijn ermee bezig. Van Bart Peters bijvoorbeeld. De allereerste Radio 2 Topsong van dit nieuwe radiojaar.

0: Radio 2 Topsong van Bart Peters, we zijn ermee bezig. En waar is Rudy Franks toch allemaal mee bezig? Met drugs, Rudy toch?
1: Ja, ja. Nochtans, ze hebben mij gewaarschuwd, blijft daar ver vanaf.
0: Ja, je hebt het wel van heel dichtbij gezien. Vooral de trafieken naar Vlaanderen en Nederland en de netwerken en de methodes daarachter die jullie in beeld hebben proberen te brengen in een nieuwe documentaire reeks die start op VRT Canvas en nu al te zien is op VRT Max. Maar nu net vandaag horen we ook dat nieuws over die spectaculaire raid op een boerderij in Nederland van een 20-tal jongeren met capuchons die daar ook een slachtoffer hebben gemaakt. De politie is ermee bezig, nog altijd op dit moment. Er worden rookbommen gebruikt in een maïsveld. Een on-Nederlands geweldbeeld hoorden we daarnet van een collega.
1: Ja, en mijn collega Sinan, met wie ik die reeks samen gemaakt heb uit Nederland, die zit me de hele tijd nu te whatsappen met de laatste nieuwsjes, hè, want die woont daar niet zo ver vandaan en die zei van ja, dus precies dat hij terug in Mexico zat bij de drugsoorlog daar natuurlijk.
0: Ja, en we lachen er wel mee, maar het is wel heel ernstig, dit soort situaties.
1: Ja, maar ja, we hebben het in Brussel ook gekend en in Antwerpen. Hè. Allee, in Antwerpen met dat meisje Firdaus die gedood is. In Brussel met die schietpartijen waar de procureur voor waarschuwt. Ja. Het geweld lijkt overal binnen te sijpelen en maar steeds moeilijker te controleren.
0: Maar ook op boerderijen en zo, in maïsvelden. We denken, het is een groot stedelijk probleem of zo, grenzen.
1: Nee.
0: Maar het platteland komt er nu aan te pas ook.
1: Ja, en vooral ook het verspreidt zich. Als je over het platteland spreekt, bijvoorbeeld wat we gemerkt hebben hier in Nederland en België, is dat er heel wat kleine, noemen ze dat, productiecentraatjes. Dus bendes die gedelegeerd worden, die bijvoorbeeld in een industrieterrein, een verlaten bedrijfsgebouw. En daar bouwen ze van binnen een soort van labo in, wat helemaal met afzuiginstallaties voor de rook en zo, helemaal professioneel uitgewerkt is om van die chemische pillen te maken. Hetzelfde en nog meer eigenlijk, gaat het nu ook al op een verlaten schuur van een boerderij ergens, of zelfs in kelders van villa's. Mm-hmm. Dus je kan het overal gaan verwachten, die kleine productieeenheden. Dat maakt dat bijvoorbeeld België en Nederland bijna het productiecentrum van dat soort chemische pillerijen. Je weet wel, al die dingetjes die verspreid worden in dancings en op festivals.
0: En hoe komt dat die drugsdelta, zoals de reportage ook heette, dat hier, is dat door de havens en
1: ik denk
0: en
1: dat wij
0: aanvoer?
1: Een soort van draaischijf zijn geworden, ja. Mm. Die van de drugs vanuit Zuid-Amerika die naar hier komen en dan hier die productie. Ja, we hebben die kennis blijkbaar. Nu, het vraagt ook tijd, hè, want dat hebben we dan gezien dat bijvoorbeeld de cocaïne maken, hè, je hebt daar koks voor nodig. Dan hebben ze gezien dat de koks, ja, ik vind dat nogal vreemd, denk aan Jeroen Meus en zo, maar koks uit Mexico, die dan de cocaïne konden maken.
0: Voor dagelijkse kook.
1: Ja, voor de kook, dat die dan naar Nederland gekomen waren, om daar op een soort, op binnenschepen, een kokslabo, keuken te maken. En dan hebben de Nederlanders dat overgenomen. Ze hebben dat geleerd. Ze hebben dus die Mexicanen niet meer nodig. En ze doen het zelf.
0: Ja.
1: Dus ja, het is, je verwacht beter, het niet, maar het is ongelooflijk.
0: Ja, en je hebt dat allemaal bezocht. Je hebt ook de haven. Je hebt met iemand gesproken die een olifant, zoals het dan wordt genoemd in het milieu. Een havenarbeider die zich heeft laten verleiden door het grote geld. Want daar draait het blijkbaar allemaal om. Hè.
1: Alles is geld.
0: Hoeveel was het? 75.000
1: die
0: euro?
1: Die man die kreeg 75.000 euro om een container zo te verzetten. Men weet dan wel in het systeem, want je hebt daar tienduizenden containers. Hè. Mm. Dus dat is een keten van mensen die betrokken zijn. Hè. Dus ook mensen aan de computers in de dispatching weten ook welke container waar de drugs in zitten. Die hebben dan iemand die ze contacteren, een arbeider, en die gaat die verzetten op zo'n plek waar de uithalers, die jonge boefjes, eraan kunnen. Ja, voilà.
0: Dus dat is...
1: En hoeveel krijgt hij? 75.000 euro.
0: Voor 5 minuutjes werk of zo.
1: Ja, het is, blijkbaar is de prijs al gestegen naar 100.000 euro momenteel.
0: Maar je bent goed op de hoogte, Rudy.
1: Ja,
0: wel
1: ja. Ja, maar ja, bon.
0: Dat moet, hè, moet. Ja, je bent ook naar Colombia zelf geweest om daar te kijken waar het allemaal vandaan komt en zo. Daar gaan we het straks ook nog over hebben, Rudy.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Radio 2.

0: Teddy Swims komt hij volgend jaar nog naar België ook. Fantastische zanger. Breakup in reverse. Jij bent ook naar Colombia geweest, Rudy. Je hebt daar een clan bezocht. De commandant, of wie was dat juist?
1: Ja, een soort van leider van de huurmoordenaars van de Clan del Golfo. Dat is niet degene die dan de grote bende van Chapo en zo heeft overgenomen.
0: Met het pistool tussen jullie in. Hè. We gaan het er straks over hebben. Ja.
2: Volgende week op Radio BNE. De beste muziek uit de jaren 70.
3: Zingt, fluit en neuriet ze al jaren mee. En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
2: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
4: Hier laat ik je los, Tim.
2: Stem op jouw favorieten bij Radio BNE op VRT Max.
3: En luister vanaf volgende week maandag
2: op Radio BNE. Bart Herman viert 50 jaar muziek.
5: Je liet alle lichten aan.
2: Een uniek jubileumconcert op zaterdag 17 oktober in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
5: Ik ga dood aan jou.
2: Meer info op ikwilenticket.be.
5: Als ik niet vurig.
2: 50 jaar muziek van Bart Herman.
5: Altijd van je houd.
2: Samen met Radio 2.
6: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
7: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
8: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
6: Amai.
8: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
6: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Ben jij een ochtendmens
10: die wakker wordt met zachte bellets, maar pas echt op dreef komt met
9: een vette schijf.
10: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
11: is iets anders goed.
10: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
12: Van griezelen tijdens nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
13: Radio 2.
14: Radio 2. Dit is de winnaar van VRT Zomerhit 2026.

0: Wat een zomer hebben wij gehad, zeg. En van K3 terug naar de drugs. Het is een kleine stap. Voor Rudy Franks.
1: Ja, maar het muziekje is bijna Colombiaans, zullen we maar zeggen.
0: Ja. Ja, en daar zat jij ook in Colombia met die drugsbaron. Nee, het is geen drugsbaron.
1: Nee, hij was gewoon de moordenaar. De moordenaar van een van de kartels. De Clan del Golfo.
0: En wie vermoordt hij dan?
1: Andere concurrerende kartelleden, mensen die niet meer willen meewerken. Iedereen die, ja, die zij uit de weg willen ruimen. Hè. Hij had er tientallen vermoord, namelijk. Ja.
0: En daar wou jij mee praten. En hij was bereid om jou zelfs alle methodes uit te leggen hoe ze hier werken.
1: Ja. Dat was voor mij een stap in het onbekende, alleszins. Dus het gekke is dat hij wou praten, zou je zeggen. Ja. Maar toen ik daar eenmaal zat met hem, toen dacht ik, ja, die man die is op het einde van de rit. He, dus die ofwel de dood. Ik vroeg me op het einde trouwens waar leidt hij toe. Ja, ofwel de dood, zegt hij, ofwel in de gevangenis.
0: Dus voor hem,
1: ja. Voor de moordenaar. Hè. Mm. Maar die heeft dus al die moorden gepleegd. Die komt dan in de jungle aan. Je moet u dat inbeelden. Je rijdt zo 3-4 uur over allerlei hobbelige, modderige wegen door dorpen in de jungle. En daar is dan een safe house waar de afspraakpunt is. Mm. En dan komt hij aangereden. Je wacht daar een half uur, een uur. En dan komt er plots iemand aangereden met een helm op, helemaal donker gemaakt op een motor door de jungle. Hij doet zijn helm af, pakt zijn pistool, legt dat voor zich op tafel en zegt, je hebt een uur, vraag.
0: Ja.
1: Bon. En ik wist niet wat ik kon verwachten. En dan beginnen zo eerst voorzichtig braaf te vragen. Hè, maar je hebt een uur, maar dan denk je van ja. Om uiteindelijk toch tot essentie te komen. Wat heb je gedaan? Wat bezielt u? En vooral om een aantal gevoelige dossiers waar hij bij betrokken was te kunnen uitrafelen en te checken dat het klopt allemaal.
0: Ja. Mm-hmm. Wat ik mij nu afvraag, Rudy, welke evolutie zie je? Je hebt nu heel die documentaire reeks gemaakt, die dus vanavond op VRT Canvas, de eerste aflevering te zien is. Hoe denk je dat gaat evolueren? En gaan we ooit tot een oplossing komen? Want je hoort altijd, ja, de overheid doet niet genoeg, Verlinde doet niks, ik kan mijn kinderen niet meer naar school sturen. Geef ons eens wat hoop, Rudy.
1: Dat is doorgaans niet mijn winkel.
0: Wat is de angel? Wat moet er eerst aangepakt worden? Jij die nu heel die trafiek in beeld.
1: Wat je merkt is, wat je dus je denkt van, dat is een Zuid-Amerikaans fenomeen. Hè. En ik dacht van bij wijlen, oei, ik loop hier rond in een Netflix-serie, Narcos of zo, hè, want dat zijn die elementen die je ziet. Maar als je dan het nieuws begint te volgen hier, en het voorbije jaar, 2 jaar, is die wetteloosheid groter geworden, het geweld is toegenomen. Je hebt in Antwerpen dat tragische verhaal van dat meisje Firdaus gehad, en schietpartijen daar, nu in Brussel en nu in Nederland. Dat geweld neemt toe, maar dat is de oppervlakte. Ik heb een procureur in Ecuador gesproken, die zelf... Ik moest die spreken clandestien op een parking met zijn bewakers rond hem, want zijn bureau was onveilig, kunt u inbeelden. Hij zegt van, dit is een kanker, een metastasis, want zo noemen ze de operatie daar, die de hele samenleving aantast omwille van het geld.
0: Ja.
1: Dat is hier niet. En als je vraagt, is dat hier een narcostaat? Nee. Justitie, politiek, laten we wel wezen. Er zijn hier heel veel mensen die daar met veel goede wil en met misschien veel te weinig middelen tegenaan gaan.
0: Maar toch is het een uitdaging.
1: Dat is een uitdaging.
0: Ook in Nederland zijn ongeziene beelden daar op dit moment. Hè?
1: Maar hoe kan je die boefjes, je moet dat droogleggen. Hè? Alles wordt aangedreven met als motor geld, lijkt mij. Mm. Alles follow the money. Je merkt dat er zo'n bedragen in omgaan. Dat gaat over honderden miljoenen, dat gaat uiteindelijk misschien over miljarden, die business waar geld, en dat sijpelt overal door. Dan kan jij al die jongeren gaan recruteren.
0: Hoe leg je dat dan droog? Want dat is allemaal cash, dat wordt allemaal cash betaald.
1: Ja, wanneer je weet van waar het komt. Bijvoorbeeld, het kan klein beginnen. Hè. We zijn met het Belfi-team, dat is zo'n gecoördineerd team van de politie in Brussel, op pad gegaan, bij allerlei cafeetjes in het Brusselse. Mm-hmm. Waar je merkt, als die dan de boeken gaan controleren, en daar lijkt allemaal onschuldig, een omzet van een dag van 17 euro, dat is 3-4 koffies, hè. Dat is al. Dus dat is, en daar draait het op. Maar daar gaan zakken met geld vermoedelijk weg, met tienduizenden euro's in. Allemaal witgewassen. Die vertrekken op een Flixbus, vertelden ze mij dan, op een Flixbus naar Albanië, hè, de Flixbussen stoppen daar om de hoek, aan het zuid, naar Albanië. En dat geld wordt in Albanië geïnvesteerd in die heel fancy casino's en resorts die daar nu de kust helemaal inpalmen.
0: Ja.
1: En dan denk je, oké, that's the money. Dus eigenlijk moet je dat de criminaliteit bij ons bestrijden, uiteraard. Maar alleen dat gaat niet helpen. Hè. Mm. Je moet zien tot waar het naartoe gaat. Je moet die mannen gaan zoeken waar ze zitten. Hè.
0: Ja.
1: En dan moet hun geld in beslag nemen.
0: Is het een oorlog, Rudy, jij als oorlogsverslaggever?
1: Nee. Ik zal de procureur van Antwerpen, die dat in een gesprek zei, hij noemde het niet graag een oorlog, want hij zegt een oorlog, vroeg of laat heb je een vredesverdrag of win je die. In dit geval niet. Dat blijft dus een strijd die blijft duren.
0: Ja. Een tuin die je moet blijven wieden.
1: Het onkruid wieden, dat is goed gezegd.
0: Het onkruid wieden, inderdaad. Rudy, we gaan kijken vanavond op 40 Canvas. Kan je nu al bekijken, eerste aflevering dus van Drugs Delta. Samenwerking met Nederland is dat en Rudy Franks. Dus ja, tot de volgende keer misschien.
1: Graag.

0: met het nieuws uit jouw buurt nu.
1: Half zes, 14 nieuws uit West-Vlaanderen met Michaël Janard. Ultrasporter Mathieu Bonne uit Bredene heeft zijn wereldrecordpoging moeten stopzetten. Hij zwom in de Tyreense Zee voor de kust van Italië en wilde ruim 160 kilometer afleggen. Dat zou de langste ononderbroken zwemtocht ooit zijn in open zee. Maar na 100 kilometer stopte hij. Hij had dan al 2 dagen aan 1 stuk doorgezwommen. Van bij het begin al had Bonne het weer tegen, met veel wind en tegenstroming. Bovendien waren zijn lippen zo hard aangetast door het zoute water dat hij zijn mond niet meer kon sluiten en voortdurend zeewater binnenkreeg. Rolstoelgebruiker Kurt de Klerk uit Brugge is niet tevreden met de inrichting van het vernieuwde restaurant van het Sint-Jan ziekenhuis. Hij kan vanuit zijn rolstoel niets van op de toog nemen. De drank en eetwaren staan te hoog of liggen verzonken in koelvakken in de toog. De Klerk begrijpt niet dat er geen rekening is gehouden met mensen in een rolstoel of met een andere fysieke beperking en denkt zelf na over een oplossing.
2: Als je toekomt in het AZ Sint-Jan te Brugge, staan er vrijwilligers om te helpen aan de ingang om de mensen een identiteitskaart in de gleuf te steken voor etiketjes te bekomen om naar een dokterbezoek te gaan. Dat is misschien de enige oplossing, dat ze daar ook een vrijwilliger plaatsen die de mensen met een beperking, kleinere mensen, kan helpen.
1: De bevoegde schepen, Pablo Anis, belooft alvast om in te grijpen.
3: Het is zo dat wij de bistro nu pas in gebruik hebben genomen in een eerste fase. Hè. Dus het is nog niet volledig opgeleverd, want er komt ook nog een fase 2 en 3. Wat toelaat uiteindelijk om opmerkingen van gebruikers zeker mee te nemen. Dus ik ga de man zelf in kwestie, Kurt, zeker uitnodigen om samen met hem te kijken waar we zaken kunnen verbeteren of optimaliseren.
1: Het paard PlaceNet met ruiter Johnny Charon heeft de grote steeplechase op Waregem Koersen gewonnen. 1 paard viel, maar kon daarna weer verder. Over een half uurtje wordt de prijs uitgedeeld voor welke toeschouwer de mooiste hoed op heeft. Daar op het paardenevenement, dat is ook een traditie. En er zaten dit jaar opnieuw veel opvallende exemplaren bij.
4: En ik heb dat paardje zelf ontworpen voor mijn kleinkinderen. En mijn oudste kleindochter zegt, Nonna, dat mag bij jou blijven, dat paardje. En ik heb overal gezocht naar hoeden en uiteindelijk is dit geworden.
5: Ik hou van Afrika. Vandaar Afrikaans. Het is het 4e jaar dat ik meekom met mijn vrienden. En ik moet zeggen, de eerste keer dat ik zot doe. Want ik doe altijd zot. Kijk rust.
1: Ja, en foto's van die bijzondere hoeden kan je zien in de app van VRT Nieuws. Het weer dan nog, het is zonnig met af en toe een bui en tot 22 graden warm. Vanavond en vannacht zou het droog moeten blijven. Zoals altijd vind je meer nieuws uit West-Vlaanderen in de app.
0: En Mirjam, waar staan de files nog?
6: Op weinig plaats. Een typisch rustige 1 september. We hebben 130 kilometer file voor de Antwerpse ring, niet meer dan een kwartier in beide richtingen. Op de buitenring rond Brussel wel 25 minuten tussen Zaventem en Jette, komt door een ongeval links. E40 naar Aken, 40 minuten bij Luik door de werken daar. Verder alleen maar kleine vertragingen en ook nog altijd geen treinen tussen Neerpelt en Molt, maar er zijn wel vervangbussen.
0: Oké, en Rudy is toch nog een beetje gebleven, want hij zou graag meedoen met Raad het Nieuws aan de hand van de reactie.
7: Toch, Rudy? Ik ben heel benieuwd, ja.
0: Ja!
8: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen. Radio 2 Spits.
9: David van Oortegem.
0: Maar voor het zover is, heb ik eerst nog Ed Sheeran. WRT.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Het is uw linkeroor hier, hè.
4: En uw rechteroor.
3: Wij denken dat jij een klein bittetje ziek bent, eigenlijk.
4: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
3: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
4: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
3: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
4: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
3: Ja, ja. Het kan anders.

0: Wat is het laatste nieuws over de drugs in Nederland? Rudy, over die grote politieactie die bezig is. Jij wordt constant op de hoogte gehouden daarvan.
1: Ja, ja, dat ze nu verwachten. Er zijn verschillende Kalashnikovs gevonden. En voilà. En ze denken of ze... Er is een gerucht dat de ronde doet dat er ook Franstalige jongeren bij betrokken zouden zijn. Ja. En dan denk ik, dan kijk ik naar België natuurlijk. Mm-hmm.
0: Ja, het waren 20 jongeren die een boerderij zijn aangevallen. Ja. Vannacht en daar een slachtoffer hebben gemaakt. 2 politieagenten ook die gewond zijn geraakt. Dit is niet het nieuws die we zoeken. Het is ander nieuws van vandaag aan de hand van 2 reacties. Rudy en Mirjam vormen een team vanavond. En misschien wil jij het opnemen tegen onze VRT-journalist en ons verkeersanker. 078 35 32 34. Je komt rechtstreeks in deze uitzending terecht. En ik heb het gisteren al gezegd, ik heb een nieuwe ringtoon. Ik ben benieuwd wie we vandaag aan de lijn krijgen. Spannend, hè? 078 35 32 34. Ah, oké. Okay. Misschien moet ik iets moderners kiezen, ik weet het niet. Hallo, met wie? Hallo?
2: Hallo, met Steven uit Leuven.
0: Dag Steven uit Leuven. Oh, ben jij een buur? Woon jij ook niet in?
1: Ja, ja, ik ben ook van Leuven. Rudy uit Leuven.
0: Ken jij Rudy uit Leuven? Ja. Rudy uit Leuven tegen Steven uit Leuven. En Mirjam, die helpt Rudy een beetje, want hij is een nieuwkomer. Oké, okay, 2 reacties. Hier komt de eerste van Johnny Hendricks. En die schrijft het volgende op een nieuwsbericht waar heel veel reactie op komt vandaag. Meer dan 600 reacties. Ondertussen al en counting. Johnny zegt, dan moeten ze landen in oorlog gewoon weigeren. Hij bedoelt... Meerdere landen in oorlog ook weigeren. Ja, het is een beetje jouw domein of zo, Rudy uit Leuven.
1: Ja, ja, nee, ja, ja, ja.
0: Maar ik hoor een O.
3: Ja,
1: ja, Steven.
0: Steven, weet jij het zeker of moet ik nog een tweede reactie geven? Om het extra spannend te maken voor onze kandidaten in de studio.
1: Ja, maar geef ons ook nog iets.
0: Steven?
2: Ik wil gerust mijn buurman uit Leuven nog een kans geven, maar...
0: Oh, dat is sympathie.
2: Ik ben redelijk zeker.
0: Ja, maar dan mag jij straks ook als eerste antwoorden, Steven, dat is zeker. Maar Francis Huygens, die schrijft het volgende. Stop met zagen en doe gewoon je werk. En als je niet akkoord bent, neem ontslag en ga ergens anders werken. Ik heb heel vaak dingen moeten doen waar ik niet achter stond. Doe gewoon je job.
1: God, dat kan over alles gaan. Ik zou de eer aan Steven geven als ik u was. Ja.
0: Ja, Mirjam?
3: Nee, ik heb geen idee.
0: Allora, Steven, dan is het voor jou verdorie, zeg maar.
2: Ik heb opgevangen dat er een staking op til is van het luchtpersoneel omdat er terug vluchten naar Israël zouden gepland worden.
0: Klopt helemaal. Brussels Airlines. Ja, ja. Brussels Airlines verplicht personeel om naar Tel Aviv te vliegen. ACV. Puls dient stakingsaanzegging in, dat is de titel inderdaad. Ja, omdat Brussels Airlines vanaf deze maand ook weer naar Tel Aviv vliegt.
1: Juist,
0: en verplicht personeel wil inzetten.
1: En het domme is, ik heb die reactie ook gelezen ergens, verdorie. Ja.
0: Echt? Ja, ja. En het is je compleet ontgaan.
1: Ja, nee, ik dacht van ja, oké, ik snap de reactie, maar...
0: Ja.
2: Ja, bedankt daarvoor, Rudy.
0: Maar te laat, Rudy.
1: Ja, te laat.
0: Het is die andere.
1: Steven, is u een alias, Johnny?
0: Wat, ben jij? Ja.
2: In het weekend wel.
0: Die is Johnny Hendricks in het weekend. Ja. Okay, dat is goed. Steven, dankjewel om mee te doen. Het punt gaat naar jou.
2: Heel graag gedaan.

Eerst Udo, Als de wereld morgen eindigt. En dan deze fantastische Eurythmics, Love is a Stranger. Ja, er starten zoveel nieuwe dingen op tv, ik zei het gisteren al. Echt niet normaal, nieuw radioseizoen, maar ook dit nieuw televisieseizoen natuurlijk. Ik weet niet naar waar eerst te kijken, maar ik heb me wel voorgenomen om meer televisie te kijken de komende maanden. Die drugsdelta van Rudy dus, maar ook Blind Getrouwd was de moeite, heb ik al gehoord gisteren. En Hilde uit Brugge, die heeft gisteren mijn tip opgevolgd, stuurt ze hier via Radio 2 op VRT Max. Ze zegt dat ze nog eens naar Zorro heeft gekeken en dat het super was. Ah, Hilde, wat zei ik? Zorro, ja, ik was als kind fan. Dat weet je ondertussen. Hallo, bij de wegpolitie start ook weer vanavond trouwens. Nu 2 keer per week op dinsdag en donderdag. En uiteraard is de vriendelijkste, leukste en knapste flik en grootste fan van Radio 2 Spits er ook weer bij. Ian Kools. Dat heeft hij mij zelf laten weten in exact deze bewoordingen. Ian, we gaan allemaal proberen te kijken of het waar is wat je zegt. Vanavond op VTM. En je ziet daarin ook een vrachtwagenchauffeur die zijn gsm gebruikt achter het stuur en een boete krijgt daarvoor. En een man op een e-step die zijn gsm blindelings volgt en op de snelweg belandt. Of je kan ook gewoon bij VRT1 blijven en naar de noodcentrale kijken. Die moet een man helpen die zichzelf heeft opgesloten omdat er inbrekers in zijn huis zijn. En de brandweer moet daar ook uitrukken voor een everzwijn. Enfin, het gaat weer de moeite worden. Maak je keuze. Stel zelf je menu samen en laat me misschien weten morgen of het de moeite was of niet.

0: Mendes, If I Can't Have You. Ik heb zelf naar Bokkie gaan naar school gekeken. Ah, vind ik prachtig. En Arnoud Houben, die aan zijn tocht door de Pyreneeën is begonnen gisteren, vond ik ook wel tof. Maar waarom heeft Arnoud altijd een jeansbroek aan als hij door de bergen trekt? Lijkt me zo ongemakkelijk. Maar goed, het is zijn trektocht.
1: Vanavond op VRT1.
2: Heeft uw mannelijke collega nu net gebeld met mij over een enquête of zoiets?
3: De 101 belt niet zomaar mensen op om enquêtes te doen, meneer.
2: Oké.
3: Okay. Goed, alsjeblieft.
1: Op VRT1 krijg je een exclusieve inkijk in de oproepen aan de noodcentrale. Op VRT Canvas begint Drugs Delta, de nieuwe docureeks van Rudy Franks. En op VRT Max kan je het avontuur van Arnoud volgen in Dwars door de Pyreneeën. Veel kijkplezier.
4: Wel, zeg, zo goed gezien.
5: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Echt?
4: Ja, tuurlijk.
6: Veranda-comfort in Torhout.
7: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
6: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
7: Kijk op verandacomfort.com.
8: Marcel,
9: ja?
8: Waarom ligt ons terras vol zonnepanelen?
9: Ja, Marleen, kalm, hè. Dat is voor onze energie zelf op te wekken. Hè.
8: Ja, ik verwacht wel volk, hè.
9: Ja.
8: Ah, ja.
10: Zonnepanelen plaatsen kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/West-Vlaanderen.
11: Hey Marie,
12: ça va? Ik moet nog kleren gaan kopen met de kinderen en ik heb nog niets van eten in huis.
11: Ah, oh, ik stoor dus.
12: Ah, oh, ik heb dat. Laat uw zus een keer gerust.
11: Ja, hier ook druk, druk, druk. Ik lig in bad en ik zie juist dat ik dringend mijn been moet ontgaan.
12: In bad? Nu? Maar het is 4:00 PM.
11: Ah ja, ik heb over de middag al mijn boodschap nagedaan. Bij Ring Kortrijk,
12: hè? Mooi.
13: Bij winkelcentrum Ring Kortrijk heb je alles onder één dak. Met gratis parking. Dat is een pak minder gedoe en meer tijd voor jezelf. Meer info op ringkortrijk.be.
8: Marcel,
9: ja?
8: Hier staat een palet van 50.000 AA-batterijen in de gang.
9: Marleen, dat is om onze eigen zonne-energie op te slaan. Goed, hè?
8: Ja,
10: een thuisbatterij installeren kan ook slim en makkelijk. Gewoon samen overstappen. Bespaar geld en tijd met onze groepsaankoop. Meer info op samenoverstappen.be/West-Vlaanderen.
14: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
15: Alleen maar muziek van bij ons uit België en Nederland na 6:00 bij Radio 2 Olala. En we vieren mee met Alex Callier en Noémie Wolfs. 30 jaar Hooverphonic.
16: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
17: Het is 6:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Nederland is een drugsconflict volledig geëscaleerd. De politie heeft tientallen verdachten opgepakt. En in een energiecentrale in het oosten van Duitsland zijn zelfgemaakte explosieven gevonden. In Nederland zijn 34 mensen opgepakt na een schietpartij en een grote klopjacht in Overasselt, niet ver van Nijmegen. Vannacht liep er een grote groep gewapende mannen rond en werd er geschoten. Eén man is overleden, twee agenten zijn gewond geraakt. Het lijkt om een afrekening in het drugsmilieu te gaan, maar dat is nog niet bevestigd. De burgemeester van Overasselt is geschrokken van de gebeurtenissen.
18: Wat er vannacht is gebeurd in Overasselt gaat alle perken te buiten. Dit is on-Nederlands.
17: Bij de 34 verdachten zitten ook Belgen en er zijn ook wapens en voertuigen in beslag genomen. Dat zegt het Openbaar Ministerie.
19: Wat we weten is dat het een internationaal gezelschap is, zoals we nu kijken naar degene die vastzitten. Dan gaat het over Fransen, Belgen, mensen uit Algerije, maar ook uit Nederland. En de verdenkingen lopen uiteen. Verdenking van betrokkenheid bij moord en doodslag of poging moord, doodslag bijvoorbeeld op de twee geraakte agenten. Maar ook voor voorbereidingshandelingen van bijvoorbeeld ontvoering.
17: Inwoners van Overasselt moeten nog altijd binnenblijven, omdat het niet duidelijk is of er nog verdachten zijn die ergens schuilen. In een energiecentrale in Brandenburg in het oosten van Duitsland zijn zelfgemaakte explosieven gevonden. Een van de explosieven ging af en veroorzaakte schade. Daardoor was er een korte stroomonderbreking. De andere explosieven ontploften niet. Het Duitse energiebedrijf gaat uit van een poging tot aanslag, maar het is nog niet duidelijk wie erachter zit. Dat zegt correspondent Gim Balduk vanuit Berlijn.
20: De politie zegt dat het echt om een soort geïmproviseerde brandbommen gaat. En ook de beheerder van deze centrale Die zegt dat het lijkt op zelfgekocht vuurwerk uit de supermarkt, wat vervolgens aangepast is. Dus dat zou erop duiden dat het toch misschien een beetje een amateuristische actie is. En niet een hele gerichte terroristische aanval, bijvoorbeeld door een buitenlandse staat. Waar hier ook volop rekening mee wordt gehouden de laatste tijd, sinds er een explosieve drone is gevonden op een luchthaven in Leipzig.
17: En over dat incident op de luchthaven van Leipzig hebben de ministers van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken zo pas meer uitleg gegeven. Enkele weken geleden werd daar een drone met een explosief gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Volgens Duitsland is het overduidelijk dat de geheime dienst van Rusland erachter zit. En niet alleen het nieuwe schooljaar is begonnen, ook het gerechtelijk jaar is vandaag weer officieel gestart in ons land. De 5 procureurs-generaal houden dan, zoals elk jaar, een plechtige openingsrede. Belangrijk dit jaar is de invoering van het nieuwe strafwetboek, wat voor de magistraten extra werk betekent. En dat terwijl de druk op justitie overal toeneemt. Dat zegt Guido Vermeire, de procureur-generaal in Antwerpen.
21: Dossiers georganiseerde criminaliteit, de voorbije 4 jaar bijna 50% dossiers extra, dat kan je natuurlijk niet blijven volhouden. De grootste stijging zien we inderdaad rond de Sky-dossiers, maar ook bedreigingen, financiële dossiers. Evengoed zijn er andere dossiers, intrafamiliaal geweld bijvoorbeeld en zeden, waar toch ook wel een duidelijke stijging is. En voornamelijk ook in de jeugddossiers.
17: En in de Vuelta heeft Bastien Tronchon de 10e etappe gewonnen. De Fransman was in een sprint sneller dan de Deen Magnus Kort en onze landgenoot Thibaut Nijs. Wout van Aert werd 4e. Thibaut Nijs beseft dat hij vandaag een kans heeft laten liggen.
22: Wat teleurstelling, omdat die kansen niet veel komen. En eigenlijk was deze sprint wel echt 100% op mijn lijf geschreven. Ik weet niet dat er veel betere aankomsten kunnen zijn als dit. En dan maak ik een paar kleine foutjes, want ik denk wel dat ik een hele sterke sprinter heb.
17: Enric Mas blijft leider. Er is nog kans op een bui in het oosten. Vanavond en vannacht blijft het meestal droog. Minima rond 15 graden. En morgen is het gedeeltelijk bewolkt en op de meeste plaatsen droog. En 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
15: Dankjewel, Peggy. 4 over 6, 98 kilometer file. Op de buitenring rond Brussel 50 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Daar is de weg vrijgemaakt. Op de E40 naar Aken 1 uur bij Luik door werken en een ongeval op de rechterrijstrook. Op de Antwerpsring richting Nederland 10 minuten vertragen tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost. En richting Gent ook 10 minuten langer onderweg tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Verder zijn er kleinere vertragingen. En er rijden ook geen treinen tussen Neerpelt en Mol. Er zijn daar wel vervangbussen.
23: Ga van
24: kijkfile
23: naar
24: Zerikje, kijk eens, hè.
23: Met de trein.
25: Radio 2, oh la la.
26: Alles over muziek van bij ons.
25: Kim de Brie.
15: 30 jaar Hooverphonic. Uiteraard vieren Alex Calier en Noemi Wolfstad. Maar hoe? De ballonnen, de slingers, de kers op de taart, het orkest. Alle feestelijke details kom je hier te weten vanavond. Welkom. 2.

0: En zo blijft het zomer natuurlijk. Met Belle Perez.
1: Radio 2, Olala lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: 30 jaar Hooverphonic vieren we straks met Alex Calier en Noémie Wolfs. Maar ook Adamo viert feest. En wie weet wel samen met jou. Jij kan een duo-ticket winnen voor het concert van Adamo. Hij is trouwens bijna 82 ondertussen. Volgende week zaterdag speelt hij zijn gloednieuwe tour C'est ma vie in Antwerpen in de Koningin Elisabethzaal. En jij kan daar dus gratis bij zijn door onze Olala lijst aan te vullen. Dit is de favoriet van Jurgen van Oberberg uit Kortenberg.
3: Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages.
0: Wat een

Ook deze klassieker staat erin. En mocht er niet uit volgens Jurgen. Adamo, samen met Axel, Red, Jong en Fris tegen gewicht voor die andere klassiekers. Tenzij jij daar straks anders over beslist natuurlijk. Sowieso, voeg eerst jouw favoriete Adamo-lied er maar bij. Hoe ga jij de lijst aanvullen? Stuur dat maar door, dat bericht, via Radio 2 op VRT Max. VRT Radio 2. En Bazaar, die staat maar liefst 3 keer in de Vlaamse 30 op Radio Bene deze week. De hoogste positie, de 6e plaats, is voor deze. Ooit komt er een dag. Draait ook al 6 weken mee ondertussen. Straf hoor.

0: Gorky en die lieve kleine piranha. Alex Callier en Noemi Wolfs, welkom.
1: Hi.
2: Radio 2.
3: Oh la la.
0: Uiteraard gaan we het straks hebben over die 30 jaar Hooverphonic. Maar vandaag, 1 september, vriend, het begin van het nieuwe schooljaar. Hoe was dat bij jullie vroeger? Keken jullie daar naar uit of was dat met tranen, Alex?
1: Dat was niet met tranen, maar ik keek er niet naar uit. Nee. Ik vond de vakantie eigenlijk wel geweldig. En ik ging niet echt helemaal tegen mijn goesting naar school, maar toch, het was toch niet mijn favoriete bezigheid, nee.
4: Ik herinner mij wel echt nog dat ik de dag ervoor zat te wenen, dat ik terug moest. Ja, ik ging echt niet, zowel in de lagere school als in het middelbaar. Ik heb eigenlijk echt nooit heel graag naar school.
0: Maar de dag ervoor, maar op het moment zelf, 1 september, ja, wakker worden, opstaan.
4: Je moet daar toch door. Dus of dat je dan nu mij heel veel tegenzin doet of niet. Ja. Ik herinner mij wel echt dat ik, als die een dag voorbij was, dan ging het wel weer.
0: De opluchting.
4: Ja, voilà.
0: Zo nu, rond 1:00 of 6:00, denk je van, oké.
4: Okay, maar ik weet wel nog dat volwassenen altijd zeiden, geniet er maar van, want later als volwassenen is het leven echt niet leuk. En ik heb als volwassenen wel zoiets van, ik vind het leuker om volwassen te zijn dan.
1: Ik heb dat ook eigenlijk wel zo. Ik heb zo echt wel mensen van leeftijdsgenoten die zo terugkijken naar hun studententijd. Ja, oh, dat was de tijd. Ja. Ik heb dat eigenlijk niet. Maar ja, we hebben natuurlijk ook wel een heel leuke job.
4: Ja, dat is waar. Dus ja. Ja,
0: exact, een superleuke job. En 30 jaar ondertussen, Hooverphonic, daar gaan we het dadelijk over hebben na The Beats of Love van Nacht en Nebel.
5: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
6: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeelpommoes deze week.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: Krevel.
8: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Code bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
7: Krevel. Leef beter.
9: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
10: Amai, dat valt mee.
9: Waarom?
10: Omdat u nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak er bovenop.
9: Ja, en?
10: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
9: Ah ja.
10: Kijk, wordt net weggesleept.
9: Oh nee.
11: Amai.
12: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Radio 2.

0: Ja, Nacht und Nebel, maar er bestaat ook een horrorphonic versie.
1: Absoluut, ja. Die hebben we opgenomen ooit voor de nieuwe Beatle, maar lang geleden.
2: Ja, ja, dat is 2014 of zo, denk ik, zal dat geweest.
1: Ja, en dat was, we hebben die opgenomen in Dada Studios, hier niet ver van. En dat was dus, dat werd meegegeven aan alle genodigden op een USB-stick.
0: Alle Beatle-fans.
1: Ja.
0: Radio 2.
3: Oelala.
0: Oelala. Maar ja, jullie kunnen effectief spreken over lang geleden. En zo oud is dat al, want ja, 30 jaar Hooverphonic. Daar kunnen we op afklokken.
1: Ja, absoluut. Dus, dat is waar.
0: En nog maar net de zomerfestivals gespeeld. En hopla, doorgaan. 30 jaar Hooverphonic wordt uitgebreid gevierd met een CC-tour, Alex Calier, vanaf 1 oktober. En tot mei volgend jaar gaan jullie bijna niet meer thuis zijn.
1: Ja, we spelen inderdaad eerst 25 shows in de CC's. En dan volgend jaar spelen we 15 of 16 shows in Frankrijk. En daarachter nog eens 8 shows in Nederland. En dan zullen er op
0: Spanje,
1: dat moment...
0: Luxemburg.
1: Ja, oh ja, ik vergeet nog van
0: maar
1: alles.
0: Maar Engeland ook. Zot. En het is met Noemi Wolffs. Ja. Noemi, iconisch onderdeel van de Hooverphonic geschiedenis. Hoe blij ben je?
2: Ja, keileuk. Ook gewoon heel fijn om die periode terug samen te kunnen... deels opstarten, maar ook weer deels afsluiten. Dus dat is wel heel tof om ja, daar gewoon terug deel van uit te kunnen maken. En zeker met het hele orkestrale gedeelte. Dat blijft toch echt wel een... Ja, in mijn carrière die ik zelf heb, blijft dat echt een heel iconisch ding. Dat ik heb mogen meemaken, mogen ervaren. Dus ik ben blij dat ik het nog eens mag doen.
0: Ja, en hoe ga je het kunnen volhouden met Alex?
2: Dat lukt wel prima, hè. Eigenlijk... Ik ben ook ouder geworden ondertussen. Dus ik ben zelf ook wat gekalmeerd.
1: Eigenlijk op tour hebben we eigenlijk nooit ruzie gemaakt.
2: Dat is ook echt, ja, geen... Ja, er is ook geen behoefte. Allee, geen behoefte. Ik zeg niet dat het behoefte is om ruzie te maken. Maar het is inderdaad nooit echt een...
1: Nooit echt een ding geweest.
0: Soms kan het al eens deugd doen, trouwens.
2: Ik ben niet zo'n ruziemaker, eigenlijk.
1: Maar ik moet wel zeggen, die versie van Elisabethzaal, dus van ondertussen 12 was zeker
2: 40
1: jaar geleden. Ik heb nog Van de Mortis gekeken. Die is ondertussen 233 miljoen keer bekeken op YouTube.
0: Waanzin,
1: Het blijft dus eigenlijk wel een heel iconische versie. En zelfs op Spotify zien we eigenlijk al jaren net die zo de originele bijna aan het inhalen is. Dus wordt steeds meer gestreamd.
2: Kijk, daar wordt daar ook nog heel veel op sociale media nog heel veel over aangesproken.
0: Dus maar sowieso, die CC-tour, de ronde van Hooverphonic, zal ik maar zeggen, die start in Sint-Niklaas. Uiteraard moeten jullie daar starten. Beetje de hometown, hè. Roeselare, Aartselaar, Geel, Tongeren, Scherpenheuvel. Is er in die 30 jaar een soort van lievelingscultuurcentrum gekomen dat jullie zeggen van, maar als we daar gaan, dan worden we goed in de watten gelegd?
1: Ja, maar je moet dat in verschillende divisies zien. Bijvoorbeeld, als je naar Maasmechelen gaat, dan heb je Dalidia die de catering verzorgt. Dat is een keigoed Italiaans restaurant, dus dan weten we al op voorhand, nu gaan we lekker eten. Soms heb je van die culturele centra, like Alst, als je daar het publiek meekrijgt...
2: Ja, de werf.
1: Als je het publiek daar meekrijgt, dan weten we van, amai, het is een goede show, want er moeten echt werken voor je geld. Maar als je ze dan mee hebt, dan is dat wel eigenlijk super tof. Er zijn natuurlijk ook, als je naar Wallonië gaat, dan is die mensen, dat is een Ferrari. Je zet nog maar een stap op het podium en dan beginnen die gewoon al te roepen en zijn die al helemaal enthousiast.
2: Ja? Ja, dat is echt een groot verschil. Dus, dat is echt een ding.
1: Dus ja, en dan in Vlaanderen moet je af en toe wat meer je best doen. Alhoewel, ik moet zeggen, de laatste tijd, als je bijvoorbeeld in de Roma speelt, in Antwerpen, vind ik dat publiek wel mega enthousiast eigenlijk. Dus de Antwerpenaren, die zijn serieus aan een remont bezig. Maar, en dan heb je natuurlijk Cirque Royale, heb je de mengeling van de twee. Dan hebben we een Belgisch publiek. En ook nog vaak een internationaal publiek. Want er zitten natuurlijk ook heel veel mensen uit andere landen. Maar wat vooral heel grappig is, vind ik, in al die jaren, is dat wij soms ergens spelen. Ik zal maar zeggen, we spelen dan in Den Egger of zo. En dan vraag ik zo van... is there anybody who doesn't understand Dutch? En dan zijn er altijd zo 5 of 6 die zo de rand opsteken. Zo. En dan zeg ik van, where are you from? Mexico!
0: Huh?
1: Die vliegen daar dus in. Die komen dus ingevlogen. Elke avond zijn er mensen van Brazilië of Mexico die speciaal invliegen. En af en toe komen die dan naar de meest exotische zalen van Vlaanderen.
2: Ik heb echt nu al bijvoorbeeld voor onze Elisabeth-show volgende week zondag 13 september al een paar foto's gekregen van mensen die echt hun Braziliaans paspoort bij hun ticket hebben liggen en mij dan een foto trekken en sturen van, hey, kijk er heel erg naar uit.
0: Wauw. Komt er al sleet op bepaalde nummers na 30 jaar dat je zegt van, goh, die ben ik beu gespeeld, beu gezongen?
2: Bij mij niet, want alles is terug een beetje nieuw.
1: In de repetitieruimte misschien wel, maar van wat er publiek bij is, niet. Dat is gewoon,
0: echt vanaf, niet,
1: nee,
0: Alex?
1: Nee, eigenlijk niet. Er is wel zoiets van in het begin eigenlijk zo. Sometimes is nooit mijn favoriet nummer geweest. Dat is eigenlijk wel een gigantische hit geworden. En dat moeten we eigenlijk ook spelen. Als, ik weet bijvoorbeeld, als we in Italië spelen en we spelen dat niet, dan Den Giacomo...
2: dat zijn ze boos.
1: Den Giacomo is kwaad. Die zegt, waarom hebben we dat niet gespeeld? Dus, en we zijn een crowdpleasers. Dus ik heb zoiets van... Een hit is een hit. Die spelen we... Maar dat is niet mijn favoriet nummer. Maar als dan dat publiek gelijk overlaat, speelden we in Tbilisi, in Georgië deze zomer op een festival. En gans die wij zongen dat luidkeels mee. Maar dan is dat toch wel weer iets magisch. Dus
0: uiteraard.
1: Uiteindelijk, maar voor de rest eigenlijk, nee. Ik speel al die liedjes nog altijd heel graag. Zeker als ik zie hoeveel plezier dat de mensen hebben als ze al die hits horen. En dat is natuurlijk wel ons grootste verdienste, denk ik. Dat we kunnen bijna anderhalf uur bekende nummers.
0: Non-stop gas geven. Hè. The Night Before, waar staat die op jouw ranglijstje?
2: Ja, dat is sowieso... Dat is misschien niet mijn lievelings om te zingen nu, anno 2026, maar dat gaat voor mij altijd het meest speciale nummer blijven, omdat dat de eerste single was die ik met de Hooverphonic-bende ooit uitbracht. En ik weet nog dat ik van mijn kot in Gent naar huis reed en dat hem voor het eerst op de radio was, want toen was een single release op vrijdag nog een ding. Toen werd daar nog heel veel kak aangehangen, zal ik maar zeggen. En toen zat ik in de radio in de file en toen kwam dat nieuw lied op de radio en dan zat ik echt zo rond te kijken in de file van, herkennen die mensen mij? Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Maar, ja,
0: toen op de radio en kijk, nu nog altijd op de radio natuurlijk. Hè. Die eerste single van jou, Noemi Wolf, samen met Hooverphonic.

0: Noemi, waar is de tijd? Hè?
1: Ah, ik klink zo jong nog.
0: Een maar beertje. Zo mooi.
1: Ah, dank je.
0: Pure klasse nog altijd en tijdloos, hè, zonder twijfel. 6:30 op de buitenring rond Brussel. Een 30 extra tussen Zavent en Menjette op de E40 naar Aken. 1 uur extra bij Luik door werken en een ongeval op de rechterrijstrook daar. Verder zijn er kleinere vertragingen. Er rijden ook nog altijd geen treinen tussen Neerpelt en Mol. Er zijn wel vervangbussen. En ook tussen Turnhout liever en Herentals is het treinverkeer onderbroken.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: Willy mag nu zondag trouwens de eerste Radio 2 Top 2000 quiz van het nieuwe radioseizoen spelen. En Willy neemt het zondag op tegen Vanessa van Hoven.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Meteor en de nooduitgang. Ja, er is nog iemand die de nooduitgang neemt. Van Hooverphonic, Alex Gallier.
1: Ja, spijtig genoeg, Raymond. Hè. Die stopt. Dus nu zaterdag, de 5e, spelen we de laatste show met Gijken en Raymond. En Raymond, ja, vooral omdat hem te veel pijn heeft. Hij heeft heel zware rugcomplicaties. Een combinatie van heel veel verschillende dingen. En het laatste jaar was echt wel heel zwaar voor hem. Ik weet nog, vorig jaar hebben we een maand in de Balkan getoerd. En hij was gewoon, hij zat dan 5-6 pijnstillers per dag. En hij had hem nog, zag er gewoon dat zijn gezicht helemaal verkrampt was. Dus op een bepaald moment heeft hij echt moeten beslissen om ermee te stoppen. En ik kan met hem. Hij is natuurlijk ook wel 13 jaar ouder dan ik. Hè. Dat was altijd zo, dat was altijd bizar. Want Hooverphonic was altijd gedaan zo...
0: Drie generaties
1: in één groep. Hè. Ik bedoel, maar toch, ja, 67 is toch nog best jong om zoveel problemen te hebben. Ik wens het niemand toe.
0: Sowieso, en er is een verschil tussen ja, beslissen om te stoppen, maar dan zaterdag effectief stoppen en dat laatste optreden in Sint-Niklaas. Hè.
1: Ik vroeg het hem zo verlast. Ik zeg, ik ga dat nu missen. En dan doet hij altijd hem zo altijd wel heel sterk. Maar ik kan me niet voorstellen dat zal toch wel pieken. En ik denk er zelf dan ook aan van, stel dat ik dat voor heb, ik denk, goh, ik zou er depressief van worden, denk ik, van ermee te moeten stoppen. Muziek is mijn leven en dat is toch iets dat deel uitmaakt, constant deel uitmaakt van mijn leven. Maar we nemen wel afscheid in
2: zijn Sint-Niklaas.
1: In Sint City.
0: Kon geen betere plek denken.
1: Is dat uiteindelijk wel tof.
0: Emotioneel, maar het zal een mooi afscheid zijn.
1: Absoluut, exact.
2: En hij kan gewoon te voet naar huis.
1: Ja, dat kan hem ook. Dat kan hem ook
0: sowieso. Er is niet alleen die 30 jaar Hooverphonic, die CC-tour. Er is meer. En jij, Noemi, je speelt daar ook mee de hoofdrol. Daar hebben we het dadelijk over.
3: Raden aan minstens één keer per week te luisteren of te kijken.
4: Nu 3 voor de prijs van 1. Radio, tv en VRT Max.
3: Duizenden andere woorden.
5: Ja. Maar weet jij wanneer je stiekem verleid wordt?
3: Pas op, straks is het te laat.
5: Win-win zoekt het uit. Elke weekdag op VRT 1 en op Radio 2.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
7: Zottekes, wakko.
6: Gek. Dus sprint terug voor een medium 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
8: Radio 2.

0: Omelien, Thijs en Mo.
1: Oh la la.
2: Oh la la.
0: Ja, zaterdag wordt dus echt wel een kantelpunt, een scharnierpunt in de geschiedenis van Hooverphonic. Gitarist Remo neemt afscheid. Ook kijken, Arnaert wordt uitgezwaaid. En dan staan alle spots weer op jou, Noemi Wolfs.
3: Ik word ingezwaaid.
0: Ja.
3: Ja.
0: 20 april hebben wij elkaar gehoord. Toen werd de CC-tour 30 jaar Hooverphonic bekendgemaakt.
3: Klopt.
0: En toen ik jou vroeg of je opnieuw dan de zangeres zou worden van Hooverphonic, zei je dit.
4: Nee, het is sowieso een tijdelijke zaak. Dus het is echt een verjaardagstour die ik mee ga doen. Maar ik kom zeker niet vast terug. Alexis Vollenbach aan nieuwe muziek aan het werken en daar ben ik niet bij betrokken. Dus ik wil gerust iets inzingen of als hij mij vraagt om mee te doen, dan ga ik daar zeker over nadenken.
0: Ja, en ondertussen heb je nagedacht en is het meer geworden?
5: Voorlopig nog niet, maar
3: nee.
5: We zijn nog maar aan het begin van een tour. Hè. Bedoel,
3: Laat ons eerst even samenspelen terug, want dat is inderdaad ook alweer zo lang geleden. Maar ik kijk er wel enorm naar uit. Het was heel fijn om de voorbereiding te doen, want ik had een serieuze periode genomen in mijn leven om dat allemaal terug voor te bereiden. En dat was echt bizar hoe hard dat dan nog in mijn geheugen zat. Ik verschoot daar wel van. Ik weet dat ik goed teksten kan onthouden, maar zo goed dat was nieuw voor mij.
0: Het is een teken dat goede nummers zijn. Hè?
3: Ja, sowieso. En ook dat toch zo een existentiële periode in je leven, dat je dat toch ergens opslaat. En dat dan toch,
0: zit van achter en dan komt dat stilletjes aan terug.
3: Ja,
0: naar vorige.
3: Dus dat was eigenlijk heel fijn. Een heel fijne ontdekking.
0: Ja, dus er is die CC-tour, maar vanaf 13 september, dat is eigenlijk heel binnenkort, die gloednieuwe theatertour, Hooverphonic en Noemi Wolfs with Orchestra. Antwerpen, Oostende en Gent zijn gewaarschuwd, want het wordt groot. Maar hoe kan het nog beter worden dan het al geweest is?
5: Hoe kan het nog beter worden omdat er nog meer hits bijgekomen zijn sindsdien? Ik verbaas mij altijd als ik dus terugkijk naar die originele, dan denk je zo, ah tja, Amalfi zit er niet in. Ah tja, en dit nummer zit er nog niet in. Dus uiteindelijk is het zo, we vieren natuurlijk wel veel van die originals, maar we brengen ook weer veel classics in een nieuw jasje. En beter of niet, dat weten we niet. We gaan ons best doen alleszins. Hè. We gaan ons best doen om het alleszins terug gewoon top te maken. En mensen eigenlijk vooral kippenvel te bezorgen. Want daarvoor doen we het uiteindelijk.
0: Ja, en met een orkest, dat is wat je net al zei. Dat is jouw favoriete ding. Hè, want dat kan niet zomaar iedereen. Dat is een serieuze investering ook.
3: Nee, dat is zo. En dat is ook gewoon die emotie die daarbij vrijkomt. Dat is echt... Ik ben op Pukkelpop bijvoorbeeld 2 weekends geleden naar de Atomic Orchestra gaan kijken. Die collaboratie met Jo Hermans en orkest en België. Artiesten. En dat is echt waanzinnig om popmuziek te zien. Nu, in het geval van Hooverphonic is dat ook muziek die echt die gewoon gemaakt is op dat orkestraal jasje. En dat is fantastisch om dat tot leven te zien komen. En je ziet mensen die naar dat concert gaan kijken, je ziet in hun ogen die eerste ervaring met zo'n groep fantastische muzikanten, dat valt niet te beschrijven.
0: Wat weet Noemi van 2026, wat de Noemi van 2012 nog niet wist?
3: Oei, over het leven bedoel je dan?
0: Gewoon in het algemeen, of daar dan terug op een podium staan?
3: Ja, gewoon. Ik moet wel zeggen, in mijn early days bij Hooverphonic was ik nogal zeer gestresseerd. En moet ik wel zeggen dat heel veel mooie momenten niet helemaal tot mij zijn doorgedrongen. Ik weet dat we samen met orkest het Sportpaleis ook gespeeld hebben. En ik kan me eerlijk gezegd, als ik daar nu over nadenk, bijna niks meer van herinneren. Omdat
0: zonde,
3: ik zo zenuwachtig was. En ik hoop nu, volgende week zondag, de 13e, dat ik het echt volledig in mij ga kunnen opnemen.
0: Capteren.
3: En dat ik het kan bewaren voor mezelf. Want ja, we kunnen die fragmenten terug bekijken. Maar ik zou het gewoon terug in mezelf willen opnemen. En daar, dat gun ik mezelf heel hard.
0: Maar ja, oké, Alex, je bent niet meer dezelfde als toen, hè?
5: Nee. Ik ben al een beetje ouder.
0: Rustiger?
5: Nee, pick your battles op mijn leeftijd. En ga er niet meer zo voor alles liggen vechten. En vechten voor de dingen die er echt toe doen. En dan laten ook wel dingen eens passeren die eigenlijk niet de moeite zijn om voor te vechten. Dus ik denk dat dat eigenlijk het... Ik denk dat dat wel bij veel mensen zo is. Hè. Ik denk dat je zo met wat ouder te worden daarom niet de edge verliest, maar wel gewoon weet wanneer dat die edge belangrijk is en wanneer dat eigenlijk niet zo belangrijk is.
0: Maar ik zie dat hier in de studio, jullie zitten heel chill bij elkaar. Dat klikt geweldig goed, dus dat kan niet anders dan vonken geven. Hè. 13 september in Antwerpen en dan Cursaal Oostende 29 januari 2027 ja. En Capitool Gent 22 maart volgend jaar. Zijn er nog tickets?
5: Het is bijna uitverkocht in Antwerpen, weet ik. Maar er zijn nog een paar tickets, ja. En voor de rest, in de CC's zijn er ook al heel veel zalen uitverkocht. Dus ja, voilà.
3: Check onze website.
5: Het is, het is sommige dingen... ik blijf mij altijd verbazen, moet ik zeggen, na al die jaren zo, dat we zo'n trouwe fanbasis hebben en dat die tickets zo snel verkopen.
0: Ja, die Mexicanen, hè, die komen af. Dan heb je geen plaats meer. Potverdikke, maar check het allemaal.
5: En die Brazilianen en die Amerikanen ook vaak heel veel van de From the States. Hè. Dat is toch ook...
0: Die kennen allemaal de weg naar hoverphonic.com.
3: Yes, maar Belgen ook komen.
0: Zeker.

0: Soul Sister through Before We Started. Alex Calier en Noemi Wolfs van Hoover vond ik in de Radio 2 studio vanavond. We hebben het door, vrienden. Immens drukke agenda de volgende maanden. Door alle festiviteiten vervelen is geen optie. En dan denk je, we hebben het allemaal gehad. Maar nee, Alex Calier, die primeur, laat hem maar komen.
1: Volgende week komt er een nieuwe single uit. Een nieuwe single met, een, dus zoals ik er net al zei, met een andere stem. Het wordt een plaat.
0: Maar dus niet met Noemi?
2: Het is niet, ik ben het
1: nee,
2: niet.
1: Nee. Het is,
0: En welke stem ga je dan nu weer gebruiken?
1: Het wordt een man deze keer.
0: Welke man?
1: Nee.
0: Kennen we de man?
1: Ja, nog even 8 nachtjes slapen, bedoel.
0: Kennen we de man?
2: Ik weet het al.
1: Je zou hem kunnen kennen. Ja, je zou hem kunnen kennen. Ja.
0: En waarom dan niet met Noemi? Waarom ga je nu dan toch weer... Mensen gaan niet meer kunnen volgen. Hè. Die gaan zoiets hebben van... Hooverphonic, allee. Wat, wie, hoe?
1: Maar mensen kunnen nu al niet meer volgen. Die hebben nooit kunnen volgen. Maar net dat, denk ik, is wat mensen tof vinden aan Hooverphonic. Dat dat niet te volgen is. En dat dat elke keer iets anders is en iets nieuws is. En dat er weer iets anders gebeurt. En dat er weer een ander stemgeluid is. Dus ik denk, in die 30 jaar, het beste wat mij ooit kon overkomen, was al die zangeressen die weggingen. En dan moest ik mijn eigen eruit vinden. En dan zocht ik weer naar iets nieuws. En eigenlijk, hetgene waar ik het meest fier op ben, is dat ook met al die zangeressen er altijd hits geweest zijn. Met Luca hebben we ook bij Romantic een gigantische hit gehad. Ook een nummer waar we nog altijd heel veel spelen live en waar mensen nog altijd super op reageren. En toen Gijke terugkwam met The Wrong Place, was het ook weer er knal op.
0: En dus nu die nieuwe single met een man. En dan volgen er ook nog eens albums in het meervoud.
1: Ja. Ik ben bezig aan 2 albums, ja. Dus, maar tegenwoordig, door de streaming, weet je niet meer wanneer dat die uitkomen. Hè? Want dat was een single uitgebracht en dan nog een single en dan nog een single. En dan zien ze hoe dat gaat en dan wordt dat opgebouwd.
0: Hou je mij op de hoogte?
1: Ik hou je sowieso op de hoogte. Voilà. Maar dat is volgende week, vrijdag, 11.

0: Allee.
1: Zal ik nog eens langs moeten komen?
0: Ja, ik ben benieuwd. Sowieso 30 jaar Hoorofonic, de CC-tour, de theatertour met orkest. Dikke proficiat allebei.
1: Het nummer noemt Second Life, dat kan ik al zeggen.
2: Oeh, kijk, daar heb je je primeur.
0: Daar heb ik hem. Second Life met een man. Kennen we hem of kennen we het niet?
1: Alhoewel dat ik al eerder het album zou kunnen Black Cat, The Nine Lives of a Black Cat kunnen noemen. Want ik ben nu volgens mij aan de negende fase bezig, denk ik, in mijn carrière. Dus,
0: ja. De negen levens van Alex Kelly. Ik voel ook een boek op.
1: Staat ook een nummer op het album en dat heet Black Cat. En dat gaat over onze George, onze zwarte kat. Over het feit dat mensen nog altijd... Zwarte katten zijn moeilijk te plaatsen uit asiel. Omdat er nog altijd heel veel mensen geloven dat dat dus bad luck brengt. En ik geloof daar dus niets van. Ik denk dat George, die brengt alleen...
0: Dat is de geluksbrenger. En ik wens jullie ook enorm veel good luck.
2: Dankjewel. We kijken er heel erg
0: met alle shows die eraan komen. Merci Alex, merci Noemi Wagner.

0: Jeremy Vrielink op weg naar mezelf. Ja, die single van Hooverphonic volgende week. Mike van der Roos weet het al. Iedereen weet dat het Hooverphonic featuring Jo Valli zal worden.
1: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
2: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Ah, een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
3: Het effect voel je direct.
2: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep. Exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
4: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
6: Het is uw linkeroor hier, hè.
7: En uw rechteroor.
6: Wij denken dat jij een klein bittetje ziek bent, eigenlijk.
7: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
6: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
7: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
6: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
7: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 dezelfde aan halve prijs. Hans Anders.
6: Ja, ja, het kan anders.
8: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: De zomer zindert nog na met de meisjes van K3 als grote winnaar van VRT Zomerhit. Maar dadelijk na het nieuws spoelen we 13 zomers terug naar de winnaar van toen.

0: 7 uur, goedavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Bij een grote politieactie in Nederland zijn 34 mensen opgepakt. Er was een klopjacht aan de gang na een schietincident afgelopen nacht in het dorpje Overhasselt in de provincie Gelderland. Een man van 51 werd daar doodgeschoten nadat een grote groep gewapende en gemaskerde mensen naar een huis was getrokken. Mogelijk gaat het om drugsgeweld, raakten ook 2 politieagenten gewond. De 34 verdachten zijn Nederlanders, maar ook Belgen, Fransen en Algerijnen. Burgemeester Jurgen Minstens is geschokt.
1: Wat er vannacht is gebeurd in Overhasselt gaat alle perken te buiten. En niet alleen de gemeenschap Overhasselt is geschokt, maar de hele samenleving. Dit is on-Nederlands. Als burgemeester gaan mijn gedachten uit naar het slachtoffer en de nabestaanden. En zeker ook naar de gewonde agenten.
0: De politie vraagt inwoners om nu nog altijd binnen te blijven. Mogelijk volgen er nog arrestaties. Duitsland wijst naar Rusland voor het incident met een drone begin augustus op de luchthaven van Leipzig. Daar is toen een drone met een explosief gevonden vlakbij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Duitsland neemt nu strafmaatregelen tegen Rusland. Zo wordt het Russisch consulaat in Bonn gesloten. Commissievoorzitter van de Europese Unie Ursula von der Leyen en NAVO-baas Mark Rutte geven hun volledige steun aan Duitsland. Sport op het EK volleybal zijn de Belgische vrouwen uitgeschakeld. De Yellow Tigers verloren hun 8e finale van Duitsland na een spannende wedstrijd in 5 sets. Ze hadden al hun wedstrijden in de groepsfase gewonnen en geloofden dat ze Duitsland konden kloppen. Daarom is de teleurstelling erg groot, zegt speelster Britt Herbots.
2: Ik denk dat iedereen het gevoel had dat er vandaag wel in zat. En ik denk dat we dat zeker hebben getoond in de eerste set. Nu, dan weten we ook wel dat Duitsland dan niet de ploeg is om het gewoon even te laten vallen. En dat dan gedaan is. Ze zijn zeker beginnen terugvechten. Maar ik denk dat we dan op dat moment eigenlijk niet echt een antwoord hebben gehad daarna. Dus ik zeg het, heel jammer.
0: En in de wielerronde van Spanje heeft de Fransman Bastien Tronchon de 10e etappe gewonnen. In een oplopende sprint was hij sneller dan de Deen Magnus Kort en onze landgenoten Thibaut Nijs en Wout van Aert. Van Aert is teleurgesteld dat hij het werk van zijn team niet kon afmaken.
3: Je maakt een paar foute keuzes qua positionering, maar in ieder geval in de laatste echte bocht op 6.50 zat ik te ver. En toen moest ik al een halve sprint rijden om terug mezelf in positie te vechten. En er zat echt sprinten er niet meer in, dus ik baal er wel van.
0: In Spanje. Enric Mas blijft leider in de Vuelta. Het weer nog in het oosten, nog kans op een bui vanavond elders. En vannacht is het meestal droog en tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met kans op een bui, vooral in het westen en het noordwesten, bij temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: 3/7 op de E40 naar Aken. Nog 3 kwartier file rijden bij Luik door de werken daar. En op de E19 naar Brussel is bij Vilvoorde 1 rijstrook dicht door een ongeval.
5: Oh la la. Alles over muziek van bij ons. Hey, hey, hey. Kim de Brie.

onvoorstelbaar. Al 13 jaar geleden de grote winnaars van Zomerhit. In 2013. Ozak Henry en Amaryllis Uiterlinde en die Sacrifice. En Cato, die doet wel van 1, 2, 3, 4. Maar ze is toch vooral aan het aftellen nu. Aftellen naar de bevalling. VRT Radio 2. Baby is vol een bak aan het stampen in die buik, zag ik op haar Instagram.

Golden Earring, When the Lady Smiles. Een glimlach verwacht ik zeker straks. Kan van een lady zijn of van een man, hangt ervan af. Wie een goede suggestie voor onze olala-lijst doorstuurt. Jouw favoriete lied van Adamo, ik wil het graag weten. En in ruil krijg jij dan misschien straks wel dat duo-ticket voor het optreden van Adamo. Volgende week zaterdag 12 september in de Koningin Elisabethzaal. Stuur het maar door, een bericht, via Radio 2 op VRT Max. Sign on my face.

0: cool samen op het podium live bij Radio 2 aan Zee deze zomer. Ze hadden allebei al 5 keer dood kunnen zijn. En toch zo goed, heerlijke nostalgie. Met Touch of Joy. Sergio en Sandy. Ready for the summer. En dadelijk is dan Abel.
1: Volgende week op Radio BNE. De beste muziek uit de jaren 70.
2: Je zingt, fluit en neuriet ze al jaren mee. En ze zijn nog lang niet uitgezongen.
1: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
3: Hier laat ik je los, Tim.
1: Stem op jouw favorieten bij Radio BNE op VRT Max.
2: En luister vanaf volgende week maandag
1: op Radio BNE.
4: Wij zijn tevreden over uw werk.
5: Maar?
4: Nee, geen maar.
5: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
5: Ah ja?
6: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
5: Hé, maar die lust die ook, hè?
6: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Van medische kosten tot heyo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
8: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
9: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar je moet wel zelf uitstappen, hè?
8: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
10: Eurostar. Together we go further.
11: Elke dag telt voor twee.

0: blijft zo mooi, hè? Onderweg met Abel. En wel ja, we zullen ons kar eens keren en terug naar de zomer rijden, terug naar Blankenbergen.
1: Radio 2.
0: Daar was Bas Serra ook deze zomer, winnaar van The Voice en ook uiteindelijk finalist van VRT Zomerhit. De jongste, ik mag niet zeggen schattig, dat is not done, wist Siska Scooters te vertellen, maar het is een jonge man met verhalen. Elke keer ik Bas daar gezien heb in Blankenbergen, had hij wel iets meegemaakt. Eén keer was het zelfs zo dat hij vol rode vlekken stond.
2: Ja, ik heb gisteravond aftersun gesmeerd en ik heb daar een allergische reactie op gehad. En ja, dan ga ik naar de spiegel en dan zie ik opeens een, zo rood als ik nog nooit ben geweest. Ik ben ook direct naar de vriendin gegaan die het niet blond heeft gemaakt. En ik heb gezegd, wat is er met mijn gezicht aan de hand? En ze wist zelf ook niet zo goed hoe dat we moesten aanpakken. Ze zei gewoon, morgen hopelijk beter. En anders make-up.
0: Ja, en dat heeft wel gemarcheerd, die make-up. Sowieso, terwijl we wachten op nieuw werk, is dit nog eens All Because of You van Bas Serra.

0: sunny side up. She makes me happy. En alsof dat nog niet genoeg is, is het nu genieten, puur genieten.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
0: En nog wel puur genieten met de man van wie Mike van der Rost uit Gent denkt dat wel eens een match zou kunnen worden. Die nieuwste single van Hooverphonic volgende week met een man. Met deze Jo Valli. Oh, ik hou van je humor, Mike, op deze dinsdagavond. Stel je dat eens voor, Alex en Jo. Niet.

0: Angèle, featuring Romeo Elvis. Tout oublié. We gaan dadelijk die Olala-lijst aanvullen. En zeker ook nog dat duo-ticket weggeven voor het concert van Adamo.
1: Goeie. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
2: Renault.
3: Kruidvatdeals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Radio 2.

0: Frank Boeijengroep en Zwart-Wit. Voor wie, oh wie, is dat duo-ticket voor het concert van Adamo dat hier ligt te blinken? Ja, spannend.
1: Radio 2, Olala-lijst.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Gaat echt goed zijn. Volgende week zaterdag 12 september speelt Adamo zijn gloednieuwe tour Sema Vie in Antwerpen. In de Koningin Elisabethzaal Elie Bavegem Zuid-Antwerpen. Ben je een grote fan van Adamo?
3: Ja, ik ben fan van Adamo, ja.
0: Hoe is dat gekomen?
3: Ja, omdat ik heel veel Franstalige muziek geluisterd heb om mijn Frans te leren.
0: Okay.
3: En ik heb in Wallonië gewoond, 20 jaar, en dan ja, een Franstalige vrouw gehad. En die heeft mij dan de Franstalige muziek leren kennen.
0: En was het moeilijk om een favoriet te kiezen van de grootmeester?
3: Ja, want hij heeft heel veel mooie lieden. Hè.
0: Exact. Waarvoor ga je, Elie? Vertel het mij.
3: Inshallah.
0: Waarom?
3: Inshallah. Omdat dat een internationaal lied is, dat gaat over de grenzen, dat gaat, vrienden van mij die zijn heel veel Arabische mensen en vandaar, inshallah.
0: Mooi, oké, komt bij in onze Olala-lijst, maar, Elie, dat is altijd de moeilijkheid. Je moet er nog eentje uitzwieren, hè, want er kunnen maar drie nummers in onze Olala-lijst staan. Wat doe jij met deze?
4: Vous permettez, monsieur.
0: Dat is de favoriet van Jurgen van Opbergen uit Kortenberg. Laat je hem erin?
3: Die blijft.
0: Oké.
3: Ja.
0: Ook mooi, hè? Mag het sneeuwen?
3: Ja, maar die we gaan weg. Die gaan weg.
0: Weg! Geen sneeuw in september, zegt Elie. Oké.
3: Okay. Want dat duet ben ik ook samen van.
0: Ja, dus, voilà. En dat is dit duet natuurlijk, hè? Entre toi et moi. Dus voilà. Oké, gekozen, beslist. In ruil krijg jij dus jouw favoriet, die inshallah.
3: Zalig.
0: En dat duo-ticket voor het concert volgende zaterdag. Dus dat is al de max, hè, Elie. Om zo toch eens een bericht te sturen via Radio 2 op VRT Max. Hè? Het was de eerste keer en het is direct bingo, hè?
3: Direct bingo, ja.
0: Super, dikke proficiat en geniet ervan. Ook van deze, okay. Inshallah.
3: Zeker en vast, dankjewel.
0: Mooie avond, Elie. Ja, heel graag tot de volgende.
3: Tot de volgende.
5: J'ai vu l'Orient dans son écrin avec la lune pour bannière.

Rijm, die favoriet van Elie Bavenberg uit Antwerpen. En zijn pleegmama mag mee naar het concert volgende week zaterdag, dus dat is mooi. Wil jij ook gratis naar Adamo? Morgen nieuwe kans hier bij Radio 2 Olala. Of je speelt nu al mee op VRT Max bij Radio 2 op Doe Meeklikken.

0: Christophe Verhollen, oftewel Hollis.
1: Alles over muziek van bij ons.
0: Radio 2. Oh la la. En wij blijven ondertussen duimen en kaarsjes branden voor deze Isabel A. Dat is het enige wat we kunnen doen nu, terwijl zij keihard blijft vechten tegen die borstkanker. Het vieze beest heeft alle mooie zomerplannen in het water laten vallen. Maar hey, het komt goed, sowieso.

november en Hoover Phonic was hier en zelfs Mexicanen en verdwaalde Brazilianen belanden blijkbaar vaak in de concerten van de groep. Gitarist Remo neemt nu zaterdag afscheid. Te veel rugpijn, lukt niet meer om te spelen. En volgende vrijdag komt er dus een nieuwe single van Hoover Phonic. Niet met Noemi, maar met een bekende mannenstem. Ra, ra, ra. Zwart, geduld is een schone deugd, zeggen ze dan. Zullen we wel zien, hè. Op DJ Romy moet je niet meer lang wachten, want meteen na 8 uur zit ze in

0: vanavond op VRT1.
1: Heeft uw mannelijke collega nu net gebeld met mij over een enquête of zoiets?
2: De 101 belt niet zomaar mensen op om enquêtes te doen, meneer.
1: Oké.
2: Okay. Goed, alsjeblieft. Ja.
0: Op VRT1 krijg je een exclusieve inkijk in de oproepen aan de noodcentrale. Op VRT Canvas begint Drugs Delta, de nieuwe docureeks van Rudy Franks. En op VRT Max kan je het avontuur van Arnold volgen in Dwars door de Pyreneeën. Veel kijkplezier.
3: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
4: Oh, de eerste song na 8 uur. Daar is Kim grote fan van. ABC, All of My Heart. Ben je blij, hè?
5: Prachtig.
4: Ah, kijk. Je gaat nog niet naar huis, ik voel het.
6: Nee. Elke dag, telk voor twee.
7: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken, dat is zo net meegedeeld. Het wordt een 5-daagse actie van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Verlinde en het gevangeniswezen, maar dat overleg heeft niets opgeleverd, zeggen de bonden, want er zijn geen garanties dat de problemen in de gevangenissen binnen een redelijke termijn worden aangepakt. Het gaat om de gekende problemen van overbevolking en grondslapers, het personeelstekort en de veiligheid. Duitsland beschuldigt Rusland van de mislukte drone-aanval op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Daar werd toen een drone met een explosief gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Volgens de Duitse regering is het overduidelijk dat de Russen erachter zitten. Duitsland neemt strafmaatregelen. Onder meer het Russisch consulaat in Bonn wordt gesloten. En naar Duitse normen is dit een forse reactie, zegt collega Jens Fransen. Maar het was dan ook niet het eerste incident.
8: 2014 waren daar ook al brandbommen gevonden. Die zijn bij toeval niet afgegaan in een vliegtuig, maar die zijn bij toeval blijven staan. Dus dat had ook een incident kunnen zijn. En Duitsland heeft een traditie van vrij rustig reageren. Dus als Duitsland nu zo fors reageert en zo duidelijk met de vinger wijst naar Rusland, ja, dan mag je wel van uitgaan dat daar ook aanwijzingen zijn. Hè. Het woord agenten is gebruikt, spionnen zeg maar. Dus ja, dat is eigenlijk wel een heel erg serieus incident. Het gaat tenslotte ook om een luchthaven waar ook burgertoestellen staan.
7: Rusland ontkent alles en zegt dat er een gepaste reactie zal komen op de maatregelen. Net vandaag zijn er in het oosten van Duitsland zelfgemaakte explosieven gevonden bij een elektriciteitscentrale. De kersverse Noorse koningin Mette Marit ligt opnieuw in het ziekenhuis, enkele uren na de eedaflegging van haar man Håkon de 8e als nieuwe koning van Noorwegen. Mette Marit herstelt van een longtransplantatie in juni, maar er zijn complicaties en daarom kon ze de eedaflegging van morgen onverwachts niet bijwonen. Op beelden is te zien dat de koning daarna zijn vrouw zelf naar het ziekenhuis brengt. Sport op het EK volleybal zijn de Belgische vrouwen uitgeschakeld. De Yellow Tigers verloren hun 8e finale van Duitsland na een spannende wedstrijd in 5 sets. In de groepsfase hadden de Belgen nog alles gewonnen en daarom was het geloof er dat ze Duitsland konden kloppen. Daarom is de teleurstelling ook groot nu, zegt speelster Britt Herbots.
9: Ik denk dat iedereen het gevoel had dat er vandaag wel in zat en ik denk dat we dat zeker hebben getoond in de eerste set. Nu, dan weten we ook wel dat Duitsland dan niet de ploeg is om het gewoon even te laten vallen en dat dan gedaan is. Ze zijn zeker beginnen terugvechten. Maar ik denk dat we dan op dat moment eigenlijk niet echt een antwoord hebben gehad daarna. Dus ik zeg het heel jammer.
7: Het weer vanavond nog kans op een bui in het oosten, elders en vannacht meestal droog en tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met kans op een bui, vooral in het westen en het noordwesten, bij temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
10: Radio 2 Relax.
4: Romy de Ridder. 3 over 8, dat wil zeggen tijd voor Radio 2 Relax. Leg alles even naast je neer.

Stef Mattes uit Overijse. Die is een even grote fan van dit nummer als Kim de Brie. ABC, All of My Heart. En laat in de app van Radio 2 weten. Ah, topnummer om Radio 2 Relax mee te beginnen. Keigoed. Wel ja, kijk, Radio 2 Relax is bezig. En ik was wat research aan het doen. Research naar onder andere Niels de Stadsbader. Want dat is de volgende hier in rij. En ik hoor op zijn Instagram dat Ik Vraag Het Aan terugkomt. De opnames die zijn van start aan het gaan. En je kan je inschrijven als publiek. Doe je gewoon via VRT Max /doe mee. En dan kan je dus een opname bijwonen. Ik weet.

Effectief, opnieuw speeltijd voor Niels de Stadsbader. En met dat vierde seizoen intussen al van Ik Vraag Het Aan, komt hij binnenkort op je televisie. Maar je kan dus erbij zijn als publiek. Heel fijn. Dit is een mooie song. Goh, Dolly Parton en Julio Iglesias. When You Tell Me That You Love Me.

0: Taylor Swift. I knew it and I knew you. Well, that seems fine. Filmkenner Lieve van Gils die zei over die nieuwe film Toy Story 5, waar deze de soundtrack van is, dat het een 5-sterrenfilm is voor zowel jong als oud. I knew it. Dus als je de kids wilt trakteren, na bijvoorbeeld ja, een eerste drukke en heftige schoolweek, misschien een uitstap naar de cinema. Altijd fijn. Toy Story 5 dus. Een echte aanrader volgens Lieve.
1: De wekker gaat, je maakt een klein geluidje. En je kruipt nog even lekker warm en dicht tegen me aan.
0: Dit is Rob de Nijs.

0: Katrien uit Oudenaarden.
1: O, liever dan lieveling.
0: Ik weet wie haar lieveling is. Rob de Nijs. Want ze laat dat weten via VRT Max. De Radio 2 pagina daar. Zegt ze, mooi, mooi liever dan lieveling. Ik heb vandaag, ik kan er niet aan doen, zo'n soort van 1 januari gevoel. Ja, net als zo, ja, 1 januari. Dat je zo denkt van, ik ga goede voornemens zetten vandaag op deze 1 september. Dat ik dat nieuwe schooljaar of nieuwe werkjaar toch goed ga inzetten.
2: You're a song written by the hands of God.
0: Heb jij dat ook?
2: Don't get me.

Shakira. Underneath Your Clothes. Ja, ben je vandaag begonnen aan een goed voornemen? Of was het maar een dag als een ander bij jou? En betekent die 1 september eigenlijk niet heel veel? Mag je laten weten via VRT Max. Ik kan daar gewoon naar Radio 2 gaan en een bericht sturen. Ja, ik had vandaag daar toch wat last van een soort van goede voornemens. Ik ben gaan sporten, ik heb geen chocolaatjes aangeraakt. Zien tot morgen, hoe lang het gaat duren.

0: Suzanne en Freek in Als het avond is. Dat is het. Intussen trouwens ook 8:30 geworden. De zon is aan het ondergaan. En het is net als gisteren eigenlijk een hele mooie zonsondergang. Jawel. Moet ik toch even benadrukken. Als je een raam in de buurt hebt, kijk er even door. Nu door werk is op de A12 van Brussel naar Antwerpen in Boom. Druppeltunnel gesloten nog tot 6:00 deze ochtend. Je moet omrijden via de brug. En daar is intussen ook vertraging ontstaan.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

Tears for Fears and Advice for the Young at Heart. Goed om te lezen dat ik niet de enige ben met de goede voornemens op deze 1 september. Nu is het een kwestie van volhouden natuurlijk, hè? Ja. Meestal is dat het idee, dat, of dat is het gedeelte waar ik faal. Ja. Tell me something, girl. Dit is Shallow. Are you happy in this modern world? Je hoort hier Bradley Cooper. Oh, do you need more? En zo meteen komt Lady Gaga er ook nog bij, hè?

We zijn 8:40. En deze zondag start het nieuwe seizoen van De Verraders op VTM. Ja, dat gaat toch een speciaal seizoen zijn, want Margriet Hermans die gaat daarin te zien zijn. En te horen, ik hoop haar nog eens goed te horen lachen nu zondag. Dit is Een Vriend. No.

Train en Hey Soul Sister. Dolly Parton, die heb je al gehoord dit uur hier op Radio 2. Maar kan er genoeg Dolly Parton op je radio worden gespeeld? Antwoord is nee, natuurlijk. Tijdens de VRT Zomerhitfinale zong Barbara Dex deze, een mooie versie van Jolene.

0: die VRT Zomerhitfinale. Met Barbara Dex, die Jolene covert als eerbetoon voor Dolly Parton. Die kan je gewoon herbekijken hè, op VRT Max. Staat daar integraal op. Net als alle andere halve finales en de shows.
1: Papa, waarom slaapt die man op straat?
0: Dit is Jaap Rezema.

Wantonton, I Lie and I Cheat. Op die haardos van Bea van der Maat in die tijd. Oh, als ik dat zie, of als ik dat zie liever, ben ik zo jaloers. Moet ik maar eens opzoeken. Prachtig haardos, die vrouw.

0: Born and Fools for Sin.
1: But I'm gonna make the same mistake again.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Ik hou je nog een uur gezelschap hier op Radio 2 tijdens Radio 2 Relax. Ben je met iets bezig? Lekker even weg. Morgen een nieuwe dag. Kan je dat ook nog doen?
3: Elke dag telt voor twee.
4: VRT Nieuws met Brecht Schabriks. De man van 60 uit Ninove die hersendood was verklaard na een aanval door Aziatische hoornaars is overleden, dat meldt zijn familie vanavond. 5 dagen geleden werd de man 10 keren gestoken, waardoor hij geen lucht meer kreeg en een hartstilstand kreeg. Hij werd nog gereanimeerd en belandde in een coma. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken. Het wordt een 5-daagse actie van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Verlinde en het gevangeniswezen over de problemen die van overbevolking en grondslapers, het personeelstekort en de veiligheid. Maar dat overleg heeft niets opgeleverd, zegt Jeff Tax van de Socialistische Bond.
5: De onderhandeling was constructief, maar er zijn niet voldoende garanties gegeven om de leefomstandigheden van de gedetineerden en de werkomstandigheden van het personeel te verbeteren. En men is niet gekomen tot concrete oplossingen op korte termijn om de overbevolking aan te pakken en de infrastructurele problemen die gekend zijn.
4: Dat Duitsland naar Rusland wijst voor de mislukte drone-aanval in Leipzig begin augustus is geen verrassing, zegt collega Jens Fransen. Op de luchthaven van Leipzig is toen een drone met een explosief gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig.
6: Eén, je moet weten, die luchthaven van Leipzig is dé logistieke hub van waar vliegtuigen vertrekken in Europa naar de grens met Oekraïne. Het is vanuit Leipzig dat een stuk wapens, munitie vanuit Europa vervoerd wordt naar Oekraïne. Maar twee, ja, Duitsland is op dit ogenblik ook de grootste financiële donor voor Oekraïne. Als je dat bijeenlegt, ja, dan heeft Rusland natuurlijk wel, ja, zijn daar wel redenen voor om net daar Duitsland te gaan treffen.
4: De Duitse regering neemt nu strafmaatregelen tegen Rusland. Onder meer het Russisch consulaat in Bonn wordt gesloten. De Russen noemen de beschuldiging een verzinsel en zeggen dat er een gepaste reactie zal komen op de maatregelen. In het voetbal trekt doelman Luca Brugmans voor 6 jaar naar Liverpool FC. Dat heeft de Engelse topclub zo net bekendgemaakt. Brugmans is 18 en komt over van Racing Genk, waar hij dit seizoen wel mag blijven spelen. Het is een toptransfer, zegt Sportza-collega Jonathan met de penningen.
7: Liverpool is de kampioen van 2 seizoenen geleden in de Premier League. Dus dat is een serieuze stap vooruit voor de 18-jarige doelman. 35 miljoen euro is wel een enorm bedrag voor een doelman die in onze eerste klasse pas 15 wedstrijden speelde. Maar daar speelt de gerenommeerde keeperstraditie van Racing Genk in mee. Voor Brugmans leverde Genk namelijk ook al Thibaut Courtois, Koen Kasteels en Mike Penders af aan verschillende topclubs voor veel centen. Eerste doelman worden bij Liverpool is voorlopig wel onmogelijk, want daar staat de ervaren Alisson Becker onder de lat. En dus mag Brugmans nog een seizoen rijpen in de eigen stal.
4: Vanavond nog kans op een bui in het oosten, elders. En vannacht blijft het meestal droog en tot 16 graden. Morgen zon en wolken met kans op een bui, vooral in het westen en noordwesten, bij temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Hartebrekers die mogen zich melden via de app van VRT Max, daar bij Radio 2. Want zometeen een song voor jou. Maar eerst, iets over 9 door werk is op de A12 van Brussel naar Antwerpen in Boom. De Ruppeltunnel gesloten, nog tot 6 uur deze ochtend. Je moet daar omrijden via de brug en daar is dus ook vertraging.

Dionne Warwick in Heartbreaker. Ja, ik heb geen enkel berichtje gekregen. Geen enkele Heartbreaker die op dit moment aan het luisteren is. Of niemand wil het gewoon toegeven natuurlijk. Dat hij een hartebreker is of was vroeger. Dit is Sam Bettens en Leef.

Het is 9:15. En jawel hoor, ik heb de paarse verlichting hier aangestoken in de studio hier in Brussel. Prins natuurlijk, Money Don't Matter Tonight. En maak het in de tussentijd ook gezellig bij jou thuis, hè. Doe die grote lichten uit. Doe de gezellige sfeerverlichting aan. En dan genieten we samen van deze Choosing Texas van Ella Langley.

0: En je kan al uitkijken naar deze. Ja, want Mika komt er nog aan, nog voor 9:30 op je radio. Maar eerst nog genieten van deze Johan Verminne. Want ik hoop dat het oprecht voor jou een mooie dag was vandaag. Zo'n 1 september komt toch veel bij kijken. Misschien stress. Tranen. Bij zo'n eerste schooldag bijvoorbeeld. Maar kijk, het is... Het zit erop.
1: Regende tranen binnen in mijn hart.
0: En morgen al 2 september.

dagen. Krijg je de bevestiging van William. Oh, mooie dagen. Ah wel, Romy, het is een mooie en leuke dag geweest. En nu maakt Johan het er gewoon nog veel mooier. Een mooiere avond van. Zullen we kunnen spreken, William? Van ook een happy ending van vandaag, hè?

0: Freddy Danau. Die stuurt in de app van Radio 2 of via VRT Max. En daar de Radio 2 pagina. Eentje van Bruce is altijd welkom. Dikke dankjewel, Romy. Maar kijk, er is toch ontzettend graag gedaan. Ja, daarvoor zit ik hier, hè. Doorwerk is op de A12 van Brussel naar Antwerpen in Boom. De Ruppeltunnel gesloten nog tot 6 uur deze ochtend. Je moet daar omrijden via de brug en daar is dus ook vertraging.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
2: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
3: Barcelona in de volle maan.
0: Wat denk je van een kleine citytrip?
3: Ik stap uit bed en doe mijn kleren aan.
0: Met Pieter Embrechts naar Barcelona.

Chris Bouwens uit Herk de Stad is aan het genieten. Aan het luisteren naar Radio 2 Relax. In, hou je vast. Een plek waar ik eigenlijk ook wel wil zijn. In een bubbelbad. Hij kijkt intussen ook naar de sterren. Hoe romantisch kan je het maken, Chris? It's all right with me. Terwijl kijk, nog een klein beetje romantischer. As long as you, want ik gooi er een 10 sharp bij. Dit is You.

0: George Ezra en Budapest. Als ik het woord halleluja zeg, dan kunnen er veel songs volgen natuurlijk, hè. Maar het is deze. Remo van het Groenewoud en halleluja, ze is van mij.
1: Het bruine beestje waar ik nu van spreek, ze is van mij en van de ho-ho-streek.

en er is niemand in de buurt. Ze pakt me vast, ik word verwend. Dan zegt ze, Sjoeke, ik ben zo content. Dan denk ik,

0: is aan mij. Ah, halleluja, ze is aan mij. Loof de Heer, ze is aan mij. Halleluja, dat mokske is aan mij.
1: Mokske, of ook wel mooie meid, hè? Remo van het Groene Woud, halleluja, ze is van mij. Halleluja, het is 9:45. We hebben nog een kwartiertje samen. Om het gezellig te maken, om jou nog extra relaxed te maken. Dat doe ik nu met Michael Esnott.

een Reggie zoals je misschien nog niet veel hebt gehoord, namelijk de pianoversie. Een rustige, ingetogen Reggie dus. Niet te veel swingende handjes van links naar rechts, maar gewoon de handjes op de piano. En dat hoge stemmetje is van Camille. Dit is Vergeet de Tijd. Op de piano dus.

0: Hoe mooi is dat? Camille en Reggie, Vergeet de Tijd, de pianoversie. Wordt hij toch helemaal rustig en ingetogen van. En dat is de bedoeling van deze Radio 2 Relax. De laatste komt jouw richting uit.
1: Radio 2 Relax.
2: Romy de Ridder.
1: Radio 2 Relax. VRT. Radio 2.
0: Of toch de laatste die je van mij krijgt, want Radio 2 Relax gaat gewoon nog door op deze dinsdagavond. Dit is Duran Duran en Save a Prayer. Morgenochtend, 6 uur. Dan is het weer feest op je radio, hè. Een nieuwe dag voor Goeiemorgen Morgen. En Peter van der Veijer, ja, die krijgt weer bezoek. Maar ja, van wie? Hoor je morgen.

0: luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT.

0: 13 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. De man van 60 uit Ninoven die hersendood was verklaard na een aanval door Aziatische hoornaars is overleden. Dat meldt zijn familie vanavond. 5 dagen geleden werd de man tientallen keren gestoken, waardoor hij geen lucht meer kreeg en een hartstilstand kreeg. Hij werd nog gereanimeerd en belandde in een coma. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken 5 dagen van zondagavond 6 september tot en met vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen over de problemen van overbevolking en grondslapers en het personeelstekort en de veiligheid. Er is wel goede wil, maar er zijn geen garanties voor oplossingen op korte termijn, zegt Jeff Tax van de Socialistische Bond.
1: De minister van Justitie zal wel mee willen, maar het lukt daar om een of andere reden niet om de andere politieke partijen mee te krijgen om te investeren in justitie dat wel draait en waar er wel voldoende capaciteit en begeleiding voorzien wordt. Hè.
0: Dat Duitsland naar Rusland wijst voor de mislukte drone-aanval in Leipzig begin augustus is geen verrassing, zegt collega Jens Fransen. Op de luchthaven van Leipzig is toen een drone met een explosief gevonden vlakbij een Oekraïens vrachtvliegtuig.
2: Eén, je moet weten, die luchthaven van Leipzig is dé logistieke hub van waar vliegtuigen vertrekken in Europa naar de grens met Oekraïne. Het is vanuit Leipzig dat een stuk wapens, munitie vanuit Europa vervoerd wordt naar Oekraïne. Maar twee, ja, Duitsland is op dit ogenblik ook de grootste financiële donor voor Oekraïne. Als je dat bijeenlegt, ja, dan heeft Rusland natuurlijk wel, ja, zijn daar wel redenen voor om net daar Duitsland te gaan treffen.
0: De Duitse regering neemt strafmaatregelen tegen Rusland. Onder meer het Russisch consulaat in Bonn wordt gesloten. De Russen noemen de beschuldiging een verzinsel en zeggen dat er een gepaste reactie zal komen op de maatregelen. De Franse zanger Patrick Bruel heeft al zijn concerten voor de komende maanden afgezegd. Begin oktober zou hij ook in Vorst optreden. Bruel wil zich nu concentreren op de aanklachten en onderzoeken tegen hem wegens seksueel geweld en verkrachting. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
3: Meer dan 30 vrouwen zijn naar de politie gestapt met aanklachten tegen de zanger. Verschillende burgemeesters zeiden de afgelopen dagen: we willen Bruel niet zien optreden in onze gemeente. En de Franse regering zei: Bruel moet zelf zijn concerten afzeggen. De 67-jarige zanger heeft daarom nu besloten zijn volledige tournee met 35 concerten in oktober en november af te zeggen. Omdat het niet meer over de muziek gaat, maar over de aanklachten, schrijft Bruel op sociale media. Hij heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Feministische organisaties die eerder al protesteerden bij concerten van de zanger zeggen opgelucht te zijn. Omdat, zoals ze zelf zeggen, het protest blijkbaar effect heeft gehad.
0: In het voetbal trekt doelman Luca Brugmans voor 6 jaar naar de Engelse topclub Liverpool FC. Brugmans is 18 en komt over van Racing Genk, waar hij dit seizoen wel mag blijven spelen. Het is een toptransfer, zegt Sporza-collega Jonathan met de penningen.
4: Liverpool is de kampioen van 2 seizoenen geleden in de Premier League, dus dat is een serieuze stap vooruit voor de 18-jarige doelman. 35 miljoen euro is wel een enorm bedrag voor een doelman die in onze eerste klasse pas 15 wedstrijden speelde. Maar daar speelt de gerenommeerde keeperstraditie van Racing Genk in mee. Voor Brugmans leverde Genk namelijk ook al Thibaut Courtois, Koen Kasteels en Mike Penders af aan verschillende topclubs voor veel centen. Eerste doelman worden bij Liverpool is voorlopig wel onmogelijk, want daar staat de ervaren Alisson Becker onder de lat. En dus mag Brugmans nog een seizoen rijpen in de eigen stal.
0: Vannacht is het meestal droog en tot 16 graden. Morgen zon en wolken met kans op enkele buien aan de kust en in het noorden bij temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Dat stilt u, maar graag ze niet te pakken. Gemoedsrust verstopt zich achter verwarring. Ach, hoe oud ben ik na? En ik weet nog altijd van mij. De nonchalance die ik probeer te laten, zit er nog geld in. Ik maak steeds fout, paradeutaxie. Ik hoop dat ik de mensen rondom mij toch ook iets goed te bieden heb. De woorden voller dat ik word, hoe meer woorden dat ik kan delen. En mag dat toch juist het woord.

0: 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax

0: luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag, telk voor 2.
3: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws, met Brecht Schabrechts. In Sint-Lambrechts-Woluwe in Brussel heeft de politie vanmiddag een fietser aangereden, dat meldt de Brusselse brandweer. Slachtoffer is gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie was onderweg voor een interventie aan een kantoor van een ziekenfonds voor een poging tot overval. Die is mislukt. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken. 5 dagen van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Verlinde en het gevangeniswezen over de problemen van overbevolking en grondslapers en het personeelstekort en de veiligheid. Er is goede wil, maar er zijn geen garanties voor oplossingen op korte termijn, zegt chef Tax van de Socialistische Bond.
4: De minister van Justitie zal wel mee willen, maar het lukt daar om een of andere reden niet om de andere politieke partijen mee te krijgen om te investeren in de justitie dat wel draait en waar er wel voldoende capaciteit en begeleiding voorzien wordt. Hè.
3: De Noorse koningin Mette Marit heeft vanavond het ziekenhuis mogen verlaten. De koningin was eerder vandaag opgenomen wegens complicaties na haar longtransplantatie in juni. Vanmiddag kon de koningin niet aanwezig zijn bij de beëdiging van haar man koning Haakon in het parlement, omdat ze zich niet goed genoeg voelde. En de Franse zanger Patrick Bruel heeft al zijn concerten voor de komende maanden afgezegd. Begin oktober zou hij ook optreden in Vorst. Bruel wil zich concentreren op de aanklachten en onderzoeken tegen hem wegens seksueel geweld en verkrachting. Uitleg door Frank Renaud in Parijs.
5: Meer dan 30 vrouwen zijn naar de politie gestapt met aanklachten tegen de zanger. Verschillende burgemeesters zeiden de afgelopen dagen: we willen Bruel niet zien optreden in onze gemeente. En de Franse regering zei: Bruel moet zelf zijn concerten afzeggen. De 67-jarige zanger heeft daarom nu besloten zijn volledige tournee met 35 concerten in oktober en november af te zeggen. Omdat het niet meer over de muziek gaat, maar over de aanklachten, schrijft Bruel op sociale media. Hij heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Feministische organisaties die eerder al protesteerden bij concerten van de zanger zeggen opgelucht te zijn. Omdat, zoals ze zelf zeggen, het protest blijkbaar effect heeft gehad.
3: Het weer vannacht is het meestal droog en tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met kans op enkele buien aan de kust en in het noorden. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: Mix.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. De oproep aan de inwoners van Overhasselt in Nederland om binnen te blijven is ingetrokken. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen meer dat er nog verdachten zijn in of rond het dorp. Afgelopen nacht werd daar een man van 51 doodgeschoten nadat een grote groep gewapende en gemaskerde mannen naar een huis was getrokken. Mogelijk gaat het om drugsgeweld. Ook twee agenten zijn zwaargewond geraakt. Eén agent is in levensgevaar. 34 mensen zijn de voorbije dag opgepakt. Rusland staat open voor concrete gesprekken over het conflict in Oekraïne. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin gezegd na een top in Kirgizië. Hij zei dat hij het conflict wil beëindigen en niet bevriezen en dat een positieve impuls welkom is. Poetin kijkt daarvoor naar de omgeving van de Amerikaanse president Trump, die hij naar eigen zeggen vertrouwt. Geruchten over een nieuwe mobilisatie voor het leger zijn onzin volgens Poetin. Hij reageerde ook op de strafmaatregelen van Duitsland, dat Rusland aanwijst als verantwoordelijke voor de mislukte drone-aanval van begin augustus in Leipzig. Verzinsel, zegt Poetin, en we zullen reageren op die maatregelen. Het is een forse reactie van de Duitsers, zegt collega Jens Fransen. Maar het is ook geen verrassing dat de Russen erachter zouden zitten.
4: Je moet weten, die luchthaven van Leipzig is de logistieke hub van waar vliegtuigen vertrekken in Europa naar de grens met Oekraïne. Het is vanuit Leipzig dat een stuk wapens, munitie vanuit Europa vervoerd wordt naar Oekraïne. Maar twee, ja, Duitsland is op dit ogenblik ook de grootste financiële donor voor Oekraïne. Als je dat bijeenlegt, ja, dan heeft Rusland natuurlijk wel, ja, zijn daar wel redenen voor om net daar Duitsland te gaan treffen.
3: De Franse zanger Patrick Bruel heeft al zijn concerten voor de komende maanden afgezegd. Begin oktober zou hij ook in Vorst optreden. Bruel wil zich nu concentreren op de aanklachten en onderzoeken tegen hem wegens seksueel geweld en verkrachting. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
5: Meer dan 30 vrouwen zijn naar de politie gestapt met aanklachten tegen de zanger. Verschillende burgemeesters zeiden de afgelopen dagen: we willen Bruel niet zien optreden in onze gemeente. En de Franse regering zei: Bruel moet zelf zijn concerten afzeggen. De 67-jarige zanger heeft daarom nu besloten zijn volledige tournee met 35 concerten in oktober en november af te zeggen. Omdat het niet meer over de muziek gaat, maar over de aanklachten, schrijft Bruel op sociale media. Hij heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Feministische organisaties die eerder al protesteerden bij concerten van de zanger zeggen opgelucht te zijn. Omdat, zoals ze zelf zeggen, het protest blijkbaar effect heeft gehad.
3: En Vlaams minister van Onderwijs Soual Demir van N-VA zegt dat ze in deze tijd geen jongere zou willen zijn. Zo reageerde ze in een debat in de afspraak over mentale gezondheid bij jongeren. Heel wat scholieren hebben het mentaal moeilijk en de oplossing is niet eenvoudig, vindt Demir. Ze wijst naar jeugdhulp, een bevoegdheid van haar collega van Welzijn Genee. En vanuit het onderwijs kan er rust komen, zegt de minister.
6: Alles staat en valt bij het welzijn van onze kinderen. Ik weet dat CLB daar ook veel mee bezig is. Heel eerlijk, ik zou vandaag geen jongere willen zijn. Het is moeilijk in deze tijd, maar ook die algoritmes van TikTok, heel die sociale media. Ik denk echt oprecht dat we binnen 5 jaar, binnen 10 jaar ons gaan afvragen wat we eigenlijk met onze jongeren aan het doen zijn. Die zelf op school naar mij kwamen zeggen van: mijn hoofd draait, minister. Mijn hoofd is continu bezig. Ik zeg, maar zet dat dan af. Maar ja, moeilijk. Op school denk ik dat het goed is dat we geen gsm doen. Hè. Die rust die samengaat ook met die warmte van die leerkrachten. Het is en.
3: Het weer nog vannacht meestal droog en tot 16 graden. Morgen zon en wolken met kans op enkele buien aan de kust en in het noorden. Temperaturen tot 21 graden. Zo, dinsdag 1 september zit erop. Een goede nacht.
0: Radio 2. Je luistert naar

0: Radio 2 Relax.
1: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste.

0: is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken. Het wordt een vijfdaagse actie van deze zondagavond, 6 september, tot vrijdagavond, 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen over de problemen van overbevolking en grondslapers, het personeelstekort en de veiligheid. Maar dat overleg heeft niets opgeleverd, zegt Jeff Tax van de Socialistische Bond.
1: De onderhandeling was constructief, maar er zijn niet voldoende garanties gegeven om de leefomstandigheden van de gedetineerden en de werkomstandigheden van het personeel te verbeteren. En men is niet gekomen tot concrete oplossingen op korte termijn om de overbevolking aan te pakken en de infrastructurele problemen die gekend zijn.
0: De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. De Amerikanen noemen het een vergeldingsactie nadat Iran geprobeerd zou hebben om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en het ook gemunt zou hebben op Amerikaanse militairen in de regio. Bij een luchtaanval van de VS is ook een huis geraakt, zegt de Iraanse Rode Halve Maan. Daar was een huwelijk bezig. 4 mensen zijn om het leven gekomen, waaronder een kind. Er vielen ook 50 gewonden. En als gevolg van het conflict in het Midden-Oosten gaan de energieprijzen weer omhoog. De afgelopen dag is de prijs voor ruwe olie weer gestegen met zo'n 5%. Ook de Europese gasprijs heeft opnieuw zijn hoogste peil bereikt in meer dan 3 jaar tijd. De prijs ligt boven de €74 per megawattuur. En zo duur is gas sinds begin 2023 niet meer geweest. Bovendien staan de gasvoorraden in veel Europese landen heel laag. Normaal worden ze tijdens de zomer aangevuld met het oog op de winter. Maar omdat prijzen al hoog stonden, is dat veel minder gebeurd. En dan tennis. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Mertens won op het hardcourt in New York van de Spaanse Caitlin Quevedo in 2 sets. Het werd 2 keer 6-4. In de volgende ronde moet Mertens het opnemen tegen Maria Timofea uit Oezbekistan. Vannacht is het meestal droog. De temperatuur zakt niet onder de 13 graden. In de ochtend opklaringen, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Plaatselijk is wat lichte regen mogelijk, maar het blijft overwegend droog bij maximaal 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.